0: In het Brabantse Etten-Leur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Etten-Leur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio

Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.

0: van 5 uur.
1: Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: flipfluitketel. Het water kookt, hoor je het aan het einde. Mr. Big and To Be With You. Slechte slaapscore, jouw telefoon?
1: Ja, ik kon niet in slaap komen.
2: Oh.
1: Nou ja, dat kan gebeuren.
0: Maar komt omdat dit de laatste is dat we samenwerken.
1: Ik denk
0: zenuwachtig.
1: Het. Ja,
2: stelt
1: ja.
2: Het.
0: Maar Kim,
1: ga je gewoon missen?
0: Het hoeft toch helemaal niet, Kim?
1: Het komt wel weer een keer terug?
0: Ja, het komt vanzelf weer goed.
1: Oh, oké, okay, gelukkig.
0: Rustig aan. Niola, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Marky, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Daan zit heel ver weg.
4: Goedemorgen.
0: Nee, wat is dit?
1: Wat een stem, hè, die man.
0: Ja, je hebt een goede stem. Ja. Doe nog eens.
4: Goedemorgen.
0: Wauw! Ja. Geen accent.
1: Lekker ochtend.
2: Er begint wat te groeien.
0: Je krijgt een show. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Fijn dat je erbij bent bij de ochtendshow. De zomerochtendshow. Nicolai Ruijs, nogmaals, goedemorgen.
5: Goedemorgen. President Trump heeft de NAVO-top in Turkije vorige maand inderdaad verlaten met een ander vliegtuig, zegt hij nu zelf. Hij had geen idee waarom, maar deed het wel omdat de geheime dienst het zei. Daarna werd hij in een cateringwagen weggesmokkeld. De verdwijndruk was nodig omdat Iran een moordpoging op Trump zou hebben voorbereid. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste, maar ook zijn langste zwemtocht. Hij gaat helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt in totaal 6 dagen. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse of die werden niet gebeld. Dat kan ook. Radio 10 weer, zonnig en droog vandaag. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen dan wordt het een flink stuk warmer met 30 tot maar liefst 37 graden.
0: Oh, 37 graden.
5: Lekker man. Och. Net zo warm als wij.
0: We gaan weer. Ja, we gaan gewoon naar huidsterren. Ja, lekker, temperatuur. Kim, goedemorgen. De files zijn er al drukke momenten.
1: Nee joh, het is nog hartstikke rustig op de weg.
0: Oké. Okay.

0: Goedemorgen, welkom in de ochtendshow.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Sylvan en Kim.
0: Kim, hoe is het met je vlooien?
2: De hond is vlooivrij.
0: Oh.
2: Dus dat vind ik al heel goed nieuws.
0: Daar begon het, hè?
2: Ja, daar begon
0: het. Hoe komen vlooien nou in je huis? Via de hond?
2: Via de hond.
0: Rollen in het gras of zo?
2: Ja, nee, ja, dus van een andere hond of inderdaad gewoon van buiten. Het kan van alles zijn. Alleen ze zeggen dus, 5% van de vlooien zit op je hond en 95% zit in je huis.
0: 95%?
2: Ze laten eitjes los, dat worden larven, die gaan poppen en die kunnen heel lang overleven. Dus je moet eigenlijk gewoon een paar weken, of misschien wel langer dan dat, sprayen met omgevingsspray, stofzuigen en doen.
0: Hoor je het ook als ze poppen? Ja. Dat je in je huis loopt, die helemaal...
2: Ik hoop het niet.
3: Beetje zout eroverheen.
0: Beetje popcorn gevoel.
3: Lekker man.
2: Ik ben gewoon als een gek aan het sprayen en aan het stofzuigen. Ik heb serieus spierpijn in mijn onderarm.
3: Oh, wat goed.
0: En je kleding is helemaal weer schoon. Je hebt nog nooit zo'n
2: alles,
0: gezien.
2: Ik heb alles gewassen. Neushaar. Nou ja, niet alles wat in mijn kast hing, maar wel alles wat, dank je.
3: Je snor.
0: Hebben we het meegekregen op tv? Want het was groot succes, hè? Met de EK Atletiek in Birmingham.
2: Ja, het gaat echt hartstikke goed.
0: Ja.
2: Ik heb gisteren nog een klein stukje zitten kijken.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, heb je Nadine ook gezien?
2: Nee.
0: Nadine
2: Visser? Ik heb op een gegeven moment wel geprobeerd te gaan slapen.
0: Ja, nee, die heeft goud gepakt, dames en heren. Goud gepakt!
2: Ja! Yeah!
0: Op de 100 meter horde.
2: Ja,
0: zo.
2: Goed, hè?
0: Ja, dat vind ik altijd heel spannend. Ik moet dat als kind ook doen op school. Maar de wat lagere hordes.
2: Ja.
0: Nou, geniet te doen. Het is echt...
2: Ik vind het ook zo knap. Hoe ver ze al afzetten.
0: Ja.
2: Ja, nee, ik zou ze allemaal omlopen.
0: Het was heel spannend.
2: Kijk hoe ver ik dan
0: kom. Als kinderen ook volgens mij gewoon nog omheen lopen. Het was heel spannend. Het was zelfs een fotofinish was er. En dat ging zo, hè. Even kijken hoor.
4: Wie gaat het worden?
0: Ja, wie gaat het worden?
4: Marine Visser is het. Ja, hier staat het echt. 12,67. Visser wint. En ze wordt Europees kampioen over 100 horden.
2: Vond wel dat ze de spanning lekker opbouwden.
0: Zeker, kan die man goed.
2: Wie gaat het worden? Oh, Nadine Visser.
0: Ja, de vierde medaille voor Nederland op en de tweede gouden al. Dus dat gaat lekker.
2: Dat gaat lekker. En tijdens de coronacrisis leek het heel gewoon te worden, hè, thuiswerken.
0: Ja.
2: Maar dat is een beetje veranderd. Zo ook bij de ABN AMRO. Daar mocht je tot voor kort zelf bepalen waar je werkte.
0: Oh.
2: Dus denk je, nou ja, als je je computer bij je hebt, dan kan je het overal doen.
0: Daar komen ze
2: nu een beetje van terug. Dat staat in het Financieel Dagblad. Dat krijgen we hier ook.
0: Dat lezen wij graag hier.
2: Wij zijn echt zeer...
0: Niveautje.
2: Helemaal geïnformeerd. Maar die bank wil dus dat werknemers voortaan gewoon weer zeker de helft van de werkweek op kantoor zijn.
0: Ja.
2: En dat komt doordat er een nieuwe directeur is, een nieuwe CEO. En zij was aangesteld. En ze begonnen. Dus ik denk, er is hier niemand.
0: Hallo?
2: Niemand? Weet je, dan kunnen we ook wel een kleiner kantoor gaan huren. Nee, ze dachten, ja, de kantoren zijn zo leeg. Ik wil gewoon weer dat er mensen aanwezig zijn.
0: Ja. Weet je wat wij hier hebben op de vrijdag?
2: Dat ik en ook, op de woensdag.
0: Ik kan niks parkeren hier. Ineens is het een parkeerplaats.
2: Ja, dat is heel grappig.
0: Woensdag ook?
2: Woensdag is ook heel rustig. Ja, woensdag en vrijdag. En dinsdag en donderdag moet je hier echt voor 8 uur zijn, anders kan je niet meer parkeren.
0: Moet je vechten. Alright, dus daar, als je daar werkt, nou helaas, je moet gewoon weer aan de bak.
1: De top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, de Hall of Fame. Wat gaan we precies doen?
2: Nou, iedere dag zetten we een top 4000 hit in de spotlights met een linkje naar deze dag. En dan raad jij welke artiest en welke hit we omschrijven. Dan moet je even je antwoord appen naar Radio 10 en dan win je de Radio 10
0: topper.
2: En vandaag gaan we terug naar 12 augustus 2014. En op die dag overleed Lauren Bacall.
0: Wie is dat ook alweer?
2: Ja, ik hoor je inderdaad denken, wat heeft deze Hollywood-legende... het was een actrice en een model, te maken met de top 4000.
0: Huh?
2: In principe bar weinig, waar het niet dat ze wordt genoemd... in een hit uit 1990 van de Queen of Top 4000.
0: De Queen of Top 4000, dus de hoogste queen die we hebben in de top 4000.
2: Ja, de vrouw met de meeste noteringen.
3: Oh,
2: de
3: queen dus.
0: Nee, niet queen. Duidelijk.
2: Het is een zangeres, maar niet alleen Lauren Bacall wordt in die hit genoemd. In het nummer zit een stuk gesproken tekst, of een beetje niet helemaal gezongen, wel een beetje ritmisch.
0: Ja.
2: Waarin hele grote Hollywood-legendes worden genoemd. Dus een beetje Greta Garbo en Monroe. Dietrich en DiMaggio.
0: Mm.
2: Ja, ga zo maar door. Ook nog, weet je, Fred Astaire, Gene Kelly. Allemaal worden ze genoemd. En met het overlijden van Lauren Bacall waren ze allemaal dood. En dat is toch een momentje.
0: Okay.
2: Dus dat is lullig. Maar we hebben nog een hele legendarische dance move te danken aan deze hit.
0: Okay.
2: Dus dan moest je met je handen langs je hoofd, moest je zeg maar een frame maken.
0: Ja, ja.
2: En dan zei strike a pose.
0: Oh. Ja, dat is... Ja. Het zat toch niet toevallig een punt bij haar, hè?
2: Ja, maar niet in dat liedje.
0: Oh, oké. Okay. Nou, geef maar door via de app van Radio 10. Maak je kans op de officiële...
2: Radio 10 Dopper. I'm good.

0: Dat geluid maakt niet op met het buisje van een stoma of zo? Was het ook alweer? De geluid.
1: Ik hoop niet dat het een buisje van een stoma
0: was. Nou, het was in ieder geval heel apart geluid. Een soort box. Peter Frampton hoorde je.
2: De top 4000. Hall of Fame.
0: Ongemakkelijk.
1: De Hall of Fame. We elke dag een hit uit de top 4000. En of een top 4000 artiest die een linkje heeft naar deze dag. En vandaag was dat de sterfdag van Lauren Bacall. Want die wordt bezongen in een top 4000 hit.
0: Ja, actrice was dat.
1: Hè? Ja, Lauren Bacall is een Hollywood legende.
0: Welke film zat ze allemaal?
1: Geen idee.
0: Oh, dus je doet het wel alsof het heel bekend is, maar zo bekend?
1: Nou ja, ik kan het wel even opzoeken. Jij vast even met Steve praten.
0: Goedemorgen Steve. Uit Sassenheim. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Jouw naam komt bekend. Heb ik jou eens hier op een poster zien staan of zo? Kan dat?
3: Dat zou heel goed kunnen. Ik draai nog wel eens op een feestje. Hier of daar.
0: Juist. Nou, en dan heet je ook Steve Wassenaert. Of Steve, DJ Steve was het, geloof ik. Ja,
3: klopt. Als een bus.
0: Wat draai je dan?
3: House. Een beetje house. Tech house. Als het maar lekker klinkt. En, dan kwam ik dus ook op de...
1: Nog niet weggeven. Ik heb eerst even opgezocht waar Lauren Bacall speelde.
0: Ja, leuk.
1: Murder on the Orient Express.
0: Natuurlijk.
4: Dat is topfilm.
1: Dat telt gewoon.
0: Ja, dat is
1: vind ik wel. Er kwam overigens nog een antwoord binnen. Sorry Steve, voordat jij verder gaat, geef ik nog even een fout antwoord.
0: Blijf luisteren.
1: Dat waren de Pasadena's met Tribute. Was goed bedacht, want daar worden heel veel muzikale legendes in benoemd. Maar ik zocht meer de filmsterren.
0: De filmsterren, Oké. Nou, en Steve, die dacht...
1: Steve, wat was de doorslaggevende hint voordat je weggeeft welke hit het is?
3: Nou ja, ik had hem eigenlijk gelijk al toen jij zei van... jij zei Lauren Bacall.
1: Ja.
3: En toen kwamen natuurlijk, je zegt, nog veel meer filmsterren.
1: Ja.
3: En ik heb toevallig dit nummer heb ik laatst gebruikt in een van mijn mixen. Dus,
1: En waar heb je dan mee gemixt?
3: Wat zei je?
1: Waar heb je het dan mee gemixt?
0: Op de
3: mix. Waar heb je dat mee gemixt? Het was een remix, zeg maar. Het was een house nummer, van het origineel.
0: Ja, okay.
3: Dus zodoende, weet je wel. En ik heb ermee geopend, dus vandaar.
0: Opening.
1: Dus jij weet me uit je hoofd.
0: Oh,
3: ik adem muziek op.
0: Opening.
3: Net als jullie.
1: Nou, zullen we het maar verklappen?
0: Nou, Steve, zeg maar.
1: Dat zoeken we.
3: Mag ik het zeggen dan?
0: Ja!
3: Ja, natuurlijk Madonna met folk.
0: Wat een goede plaat.
1: Kon met Strike a Pose ook niet missen, hè?
0: Nee, dacht ik ook.
3: Nee. Luister, alles was spot on, weet je wel. Maar ik wist het eigenlijk gelijk al.
1: Hoor je dat? Spot on was het.
0: Spot on. Ik zou willen vragen aan je, Steve, uit Wassenaar, DJ Steve. Zou jij de plaat even kunnen aankondigen, Juri?
3: Wat zei je?
0: Kan je de plaat even aankondigen voor mij?
3: Zal ik de plaat aankondigen? Ja, natuurlijk. Heel graag.
0: Ga je
3: verder. Ik zou zeggen, ik zeg folk erop los, want we gaan los. We gaan los met Madonna, met folk. Ik zeg, hangen. Die plaat.
0: Was dat het? Oh. Hey,

0: Ken het complot-appje binnen van Jeffrey. Wat vinden jullie ervan? Er gaan geruchten dat de aarde vandaag voor 7 seconden alle zwaartekracht zou verliezen vanwege de kruising van 2 zwaartekrachtgolven afkomstig van 2 verschillende zwarte gaten.
1: Ik zou me niet zo druk maken.
0: Nou, het zou
1: ja, weet je, als het misgaat, weet je, als we gaan, gaan we met z'n allen.
2: Dat is wel gezellig. Ja.
0: Maar 7 seconden gewoon even zweven. Dat is wel leuk. Waar zou je heen zweven? Even naar Albert Heijn of zo? Of, naar snackbar. Dat is leuk.
2: Meteen naar de snackbar zweven.
0: Ja, voel je licht terwijl je naar de snackbar gaat. Dat lijkt me toch wel. Zo dadelijk hier bij Radio 10. De headlines en het nieuws natuurlijk met onze Nicola Ruijs. Zit erin.
2: Ja, het gaat natuurlijk over die eclipse. We hadden het net ook al. Ja. Dus ik heb speciaal voor iedereen een paar eclipse tips.
0: Oh!
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
0: Goedemorgen, Radio 10 maakt je wakker. Het is 6:35. Vandaag wordt een zonnige dag en droog. Tussen de 24 en de 31 graden. En morgen wordt echt bloedje heet. Dus geniet nog even van deze rustige dag. Ja. Dan rust op de wegen.
1: Nee, 1 vertraging op dit moment op de A50 Os-Arnhem. Voor hetere 7 minuten door een ongeval.
0: Dankjewel. Dan snel door naar het nieuws. Krijg je van onze Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ongeveer een kwart van de ernstig psychisch zieke mensen zijn buiten beeld van zorgbehandelaars. Dat zijn er ruim 60.000, meldt de GGZ. De kans dat zulke mensen weer terugvallen is erg groot. In Den Haag is een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bij de herdenking gisteravond voor haar huis legden mensen bloemen en werden kaarsjes gebrand. En ook werd er aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Ja, we hebben het er al dagen over. Vanavond wordt bijna 90% van de zon verduisterd. Maar vergis je niet, dat kleine overgebleven sikkeltje is nog steeds echt een gruwelijke bak licht. Ja. Dus de eerste eclipstip voor vandaag. Kijk nooit zonder eclipsbril rechtstreeks naar de zon. Maar ook je telefoon kan schade oplopen. Als je gaat inzoomen op dat dingetje, dan kan je camerasensor beschadigen.
0: Is dat zo?
2: Ja, dus ook een zonnefilter voor je lens. En probeer maar gewoon niet digitaal in te zoomen.
0: Ik hoorde ook iemand die zei, je moet echt gewoon
1: een selfie
0: met je rug,
1: maken.
0: Ja,
1: een
0: ja. Met je rug naar de zon. Mag ook niet.
1: Mag dat ook niet?
2: Nee, dat is de volgende eclipstip, wordt dat.
1: Oh.
0: Oh, sorry.
1: Sorry.
2: Ja.
0: Nou, zoek je even nieuwe dan?
2: Ja, is goed.

0: TV van gisteren. Want ja, als je nu aan het werk bent, heb je waarschijnlijk heel veel gemist. Nou, Kim praat je bij.
1: Zeker. In Goedenavond Nederland was gisteravond politiek commentator Wouter de Winter te gast. Want over 5 weken is het alweer Prinsjesdag.
0: 5 weken alweer?
1: Over 5 weken, ja. En dan moet het kabinet natuurlijk de begroting gaan presenteren.
0: Ja, dat wordt wat.
1: Dat wordt spannend, inderdaad. Want...
0: Kwartje van Kok misschien? Zou dat leuk zijn dat het erin staat?
1: Dat we het eindelijk terugkrijgen.
0: Ja, eindelijk. Ja,
1: ja, nee. Steun vinden bij de oppositie ging voor het reces namelijk ook al moeizaam.
2: Het wordt ingewikkeld, maar we weten ook wel... kijk, de deadline is er nu natuurlijk nog niet. We zitten nu nog redelijk midden in de zomer. Maar ja, het ultieme moment wordt natuurlijk in de Senaat. Zo in november ongeveer, misschien december... waarin moet blijken of er een meerderheid is van de partijen... die misschien de Tweede Kamer wel akkoord gaan... maar die dan bijvoorbeeld in de Eerste Kamer iets anders vinden... of die koudwatervrees hebben gekregen. Dus we krijgen gewoon eigenlijk een heel spannend halfjaar.
0: Wat zegt hij nou eigenlijk?
1: We krijgen een heel spannend halfjaar.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Ja, nou, laten we het daarop houden. Er gebeurt niks en er gaat ook niks gebeuren.
0: Nee, dat is
1: een beetje de boodschap.
0: Ja, ja.
1: In de Oranje Zomer op SBS wordt, net als wij gisteren, gesproken... over het broodje kaas dat verdwijnt bij de KLM. Nou, is niemand aan tafel, wordt hier vrolijk van.
0: Maar?
1: Op 1 man na, en dat is hygiëne-expert Rob Geus.
3: Broodjes kaas, die worden ook nog van ons afgepakt.
4: Ja, super.
3: Als je een vlucht
4: mooiste berichten die ik ook kan lezen vandaag. Die stinkding in het vliegtuig, hou op, man. Als je in het vliegtuig zit en iemand maakt zo'n zakje open die voor je zit... dan ben je klaar, hè, vriend? Dan ga ik mee ze wandelen. Dan word ik helemaal gek van die lucht.
3: Ja.
4: Dat is dat natte, vochtige broodje.
1: Eeuw.
3: Die is niet echt vers.
4: Die een dag ervoor bereid.
3: Waar vlieg jij mee, Rob?
4: Die gaat dan open, hoor je een klap. Pap, oh nee, ze opent hem. En dan is het gebeurd.
3: Ja.
4: Dan is die lucht, die gaat er niet meer uit.
0: Ja, zo'n condensbroodje.
1: Ja, maar inderdaad, dat geluid als dat zakje popt.
0: Ja, plop.
3: Net een flow.
0: Net een flow, ja.
1: Oh, en in de kennisquiz, ik weet er alles van, zijn er kandidaten met verschillende angsten.
0: Oh.
1: Zo vertelt kandidaat Kimberly, it wasn't me, bang te zijn voor roltrappen. En Ilias, die dacht ooit dat zijn huis... behekst was.
0: Oh.
1: Maar dat was iets anders.
5: Mevrouw en ik hadden een boek gevonden in Aken, ja. In Duitsland. Vervolgens hadden we dat thuis in de tv-kast gezet. En toen we gingen slapen, hoorden we opeens...
3: Dus jullie op onderzoek uit? En toen bleek het?
5: De airco-unit van de buurvrouw.
3: Juist.
0: Oh, gelukkig. Oh. Het viel dus mee.
1: Ik moet nog wennen aan een boek in de tv-kast.
0: Ik moet nog wennen aan een Belgische man in Ik weet het beter.
4: Ik moet überhaupt wennen.
0: Ja, ja, gewoon. We zeggen over wennen gesproken. Wennen maar van samen. Maar het zomerrad kan klinken deze ochtend. Hoor je hem? Hoef je alleen maar zomer te hebben. Dan maak je kans op een hele bergprijs. Of 1 prijsje natuurlijk. Mag je
1: dagje uit. Of een mooi zomerproduct. Oh, ja, er staat van alles op het rad.
0: Hou het goed in de gaten, zou ik zeggen. We zijn niet alleen.

0: dan is het...
1: Ja.
0: Ja, dan is het, ja.
2: Dat is het hoogtepunt.
0: Hoogtepunt.
1: Spannend.
0: En als je in Spanje bent, geloof ik, of waar was het ergens? Waar moest je ook weer
1: Spanje.
0: Rijden?
1: Waarin? Ja, Spanje, Valencia zelfs.
0: Goeie stem, Daan. Ja, in Valencia, daar zie je hem helemaal niet meer.
2: Maar zeg, als je daar nu nog naartoe wil, ben je wat laat.
0: Beetje laat.
3: Dat kan nog, als je gaat vliegen.
2: Ja, oké.
0: Okay. Maar over vakantie gesproken.
2: Ja.
0: We hebben natuurlijk ook nog de vakantiequiz later deze ochtend.
2: Zeker, dus we zijn heel benieuwd waar je naartoe op vakantie gaat. Of misschien net bent geweest, want dan gaan we eens kijken hoe goed je je vakantiebestemming kent.
0: Ja.
2: En dan kan je zomaar het felbegeerde Radio 10 strandlaken winnen.
0: Oh, ja, dat is het prijsje.
2: Dat is de moeite waard. Dat is
0: zeker de moeite waard. Dus waar ga je heen of ben je geweest? Van welk land weet je echt alles? Geef het door via de app van Radio 10.
2: Het mag alles zijn, hè. Dat mag de camping in Drenthe zijn en dat mag natuurlijk ook Valencia zijn. Ja. Of misschien ga je naar de Antillen. Ga je naar Antarctica? Ik weet het niet. Laat maar weten.
0: Ik ga naar een sprookjescamping nog deze zomer.
2: Oh, dat is ook leuk.
0: Ja. Nou, vooral voor kinderen is dat leuk.
2: En dan ben jij de grote boze wolf.
0: De geest uit de fles. De geest uit de fles, denk ik. Bolle grijs ook. Ja, maar het is wel echt afzien voor ouders. Maar voor kinderen is hartstikke leuk.
2: Ja, toch.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ja, waar je zo dadelijk Human League krijgt. En ook Queen hebben we meegenomen voor je. Kortom, een hele lekkere lijst. En nu het nieuws van 7 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
5: Goedemorgen. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financiële Dagblad gebeurt dat op aandringen van een nieuwe directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werken. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, dat meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden en ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter. En vroegen ze ook nog aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. En een fotofinish in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter horde. Het scheelde bijna niks met haar Poolse tegenstander. 1/1000ste van een seconde. Dus het duurde ook eventjes voordat Visser zeker wist dat ze had gewonnen. Het is haar eerste EK-goud op die afstand.
4: Maar 1/1000ste, hoe zie je dat?
6: Met een foto.
4: Ja, maar met een foto zie je dat ook. Het is toch een haar of zo? Dat is toch echt niks?
5: Misschien nog wel minder, maar ja. Hé. Hey.
4: Een pori eerder.
6: Win is winnen.
4: Ja, dat is
5: zo,
4: waar.
5: Zo
4: waar.
5: Is
4: we
5: het
4: hebben goud weer.
5: Het weer nog. Zonnige dag. 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon. En dan nog een stukje warmer. 30 tot lokaal zelfs 37 graden.
4: 37
6: graden. Is te veel.
5: Nee.
6: Wel.
5: Lekker.
4: Lekker, man.
5: Komen.
4: Heet, man. Inderdaad, gewoon je lichaamstemperatuur. Gewoon.
5: Hoe is het?
6: Dan koel je nooit meer af.
5: Hoeft ook niet.
4: Zijn er files?
6: Ja, echt vertraging.
4: Kipjes?
6: De A50, Os Arnhem, voor hetere 9 minuten door een vrachtwagen met pech.
4: Dat is alles?
6: Ja.
4: Oké, gaan we naar de muziek.
6: Ja.
7: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen.

0: Nicolijs er nog bij deze ochtend. Goedemorgen.
1: Ja, mooi.
0: Hey, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Morgen geldt het trouwens voor alle provincies. Dit allemaal omdat het meer dan 30 graden kan worden. Met het hitteplan wil het RIVM kwetsbare mensen en hun verzorgers attenderen op de warmte. En roepen op om genoeg te drinken. Nou, dat is altijd niet echt een straf, zou ik zeggen. Het huis koel te houden. Dus vooral op dit moment eigenlijk even alles open zitten.
2: Ja.
0: Ramen tegen elkaar. En alleen in de vroege ochtend dat te doen. Of pas in de late avond op pad te gaan. Want overdag gewoon binnen gewoon siesta houden.
2: Gewoon lekker relaxed doen. Rustig aan doen. Zorg inderdaad dat je even incheckt bij je buren als die wat kwetsbaar zijn.
0: Ja.
2: En voor mensen met huisdieren, hou ze binnen.
0: Want
2: ze verbranden hun pootjes aan de straat.
0: Ja, dat vergeten mensen ook vaak.
1: Je moet even zelf op blote voeten naar buiten gaan. Als jij het volhoudt, kan de hond het ook. En anders niet.
2: Volgens mij is het zelfs, want jij kan nog wel eens wat meer eelt op je voet hebben. Je moet de bovenkant van je hand op de straat leggen. En als je dat 7 seconden kan volhouden, dan kunnen ze het nog over.
1: Jij kent mijn voeten niet.
2: Nee. Heb je hele poeselige voetjes. Weet je net als je handen. Je hebt geen arbeidershanden.
1: Zo is het.
0: Nog iets te lezen in de Telegraaf. Hè?
2: Zeker, groot artikel over problemen met meeuwen in Scheveningen.
0: Ja.
2: Of op Scheveningen. De overlast is enorm bij strandgangers en bewoners. En met name van april tot en met augustus, want dan is het hun broedseizoen.
0: Ja.
2: En die meeuwen die trekken de laatste jaren steeds vaker naar de steden. Hè, dan kunnen ze lekker vuilnis eten. Maar tegenwoordig zijn die vuilnissoortplaatsen wat meer afgedekt. En vissers mogen geen kleine visjes meer overboord gooien. Dus ja, ze hebben gewoon heel veel last op straat. Als je met je bakje kibbeling in je hand staat.
0: Ik heb dat een keer met Mark gedaan.
2: Dan halen ze het gewoon uit je...
0: Mark en ik die waren ooit een keer op Scheveningen. Mark, wat hebben we toen getest? Weet je dat nog?
3: Ja, ik moest voor jou als jonge stagiair met een bak kibbeling over die boulevard lopen en testen hoe snel ze naar me toe zouden komen.
0: Ja, goede test. En hoe lang duurde dat?
3: Ja, nou, een seconde of 3.
0: Ja, echt heel kort. Ja. En groot zijn die beesten, hè?
3: Zo,
0: normaal. Zijn
2: ik heb wel eens een meeuwennest op mijn dak gehad. Ik sliep op zolder.
0: Ja.
2: Dus die lagen gewoon boven mijn bed.
0: Ja.
2: Ik heb nachten beneden op de bank geslapen. Het was niet te doen. Het zijn de rocksterren van de dieren.
0: Ja.
2: Want ze gaan tot 1 uur 's nachts door met dat...
0: Ze kunnen hele goede grappen vertellen.
2: En om 4 uur 's nachts beginnen ze
0: hier.
2: En je hebt nooit ruzie met 1 meeuw.
0: Nee.
2: Ze komen altijd hun vriendjes halen.
0: Ja, en dat kan ook met jou te maken hebben. Ik heb nooit last met meeuwen namelijk. Ik heb nog nooit last gehad met een meeuw. Maar wel met die kibbeling. Pas daarmee op, zonde.
2: Ja.
0: Zometeen gaan we dus de vakantiequiz spelen, Kim. Wie weet dan met jou als Radio 10-luisteraar. Laat nog even weten via de app van Radio 10. Waar je naartoe gaat, waar je bent geweest.
2: En dan maak jij kans in de vakantielandquiz op de zonnebril, de dopper en het

0: Vakantieland Quiz. En die gaan we spelen. Oh, ik heb alleen het muziekje al. Wat lekker.
1: Leuk, hè?
0: Ben je gelijk op vakantie, wat? Toch? Dat touw. Ja, daar ga ik ook op mijn dijen slaan. Zo. Tada. Mijn kont.
1: Ja, nee, ik laat dit even doorgaan. Ik vind het grappig. Ja, nee, je kan het gelukkig kan je het ook op de webcam zien.
0: Oh, nee.
1: Ja,
0: okay.
1: Zeker nou, wel.
0: Laat me het stil houden.
1: Berry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Berry van Houwelingen uit Werkendam. Je bent met je ochtendwandeling bezig.
2: Klopt helemaal.
1: En hoeveel heb je gelopen?
2: Nu bijna 3 kilometer.
1: Oh, dat schiet lekker op.
0: In je eentje of met een hondje?
2: Nee, mijn eentje dan met jullie op de radio.
1: Je bent met ons ben je nooit alleen.
0: Zo is het, ja. En waar ben je heen geweest op vakantie?
2: Naar Oostenrijk.
0: Also.
1: Oh. Heb je ook lekker gewandeld?
2: S'morgens ook gewandeld, ja. Bij een lekker meer. En dan, dat was 6 kilometer.
0: Ben je nog op zo'n rodelbaan gaan zitten, zo'n karretje?
2: Nee, dat niet.
0: Oh,
2: dat is
0: leuk, man. Dat gaat hard.
1: Ja, moet je vertellen voordat hij gaat. Niet
0: ja, sorry.
1: Geweest.
0: Ja, voor volgend jaar. Berry, dan weet het vast. Is vol.
1: Ja, hey, Berry, we gaan even kijken hoe goed jij Oostenrijk kent. We hebben 4 vragen voor je. 2 vragen goed, win je de Radio 10 zonnebril. 3 vragen goed, gooien we er een doppertje bij. Ja. En heb je ze alle 4 goed, dan krijg je ook nog het Radio 10 strandlaken.
2: Nou, dat zou mooi zijn.
0: Ja, dit laatste is dat Sandaak zegt een hebben ding, hoor. Dan weet iedereen van, heb je nog eentje? Nog zo'n luisteraar. Dat is leuk. Dit is
1: het vraag. Waar houden die achter je vast in die rodelbaan?
0: Ja, of op de snelweg. Uit je auto.
1: We gaan beginnen. Vraag 1. Ben je er klaar voor?
2: Ja, hoor.
1: Heel goed. Wat is de hoofdstad van Oostenrijk? Is dat A, Salzburg, B, Wenen of C, Innsbruck?
2: Volgens mij is dat B.
0: B, Wenen. Dat is goed.
1: Vienna.
0: Ja.
1: Een mooie hit ook natuurlijk nog even.
0: Ja, ben je wel geweest in Wenen trouwens?
1: Ik ben er geweest.
0: Nee, Berry.
1: Oh. Sorry.
2: De stad van de liefde, toch?
0: Ja, maar heb je het gezien? Ben je er geweest?
2: Nee, ik niet, maar ik hoor het allemaal.
0: Ja, het is wel echt... Kim gaat nu vertellen hoe het was.
1: Ik zeg niks meer, nee, zeker niet.
0: Kim was een grapje. Hoe was het daar?
1: Nee.
0: Ik ben allemaal nog nooit daar geweest. Was de moeite waard?
1: Je moet alleen al voor de Mozartkugel moet je gaan. En de Zachertorten.
0: Oké, dat zijn de hapjes, drankjes...
1: Taartje en
0: we moeten door. Sorry, de regisseur zegt we moeten door. Van welk voorwerp wordt er gebruik gemaakt bij het maken van een schnitzel? A, een klopbordmachine. B, een hamer. Of C, een decoupeerzaag. A, B of C?
2: Ja, ze zijn wel groot.
0: Ja.
2: Dus, maar ik denk toch een hamer.
0: Ja, ik wou zeggen dat klopt.
3: Dat is helemaal goed.
0: Vraag 2. Dus even 2 vragen.
1: Het is ook wel een wiener schnitzel.
0: Ja.
1: Vraag 3. Uit welke regio komt Anton uit dit nummer?
0: Oh, wacht even, dat nummer. Oh. Dat heb ik weer gelaten. Ja, ik heb het wel even.
3: Nummer.
0: Oh, ja,
1: dit
0: kan,
1: nummer.
0: Ja,
1: dit nummer.
0: Ik ben zo tol. Ik ben de Anton als... Let op, bij meer keuzevraag.
1: Is dat A, de Ardennen, B, de Algarve of C, iets anders?
0: Ja.
2: Dan zal het C iets anders zijn en dat is volgens mij Tirol.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, dan vraag 4 gaan we voor de hele poet. Gaan we dan, hè? Alle prijzen. Welke Oostenrijkse acteur, die ken je onder andere van The Terminator... was ooit gouverneur van Californië in Amerika?
2: Dat is niet meer keuze?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dit is de laatste vraag. Die maken we een beetje moeilijk.
0: Uit The Terminator. Hij was ook gouverneur van Californië.
2: Ja, een bodybuilder volgens mij, toch?
0: Ja, hij houdt van sporten.
2: Arnold Schwarzenegger.
0: Arnold Schwarzenegger, als dat goed is... heb je alles gewonnen! Oh, zeg, gefeliciteerd! Berry, goed gedaan, hoor!
1: Berry, jij bent de Radio 10 zonnebril, de dopper en het Radio 10 strandlaken.
2: Helemaal geweldig.
0: En ik hoorde, bij de voorbereiding van dit programma, gisteren, doen we altijd 2 uur over, 3 uur in zal, had onze eigen Nicola nog een grap hierover. Ga je hem even maken?
3: Ja, ik vroeg me dan af, als dus de actiehelden een film over componisten zou maken, dat dan Tom Cruise zegt, I'll be Mozart, en Sylvester Stallone, I'll be Beethoven, en dan zegt Schwarzenegger, I'll be Bach.
0: Leuk. Dankjewel. Zeg, Maggie, gefeliciteerd, hè?
2: Ja, hartstikke bedankt.

0: Huis met het nieuws. We zitten erin, Nicola.
1: Nou ja, wederom Eclipse Tips.
0: Oh, Eclipse Tips.
2: Yay!
0: Oh.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Alle verf super voordelig.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
0: 7:30 precies, je bent bij Radio 10. Goedemorgen. Zometeen voor je Simple Minds en nog veel meer lekkers. Maar even naar het weer kijken. Vandaag wordt zonnig en droog. Tussen de 24 en de 31 graden ongeveer. En morgen kan het echt heel warm worden. Oplopen tot 37 graden zelfs. Het is een prima dagje om naar de bioscoop te gaan. Of naar de sportschool. Of
14: museum bibliotheek. Is ook
0: musea, ja zeker. Boller. Goed te doen. Dan het verkeer.
14: Twee vertragingen op dit moment. Allebei op de A50. Os-Arnhem voor Heteren 14 minuten door een vrachtwagen met pech. En op diezelfde A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Eerde nog eens 7 minuten.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar Nicola Ruijs met de grootste en de hoogste punten van het nieuws. Hallo.
19: Hallo, goedemorgen. De kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid, want dat is in veel gemeenten niet meer verplicht. We krijgen misschien een Spanjaard als nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martinez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal.
0: Olé.
19: Ja, en vanavond even na 7 is het zover, de zonsverduistering. Ja, deze. Ja, we hebben speciaal voor jou, voor iedereen, hebben we wat eclipse tips
0: ja,
19: op een rijtje gezet.
0: Handig is dat, ja.
19: Ja, we weten al dus dat je niet rechtstreeks in de zon moet kijken. Ook al is die bijna helemaal verduisterd.
14: Dat zou je niet doen.
19: Ook dat je dat met je telefoon niet moet doen, want die kan kapot. Maar wacht, er is meer.
0: Oh, er is meer.
19: Ja. Er is meer. Als je een hond hebt, hè,
14: ja,
19: laat die dan thuis als je ergens gaat kijken.
0: Oh ja? Waarom?
19: Niet omdat hij zo stom is dat hij denkt, hey, wat gebeurt er nou? Ik ga erin kijken.
14: Ja.
19: Nee, maar omdat hij misschien door de drukte en de opwinding van de mensen die daar zijn een beetje onrustig kan worden.
0: Oh.
19: En wat zeggen de onderzoekers er nog meer bij? Dat geldt ook voor katten. Laat je kat thuis en neem hem niet mee naar het park om te gaan kijken.
0: En je parkiet. Alles thuis ook. Later gewoon.
14: Ja, maar hoe druk wordt het?
19: Ik heb geen idee.
0: En hoe lang duurt het eigenlijk?
19: Ja, een paar minuten.
0: Ja.
19: Maar ik ga straks, heb ik de allerbeste tips verzameld.
0: Komt nog meer aan?
19: Die komen straks.
14: Oh, oké. Okay.
0: Ik ga niet wachten. Silvan en Kim. Nou, die komen er dus aan. En we hebben ook nog meer over...

0: 10 Zomerochtendshow.
1: Ja.
0: Met Silvan en Kim.
1: Met Kim en Silvan en met Nicolai. Zeg, we hebben zo meteen nog... ik kan het wel verklappen. Het komt heel dichtbij namelijk.
2: Ja, komt het heel dichtbij?
1: Ja, want hij staat hier achter me als je op de webcam meekijkt. Het zomerrad.
2: Ja.
1: En als je de trigger hoort, zo noemen we dat hoor, de trigger. En dan maak je kans om bij ons in de uitzending te komen en een slinger te geven aan het rad.
2: En die trigger is het zomeralarm.
1: Het alarm, ja. Wat kunnen we winnen daar, denk jij?
2: Nou, je kan onder andere een dagje naar een pretpark winnen, een dagje dierentuin, een dagje wellness, kaartjes voor musical, kaartjes voor de bioscoop.
1: Ja.
2: Zomerproduct, dus dan kan je nog steeds kiezen uit een ventilator, een ijsblokjesmachine, een softijsmachine of een tafelbarbecue.
1: Juist, juist. Oké. Okay,
2: nou. Echt waar, ik wil ook een keer draaien.
1: Nou, dat kan bijna. Nou, jij mag niet meedoen trouwens. Hey.
0: En nu zomer via de Radio 10-app.
1: Ja, even maar zou ik zeggen.

0: also, Eiffel 65 voor
1: je. Radio Pieter geeft een draai aan je zomer.
0: Ja, ben je nog op zoek naar een leuke activiteit deze zomer? Nou, dan zit je bij Radio 10 helemaal goed hoor. Want we hebben het zomerrad in de studio staan. Hoor je het alarm langskomen, hoef je alleen maar zomer te appen. En dat deed de volgende.
2: Wubbe!
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wubbe Wild.
0: Is dit Wubbe Wild uit Friesland?
2: Wubbe Wild uit Makkega.
0: Oh,
2: dit is hem echt.
0: Wubbe!
2: Hey, Wubbe!
0: Ben je nou nog steeds 43 jaar of ben ik al in de war?
3: Nee,
0: 63. 33, oh.
3: Nee, 63.
0: 63? Oh, je klinkt als 43. Zeg, ja, mooi, fijn dat je er bent. Wat heeft jouw voorkeur qua prijs? Wat zou je willen winnen vandaag?
3: Nou, zo'n tafelbarbecue lijkt me wel leuk.
2: Tafelbarbecue.
0: Oh.
2: Nou ja, dan gaan we daar toch ons best voor doen.
0: Ja, zeker. Die zit ertussen.
2: Dan moet je het zomerpakket draaien. Althans, dan moet Sylvan het zomerproduct gaan draaien.
0: Ja, ga ik wel doen hoor, met alle liefde.
2: Ja, toch? Hij gaat zijn best doen voor
0: maar,
2: je.
0: Maar wat voor een draai wil je hebben? Een draai van linksom of rechtsom, zeg maar?
3: Doe maar rechtsom, hè. Stevige draai.
0: Ga ik even doen, hè?
2: Stevige draai, rechtsom. Zet hem op, Sylvan. Oh, het is zeker een stevige draai. Oh,
0: spannend dit.
2: Hij gaat nog. Hij gaat vaart minderen.
0: Ja, hij gaat lang, maar hij duurt wel even voor dit.
2: Oh.
0: Ik kan even duwen. Ik kan even een plasje gaan doen hoor, Wubbe, als je wil.
2: Wat wordt het?
0: Een pretpark, een wellness, kies zelf, Radio 10 zomerpakket, pretpark, dieren. Het is een...
2: Dierentuin!
3: Ja, nou, geweldig.
2: Hé, hey, Wubbe, dan mag je ook nog kiezen. Wil je naar dierenpark? Dierenpark. Amersfoort of Diergaarde Blijdorp?
3: Doe maar Amersfoort.
0: Amersfoort, dat is een leuke hoor. Dat wordt om de hoek, dat is echt de moeite waard. Nou, gefeliciteerd.
2: Je wint 4 tickets voor Dierenpark Amersfoort. En deze prijs wordt je aangeboden door vakantieveilingen.
3: Nou, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: 27 jaar geleden gebeurde voor het eerst. En voor het laatst eigenlijk. En vandaag weer. Hier in Nederland te zien. Een zonsverduistering van 90%. Dat is waanzinnig natuurlijk. Maar er zijn dus betere plekken dan Nederland om te kijken naar de meest bijzondere zonsverduistering in jaren.
1: Ja, namelijk in Spanje.
0: In Spanje.
1: En dan met name langs de oostkust, want daar gaat de zon volledig achter de maan verdwijnen. En we hebben een vaste luisteraar, dat is Jos van Oort. Die is met zijn vrouw en kinderen speciaal naar Spanje afgereisd om dit natuurverschijnsel met eigen ogen te aanschouwen. Jos, het wordt zijn zevende.
0: Ja, Jos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent
2: zevende inderdaad, klopt.
1: Een eclipse hunter ben je.
2: Ja, zeg het. Ja, zo heet dat.
1: Wat is het verst dat je hebt gereisd om dit te zien?
2: Een vlucht met 4 overstappen over 3 continenten in Bolivia in 1994. Was ook de allereerste.
1: Wauw.
2: Ja, en ik had ook nog nooit gevlogen, dus dat was wel meteen een vuurdoop.
0: Moet je geen vertraging hebben, hè? Was je niet bang om het te missen?
2: Ja, bang om te missen, ja. Kijk, dat kan gebeuren. Het is nog nooit gebeurd bij mij, maar het zal een keer gebeuren dat het weer roet in het eten gooit. Ja.
1: Want wat maakt het voor jou zo bijzonder dat je de hele wereld voor overreist?
2: Ja, dat was in het voorgesprek ook gevraagd. Het is heel moeilijk te beantwoorden. Het is, ik vind het gewoon heel bijzonder natuurfenomeen. Je moet er inderdaad wel reizen om het te zien. En dat gaat ook niet altijd. Soms is het te ver weg, onder werkzame plekken. Maar als het even kan, dan...
1: Want je hebt je kinderen dit jaar meegenomen. Ja. Dus je hebt ook tegen hun gezegd, we gaan iets heel bijzonders doen.
2: En daarom gaan we... Dat heeft niet per se zin, maar ze zijn er wel bij. Ja, dat klopt.
1: Maar je hoopt wel dat ze met het virus besmet raken na vanavond.
2: Nou, dat moeten ze natuurlijk helemaal zelf weten. Maar ik hoop dat ze van genieten vandaag.
0: Heb je een brilletje?
2: Ik zou ook goed... Uiteraard heb ik brilletjes. Ik zou niet voorbereid zijn. Dat zou heel slecht zijn natuurlijk. Ja, nee, die hebben we uiteraard.
1: Oké, en heb jij ook volgend jaar 2 augustus 2027 al in je agenda staan?
2: Ja, die heb ik uiteraard in mijn agenda staan. En ook nog wel eentje van een paar jaar daarna. Maar het volgend jaar is wel echt heel lastig.
0: Waar is die dan?
2: Zuid-Spanje. En daar is het nog heter.
1: Ja.
2: Dus of Egypte. En daar is die ruim 6 minuten in Luxor. Ook nog eens de... Ja, maar dat is echt bloedheet in augustus. Dus
1: wat zou je
2: daar zijn we nog niet uit, zou ik zo zeggen.
0: Nee, nou, laatste vraag aan jou. Wat zou je nou tegen iedereen willen zeggen die vanavond gaat kijken? Waar moeten ze op letten? Vertel.
2: Ja, gebruik vooral een eclipsbril. En doe niks met cd'tjes of beroerte glaasjes. Dat is allemaal niet goed. Okay. Gebruik een eclipsbril. En ga niet op het allerlaatste nog verplaatsen. Dan is het gewoon, als je pech hebt met het weer, heb je pech met het weer.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment kiezen, dit wordt het. En gebruik vooral de clip voor.
0: Klapstoeltje, ja, ik snap het. Jos
2: Roort klapstoeltje.
1: Veel plezier.
0: Valencia, veel plezier en dankjewel, hè.
2: Dankjewel, Sharon.
0: Hoi. En Kim.

0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: De prijs

0: Dus echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hele bekende DJ's jaren gaan we zo meteen wakker bellen. Maar eerst serieuze zaken, nieuws van 8 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brandweer het vuur onder controle. Waardoor de brand is ontstaan, is nu nog niet bekend. ABN AMRO wil dat hun personeel weer vaker op kantoor gaat werken en minder thuis. Ze schrokken ervan hoe leeg de kantoren soms zijn en vinden dat niet goed voor de teamgeest en ook de productiviteit. Vanaf nu moeten medewerkers zeker de helft van hun werkweek op kantoor zijn. Sinds corona was die verplichting losgelaten. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden, duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is inmiddels opgelopen naar boven de 200. En de nieuwe bondscoach van Oranje wordt misschien een Spanjaard. Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. En hij zou bij ons de opvolger moeten worden van Ronald Koeman. Reddit in weer nog. Het is een zonnige dag. 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Maar morgen dan veel meer zon en nog veel warmer. 30 tot 37 graden.
5: Radio 10 verkeersupdate krijg je van Kim.
7: 3 vertragingen op dit moment. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder 6 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Lunette 14 minuten. En op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel-Noord en Eerde 13 minuten.
8: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen.

0: bij Radio 10. De Radio 10 Zomerochtendshow. Ja. Met Sylvan en Kim. Niet alleen Pamela, maar ook inderdaad Kim. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je klaar voor vanavond of niet?
1: Nee?
0: Nee. Ja, ik ook niet.
1: Nee, ik heb gewoon geen brilletje.
0: Ik heb ook geen brilletje, maar we hebben goed nieuws, want we hebben nog wat tips van Nicolaas zo meteen.
1: Ja, eclipse-tips.
0: En voor
1: ja.
0: de mensen, gemist vanavond de grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999. Vanavond om precies 12 uur, over 12 uur, om 10 over 8, gaat de zon voor 90% achter de maan verdwijnen. Opgepast voor je ogen. En nogmaals, de oogarts die gaat zo meteen wat dingen erover vertellen.
1: Ja, en er is een onderzoek gedaan naar een bedrijf dat keukens verkoopt over barbecuen. Hele verrassende uitkomst.
0: Oh ja,
1: echt, ja, dat je echt denkt, nou, dit had ik niet zien aankomen.
0: Nou, geef de open deur.
1: 67% van de mannen zegt dat zij degene zijn die achter de barbecue staan. En de vrouwen nemen de boodschappen, het snijwerk, het marineren, al het andere op zich. Dus de verdeling is ongeveer 90-10 tijdens
0: de
1: barbecue.
0: Ken je dat, Nicolai, of niet? Ken je dat?
2: Ik doe het allemaal. Ik doe ook de boodschappen, ik doe het afwassen.
1: Dat vind ik het netjes.
2: Ik doe alles.
1: Maar je hebt natuurlijk altijd van die mannen die zeggen dat zij gebarbecued hebben, terwijl ze 10% van het werk hebben gedaan.
0: Beetje vlees opdraaien en zo.
1: Ja, dat doen we de rest van de week.
0: Maar jij hebt ook geen barbecue, want je bent bang voor vuur. Dus eigenlijk zeg je een beetje als vrouw zijn.
1: Wanneer heb ik dat gezegd? Ik zeg, ik ben slecht met vuur. Ik barbecue wel. Ik doe het ook zelf, want ik heb geen partner. Maar ik mocht mijn barbecue niet meenemen, want ik mag van mijn nieuwe vereniging van de eigenaren geen houtskool gebruiken.
0: Oké. Nou goed. Hey, het is 12 augustus, de verjaardag van een
1: Klisjes lopen trekken die ik niet heb gezegd. Ja, goed. 12 augustus.
0: 12 augustus is een man. Dat is eigenlijk belangrijk, want die meer top 4000 plaatsen draait dan zijn schaduw. Hij weet meer dan over muziek dan over de artiesten zelf. En als geen ander weet hij hoe je vertrekkende stelletjes naar het buitenland kan introduceren. Ja. Hij is namelijk de stem ook van Ik Vertrek.
1: Ja.
0: Onze eigen Edje.
1: Edwin Diergaarde hebben we het over natuurlijk. Hè? Diergaarde. Dat is wel een Edje Ouwehand. Dus dat niet in de war raken.
0: Niet in de war raken.
1: Die is ook deze maand jarig.
0: Gaat hij over naar de telefoon? Ja. Oh, hij gaat al over. We gaan even kijken of hij al wakker is deze ochtend.
2: Hoop het.
0: Nou, is wel zo. Hij staat meestal een uurtje of 10 pas op. Dus ik...
2: Luister, hè?
0: We zouden een voicemailtje kunnen krijgen. Even rust. Even.
3: Kom op.
0: Anders krijgen ze een voicemail zo meteen. Nou ja, anders.
4: Ja, goedemorgen. Yeah!

0: 90% gaat de zon verduisterd worden door de maan, die ervoor langs schuift. Een mooi gezicht. De laatste keer was in 1999, 27 jaar geleden. En dat wil je dus meemaken. Maar niet met je blote ogen, want dat kan heel schadelijk zijn.
1: Ja, maar waarom dat dan zo gevaarlijk is en hoe je zonder bril, want echt, er is niet meer aan te komen aan die verduisteringsbrilletjes, hoe je dus zonder bril alsnog naar die zonsverduistering kan kijken, dat weet Ike Schouten. Zij is oogarts bij het Rotterdam Oogziekenhuis. Goedemorgen, Ike.
2: Goedemorgen.
1: Hoe ga jij vanavond kijken?
2: Nou, ik heb mijn eclipsbril klaar liggen.
1: Jij wel.
2: Ja, ik was voorbereid. En ik heb een vergiet klaar liggen. Met een karton voor erachter.
0: Vertel. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, hoe werkt dat? Je kunt dat eigenlijk gebruiken als een camera obscura. Dus je kunt een vel hebben met een klein gaatje erin van een paar millimeter. Mm-hmm. Of dus je vergiet met een heleboel gaatjes. Dan ga je met je rug naar de zon staan. Hou je dat vel of je vergiet omhoog en dan dat andere vel daar weer achter. En dan zie je daar allemaal ronde lichtjes op dat vel komen. En die veranderen, dus die ronde lichtjes veranderen van vorm als de maan voor de zon schuift.
0: Ja, dan zie je niet eentje, maar dan zie je gelijk 300.
2: Dan heb je er ook meteen een heleboel.
0: Kijk, ja. Wat leuk.
1: Oké, dus dat is een goede manier. Maar waarom is het nou precies zo gevaarlijk om zonder goede bescherming naar die eclips te kijken?
2: Als je zonder goede bescherming naar de zon kijkt, of die nou gewoon de zon of de zon waar voor een deel de maan voor zit, dat geeft allemaal nog steeds veel te veel licht. En dan kun je een beschadiging krijgen van je netvlies. Precies op de plek waarmee je scherp ziet. Dus daar kun je dan later klachten van hebben, van dat je een donkere vlek blijft zien, of dat je het beeld vervormd blijft zien. Dus de dingen die eigenlijk recht zijn, zie je dan kom. En dat kan blijvend zijn.
0: Ja, dus niet gelijk voel je dat, maar eigenlijk een paar minuten daarna of zo.
2: Nou, er zitten in het netvlies zitten waanzinnig veel zenuwen. En die zijn natuurlijk allemaal voor het zicht. Maar er zitten geen zenuwen voor pijn. Oh. Dus je voelt er niks van. Ja. En mensen krijgen meestal een paar uur daarna pas de klachten van het gestoorde zicht.
1: Maar we kunnen toch, als je naar de zon kijkt, we hebben het allemaal wel eens, toch?
0: Dat
1: je,
0: ja, eventjes.
1: Dan doe je toch ook meteen, dan word je meteen verblind.
0: Maar een seconde kan toch wel?
2: Precies. Dus je doet dat ook eigenlijk. Ja. Het is ook heel erg onnatuurlijk. En je wendt je natuurlijk, normaal gesproken, doe je heel snel je ogen dicht als een reflex en wendt je snel af.
1: Maar waarom zouden we dat nu dan niet doen? Het is toch ook iets wat je dan fysiek niet volhoudt? Dat vraagt me oprecht af. De waarschuwing is terecht. Maar het is toch ook fysiek bijna niet mogelijk om zo lang recht in de zon te kijken?
2: Ja, blijkbaar toch langer dan je denkt.
1: Oké, ja, fair enough.
2: Sinds de oudheid is er al oogschade beschreven door mensen die naar de eclips kijken.
1: Oh, dus we leren dus ook niet van onze fouten.
2: Een terugkerend fenomeen. Ja, dus okay. Dit is wel echt een. Het is toch iets wat je blijkbaar kunt doen.
1: Ja, nee, ja,
2: en wat dus zeer wordt afgeraden.
0: Hey, Ike, we hebben nog een luisteraar, Marlie, die had een vraag. En luister even mee.
3: Ik had het idee om de eclips te filmen met mijn telefoon en dan via mijn telefoon live te kijken naar de eclips. Maar ik vraag me af of dat veilig is voor mijn ogen.
0: Wat zeg jij?
2: Kijk, naar het scherm van je telefoon kijken kan prima, maar je telefoon recht op die zon richten. Ik ben geen expert daarin, maar het schijnt dat je telefoon daar juist weer van kapot gaat.
0: Ja, dat zei dus Nicole ook. Ja. Dat schijnt niet goed te zijn.
2: Nee. Nee, en al die mensen die het wel echt gaan filmen of een telescoop hebben, of dat ze professioneel, die hebben allemaal een zonnefilter voor hun camera.
1: Maar liever een kapotte telefoon dan kapotte ogen.
0: Zo is dat natuurlijk.
2: 100%.
0: Ike Schouten, de oogarts van Rotterdam, dankjewel voor je tijd en veel plezier vanavond, hè.

0: draaien uiteindelijk voor jou.
1: Ranking de hits.
0: Ja, ja, zo dadelijk weer kans op €250 als je meespeelt met Ranking de hits. Het is vandaag de dag van de zonsverduistering.
2: Ja, en daarom als jij... sorry, dat komt natuurlijk omdat de maan voor de zon staat. Komt te staan. Ja. En daarom hebben we vandaag een hit met Moon in de titel.
0: Ja, dat is deze. Was dit een hit voor of na 1999?
2: Voor de Man on the Moon is het een aardeverduistering.
0: Dat is waar.
2: Sorry.
0: Maar goed, dat was niet de vraag. Nee. Voor of na 1999? Geef het door via de app van Radio 10. En dan mag je meespelen zometeen met Ranking the Hit. Dus voor of na, even appen met de Radio 10 app. Zo meteen Nicola Ruijs. En dit zit er ongeveer in, Nicola.
3: Ja, de ontzettend beste eclipse tips van
0: met gouden randjes.
3: Oh jongens, deze zijn echt goed.
0: Kom eraan, tips.

0: deze week. Op Radio 10.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe!
10: Geeft ruimte.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, tof jij even.
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
16: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Egbert Streekt.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
19: Laptop snel leeg? Voor notebook accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
21: Deze week in de bonus. Aha.

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ben je klaar om je helemaal van top tot teen in te smeren? Want het is wel nodig hoor. Lekker zonnige dag vandaag. 24 tot 31 graden. En in principe niet douchen, want dan blijft die zonnebrand erop zitten voor morgen. Want morgen is het namelijk...
6: Morgen gewoon opnieuw insmeren.
5: Dat kan ook, ja. Ja. Oh ja, want hoe lang duurt dat? 4 uur nou, gelder of zo?
6: Ja, geen 24 in ieder geval.
5: Nee, geen 24.
6: Nee. Het
5: zou wel lekker zijn. Dat je echt heel veel in te smeren. Zo'n wasstraat waar je doorheen loopt. Begin van de zomer. En dat de hele zomer... Maar goed, dat bestaat niet. Nee. Morgen?
6: 37 graden inderdaad, dat wou je zeggen.
5: Dat wou ik zeggen, ja. Ja, we kennen elkaar goed ondertussen.
6: Nou.
5: Zijn er files?
6: Zeker 5 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste op de A2 Oude Rijn Maarsen. Voor Maarsen 16 minuten. De A2 Oude Rijn Maarsen voor de Leidse Rijntunnel 10 minuten. En op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum 12 minuten.
5: Ja, want het laatste is vandaag.
6: Ja.
5: Geef je naar Nicola toe met de nieuwsfeitjes. Hallo Nicola.
7: Ja, hallo. Bij een woningbrand in Etten-Leur is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen wel onder controle. Het aantal meldingen over funderingsproblemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat bijvoorbeeld om scheuren in woningen en scheefgezakte ramen. Ja, en vandaar de derde keer de tips, de eclipse-tips voor vanavond.
5: Eclipse-tips, ja.
7: Ja, rond een uurtje of 7 begint het, de zonsverduistering. Toen dacht ik ga echt de meest noodzakelijke en dringende adviezen opzoeken, zodat we die eclipse gaan overleven. Mm-hmm. Heb je tijd voor wat tips?
5: Nou, ja. Heel graag.
6: Oké. Okay.
5: Tips.
7: Mocht je in de auto zitten en je bent aan het rijden, doe dan geen eclipsebril op, want dan zie je niet zoveel. Maar het is een echte tip gegeven, serieus. Ja, dus door de ANWB. Parkeer hem ook niet zomaar op de vluchtstrook om daar te gaan zitten kijken.
5: Mag ook niet.
7: Welke ik ook heel erg mooi vind.
5: Oh, dit is de beste. Ja,
7: ga voor goed zicht ergens staan waar geen gebouw of boom voor de zon staat. Anders kun je hem niet zien. Ze zijn allemaal echte tips gegeven dit.
5: Zo'n wetenschapper.
7: Ja, nou, laat je hond thuis als hij niet van mensenmassa's houdt. En wat ook een hele goeie is, als je in een droog natuurgebied staat, ga de eclips niet vieren met vuurwerk. Want dan kan er brand ontstaan.
5: Nou,
7: nogmaals, ik heb er geen één verzonnen.
6: Serieus een tip?
7: Ja.
5: Dus iemand heeft hier geld voor gekregen.
7: Ja, en ik was
5: en jij dus ook dus eigenlijk.
8: Silvan en Kim.
5: Dank je.

0: Zeg, je gaat vandaag op de kids passen, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ken je ze wel of zijn het gewoon willekeurige kids van straat? Die,
1: Nee, ik ken ze wel natuurlijk.
0: Wat leuk, wat leuk.
1: Ik ken ze al heel lang.
0: Ja, en van wie zijn de kids?
1: Van een kennis.
2: Van van een kennis. Die kennis weet het ook dat jij op de kinderen past.
1: Ja,
2: Oké, gelukkig. Nee, dat we gewoon alle ongemakkelijkheden even uit de weg
0: Heel goed. Zeg, je hebt geappt, zag ik, voor onze kwalificatievraag. We hadden deze plaat, deze hit, in het kader van de zonsverduistering. Maan gaat ervoor. En de vraag aan jou was, was dit een hit voor of na 1999? Wat is het goede antwoord?
1: Dat is voor.
0: Voor? Dat is helemaal goed. Ja. Dat is goed, was namelijk in 1992 R.E.M. Man on the Moon. En dat betekent dat de eerste €50 binnen is.
2: En dat is toch wel heel erg lekker. Je maakt in totaal kans op €250. Maak je een foutje, dan houdt het op. Maar dan krijg je wel van ons de Radio 10
0: Topper.
2: Na 11 fragmenten mag je kiezen of je stopt of doorgaat. En je krijgt nog 2 fragmenten voor €50. En die derde is 100.
0: Ja, dat is lekker. Dat is 100. Heb je een beetje hulp trouwens, Suzanne?
1: Ik heb wel hulp, ja.
0: Oké.
2: Okay. Heel goed. Okay, ja.
0: Nou, dan gaan we voor €100 de volgende vraag stellen. Was dit een hit voor of na 1992? Voor of na, zeg het maar.
1: Dat is na.
0: Na. Survivor, Destiny's Child en na 2001. Dat is helemaal goed. Dat is goed hoor, ja. Dat betekent dat je er weer extra geld bij krijgt.
2: Ja, €100 staat er nu op je... Bonnetje, wat zullen we zeggen?
0: Ja,
2: op de teller.
0: Account.
2: Op de teller. Maar de vraag is, stop je of ga je door?
1: Ik wil wel doorgaan.
2: Oké.
0: Ja, voor €150. Was

0: Ik denk voor.
1: Voor of na? Ervoor. Nobody's Wife, Anouk. Het is inderdaad weer goed, 1997.
2: Ja!
3: Nee, dat gaat heel vlotjes tot nu toe. €150 heb je nu. Suzanne,
1: ja.
3: Stop je
1: ja.
3: Of ga je door? Ja. Ga je die laatste opgave, die is €100 waard. En dan zou je op €250 eindigen.
1: Ja. Hoeveel snoepjes zijn dat voor die kinderen?
3: Spannend. Ja.
0: Dat gaan we wel door.
1: Je gaat door! Oh, dat is leuk. Nou, voor €250, het laatste fragment, was dit een hit voor of na 1997. Ja.

0: 500 euro voor of na?
1: 1997.
2: Ik denk... na.
0: Na?
1: De bakvis in jou zegt na 1997.
0: I want it that way, Backstreet Boys.
2: Nee, ik denk voor, sorry.
0: Maar waarom twijfel je ineens? Waar kwam dat door?
2: Ja, ik twijfelde gewoon, maar ik denk dat het voor is.
0: Oh. Dat is niet goed. Het was daarna.
1: Oh,
0: nooit je eerste gevoel veranderen.
2: Oh, wat jammer.
0: Nou, ik zie de accountants dus springend door de gang gaan. Die is helemaal blij. Want het budget was eigenlijk
1: op. Oh, Suzanne.
0: Dus, wat jammer zeg.
1: Ik denk de bakvis in jou voelt het juist lekker aan.
0: Wij wonen al gejuich,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: We staan al klaar ervoor.
1: Ja, Suzanne, het spijt me, het is fout. Maar je krijgt wel de Radio 10 dopper.
0: Oh, dopper krijgt ze wel.
2: Ja,
0: dat okay. Maakt een hoop goed. Bedankt voor het meedoen, hè. Succes met de kistendagen.
2: Dank je.
0: Ja, ik vind het wel jammer hoor, dit. Oh, Harry.

0: Ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Je hebt het beter.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
9: Martien, wat moeten we zo meteen doen met Hansen en Mumbo?
10: Draaien, draaien. Ja, draaien, ja.
9: Ja, oké, doen we het. Ja.
10: Top.
9: Dat gaan we zo meteen doen. Eerst het laatste nieuws met Nicola Ruijs, maar hij zit niet op zijn plekje. Nico! Even een pauzemuziekje instarten. Ik denk dat hij even naar de wc is.
11: Er ging even mis.
9: Wat gebeurde er, jongen? Ik had een pauzemuziekje gestart.
11: Ja, ik was echt, het is al 10 uur, of 9 uur natuurlijk. Ja.
9: Heb je nieuws klaar, of niet?
11: Ja, dat heb ik zeker klaar.
9: En heb je ook je handen gewassen?
11: Ja, handen heb ik ook gewassen.
9: Dan kunnen we beginnen. Het laatste nieuws met Nicola Ruijs. Goedemorgen, leuk dat je op tijd bent.
12: Ja, door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het Rivierengebied. Daar zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. Voor de kust van het Indonesische eiland Lombok is een veerboot in brand gevlogen. Daarbij zou 1 dode zijn gevallen. Zeker 172 mensen zijn van de boot gered, maar er wordt nog wel gezocht naar meer slachtoffers. De boot kwam van Bali. Het is de 2e keer deze week dat er brand is op een Indonesische veerboot.
9: Hoe komt het geluidje opeens vandaan, joh?
12: Heb ik er niet in gezet. Misschien was dat toen ik eventjes even weg was.
9: Oh, okay.
12: Maar goed, meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. Ik ben benieuwd wat hieruit komt. Ik weet niet wie er aan mijn dingetjes heeft gezeten. Maar goed, veel zon vandaag, nog steeds droog. 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. En morgen dan tropisch warm.
9: Dat was hem?
12: Ja, volgens mij wel.
9: Even een uurtje pauze, hè? 10 uur verwacht ik weer even terug met het laatste nieuws. Goed?
12: Ik ben hier ruim op tijd.
9: Oké, heel goed. 2 vertragingen gemeld door Flitsmeister. De A2 Oude Rijn Maarsen voor Utrecht-Papendorp, 5 minuten. En de A7 Heerenveen Den Oever tussen Zurich en Koornwerder Zand is de weg dicht. Vertraging 20 minuten.

een steltang. Bob in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Een hele goede morgen. Martijn hier. En ik heb het even opgezocht. De trendy herenkapsels 2026 zijn een fringe crop, een modern mullet en een broflow. Oké. Goed, ik heb mijn kapper gevraagd of een van deze dingen voor mij iets zou zijn. Maar mijn afspraak gaat niet door. Hij heeft wat gedoe met zijn man naar het schijnt. Volgens de geruchten ligt mijn kapper in scheiding. Ja, maar goed. De hoofdstad Amsterdam telt zo'n 2000 ondernemingen in de haarverzorgingsbranche. En over die stad hoor je zo meteen Fleming. En voor alle motormuizen, Steppenwolf van Born to be Wild komt eraan. Maar eerst, Sandra, dit is Maria Magdalena op Radio.

Van Born to be Wild in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En steeds meer vrouwen stappen op de motor. Inmiddels 20% van de motorrijders is een vrouw, die je vaak kan herkennen aan de wapperende haren onder de helm vandaan. Goedemorgen, het is woensdag. Prachtige dag vandaag. Temperatuur kan oplopen richting de 28 graden. Dus

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe...

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Goedemorgen, 9:30, Radio 10 staat aan en je gaat het niet geloven, maar het wordt vandaag een zonnige dag. Temperatuur 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden en morgen ook veel zon en dan kan het lokaal, het is echt veel te heet, maar 37 graden worden. Fritsmeister met 2 vertragingen, de A7 Den Oever-Zürich voor Korenwerder Zand 7 minuten en de A7 Heerenveen Den Oever voor de Lorensluis een vertraging.

zomer is in volle gang met Kid Rock all summer lang op Radio 10. Ben je nog op zoek naar een leuk uitje voor jouw zomervakantie? Ja? Kan geregeld worden. Hier in de studio staat namelijk het zomerrad. Hoor je het zomeralarm voorbij komen? Stuur dan zomer via de app van Radio 10. En kom je in de uitzending, dan geven we samen een draai aan het zomerrad. Maak je kans op onder andere tickets voor een dierentuin, toegangskaarten voor Movie Park Germany of een hotelovernachting. Dus hou het zomeralarm in de gaten, zou ik zeggen. Zometeen, L'amour toujours, Gigi D'Agostino, maar eerst Rescue Me van Della.

verras me toch een hype op TikTok? De app inderdaad, de social media app. Misschien heb je meegedaan met je kinderen. Inderdaad, precies op het juiste moment op een trommel of emmer slaan bij de climax van het liedje van Whitney Houston. Ja, het ging mis. Maar helemaal niet erg, met het warme weer moet je gewoon lekker rustig aan doen deze dagen. Tropische temperaturen, ook vandaag weer maximaal 31 graden op de kwikstengel, om het zo maar te zeggen. Niels van der Mis, Montreal zometeen met Who. Maar eerst de Culture Club. Dit is Car-

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants tot Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken?
3: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
20: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
26: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
27: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
28: Woensdagmorgen, 1 minuut over 10. Je hebt Radio 10 aanstaan met zometeen John Secada en Tina Turner ook met de best. Ja, Nico. Ga er maar overheen. Het laatste nieuws. Goedemorgen.
29: Goedemorgen. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofiele geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt de camerabeelden van de bekladding. Na Na de aardbeving in Colombia wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers en soms worden zelfs nog overlevenden gevonden. Een vrouw is na 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze maakte het redelijk goed. Het aantal doden staat nu op ruim 200. Officieel worden er ook nog 200 mensen vermist, maar dat kunnen er ook zomaar duizenden zijn. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. Dan kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of de gymlessen weer op echt gras gehouden kunnen worden. En blije gezichten van strandtenthouders, want vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. Met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in die zaken. Volgens BNR zijn veel van die strandtenten volgeboekt. En in hotels aan het strand, ja, er is bijna geen kamer meer te krijgen. Ja, het Radio 10 weer. Het is goed weer. Veel zon vandaag, nog steeds droog. Het is 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En morgen, ja, dan met 37 graden, echt heel erg warm.
28: 4 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A7 Den Oever Zürich voor de brug over de Lorenzsluis, 13 minuten. En de A7 Heerenveen Den Oever ook voor de brug over de Lorenzsluis, een vertraging van 6 minuten. A12 dan Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, momenteel 8 minuten.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio

grootste hits aller tijden. Dit is Radio 10, John Sekara met Just Another Day. En daarvoor Tina Turner met You Are Simply The Best. Maar eigenlijk weten we het allemaal. The best is yet to come. Het is woensdagmorgen en we hebben nog even te gaan. En er kan van alles gebeuren. Wie weet, pak jij een van de prijzen van het zomerrad? Staat hier in de studio. Hoor je het zomeralarm? Stuur dan pas zomer via de app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan gaan we samen een slinger geven aan het rad met allemaal zomerse prijzen. Zeg, stelen van de baas. Heb je dat wel eens gedaan? Denk even goed na, stelen van de baas. Nou, zometeen iemand die jatte van zijn vorige baas. Hoe het zit, hoor je zometeen. Eerst de week.

Boys met Rehab. En daarvoor de Police met So Lonely. Met natuurlijk Sting. En Sting heeft wel eens iets gejat van zijn ex-werkgever. En hij is niet de enige. Nu komt het. 23% van de Nederlanders heeft wel iets gestolen van zijn of haar baas. En meestal gaat het om kleine dingen. Niet machines, notitieblokjes, mokken, USB-kabels, opladers, pennen, potloden en markers. In het geval van Sting was het de track die je net hoorde. Als lid van de band Last Exit schreef hij de track die je net hoorde op Radio 10. Maar toen hij vertrok besloot hij het nummer mee te nemen zonder te vragen. En stiekem gaf hij het aan een nieuwe band, The Police. En ze scoorden er een dikke hit mee. So Lonely hoorde je vandaag op Radio 10. Clarence Clemens en Jackson Browne zometeen You're a Friend. Maar eerst Huey Lewis en de nieuws.

0: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
18: Yes!
17: Esso, omdat elke rit telt.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Martijn Koopman.
20: Zometeen hoor je wat 60% van de mannen zo spannend vindt dat ze het niet doen. Maar eerst Clarence Clexon en Jackson M. Duxton.

De warme zomer van 2026. Met Gloria en Stefan op Radio 10. En daarvoor Clarence Clemens en Jackson Brown. En You Are a Friend of Mine. Stel, je ziet als vrijgezel een knappe verschijning aan de andere kant van het gangpad in de supermarkt. Durf je daar dan op af te stappen, is de vraag. Nou, let op, 60% van de mannen vindt het zo spannend dat ze het niet doen. En voor die mannen, ik heb echt een fantastische tips van de relatie-experts. Namelijk, als je een gesprek te spannend vindt, begin dan met non-verbaal contact. Dus even zwaaien of even lief lachen naar die ander. En gebruik ook elke keer dezelfde openingszin. Dan zit je namelijk nooit om woorden verlegen. En de laatste tip, denk gewoon niet te lang na. Tel af, 3, 2, 1 en doe het. Of doe het niet en dan blijf je eeuwig wachten op de ander. Net als Foreigner die je zo meteen hoort met Waiting for a Girl Like You. Maar eerst op Radio 10, King, dit is Bend & Break.

0: zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je voor de hele natie in petto vandaag?
1: Nou, Fiat Panda, dat ken je wel, hè? Zo'n klein autootje.
0: Ja, mijn moeder vroeger zou rooien.
1: Ja, weet je dat je daar heel veel dure schade mee kan veroorzaken?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Maar ik ga zo vertellen wat er gebeurd is.
0: Hey, denk je aan België? Waar denk je dan aan?
1: Suske en Wiske. Chocola en de frietkot.
0: K3.
1: K3 natuurlijk, Samson en Gert.
0: Plopper de plopper de plop, Kermouter ja. Plop, Clouseau, de frietkot.
1: Ja.
0: Geen drempels, maar kuilen, want de wegen zijn niet zo heel goed.
1: Ja, precies.
0: En met zo'n lijst zou je deze vrouw gewoon bijna vergeten. Maar toch is zij een fantastisch exportproduct uit België. Katrien Verbeek. Nashé.

0: Drenthe. Lekker zomers, altijd laag.
1: Droom groot, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het verhaal.

0: en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: En hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Simmerseal.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je voelt je

0: Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Nog een uurtje en dan beginnen we aan de betere helft van de week met zometeen vier nummer 1 hits achter elkaar met een artiest die in de jaren 80 zelden alleen in de studio stond. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Blijft omrijden voor vrachtverkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in en overtreders die kunnen een flinke boete krijgen. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder meer pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. De politie heeft nog niemand opgepakt, maar onderzoekt wel de camerabeelden. De Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit en ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze voorlopig nog niet terug naar huis. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is namelijk een kleine Fiat Panda vol tegen een privévliegtuig aangebotst.
2: Oh.
3: Ja, de auto was van het bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld en het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur en dus niet meer op tijd kon remmen. Ja, het vliegtuig van 6 miljoen is het, raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het is een flinke schadepost.
2: Hoe is het met de Fiat Panda afgelopen?
3: Fiat Panda heeft een flinke deuk. Die kan ook voorlopig niet meer rijden. Maar goed.
2: Of ook niet meer vliegen gingen.
3: Die kan ook niet meer vliegen. Goed. Radio 10 weer. Veel zon vandaag, nog steeds droog. 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En morgen dan is het pas echt warm.
2: Met 37 graden geloof ik, hè?
3: Ja.
2: Flitsmeister, 3 vertragingen gemeld. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 16 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven voor het Breatrix-kanaal, 8 minuten. En de A76 Leen-Keulen voor Duitsland, 5 minuten.
4: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: I'm Kylie Minogue and I'm going down under with Martin Kolkman.
1: Lekker, Martin. Heerlijk. Kylie hoorde je op Radio 10, can't get you out of my head. Zo werd het 11 minuten over 11, 4-1 in de digitale klok. En dan krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. Met zometeen Frankfurters. En dan heb ik het niet over de worstjes. Helaas. Maar eerst een man die in de jaren 80 zelden alleen in de studio stond. Hij maakte nummers met Queen, Tina Turner en Mick Jagger. En ook dit nummer wat je gaat horen is een samenwerking. Alleen weten waarschijnlijk alleen de jazzpuristen dat. Dit is namelijk David Bowie met de wereldberoemde jazz fusion act... The Pat Metheny Group. Het nummer This

Chris, Patrick en Alex Frankfort, drie broers van het eilandje Martinique. Het Frans departement in de Caribbean. Goed. Ze hebben op jonge leeftijd al door dat ze met muziek hun geld willen gaan verdienen. En verhuizen daarom naar Parijs, daar kunnen ze namelijk meer optreden. En daar spelen ze in eerste instantie shows onder hun eigen naam, de Frankfurters. Alleen, ja, dat klinkt wel een beetje als worstjes, hè? Dus vervolgens namen ze een nieuwe naam, de Gibson Brothers. En met groot succes, dit was één van hun nummer 1 hits. De Non-Stop Dance was vandaag de tweede in 4x1 op Radio 10. Ik zeg het graag, ik ben blij dat je hier bent. Voor zometeen MC Hammer, You Can Touch This.

MC Hammer op Radio 10, You Can Touch This, was vandaag de laatste in 4 keer 1. En morgen 11 minuten over 11 gewoon weer 4 nummer 1 in het achter elkaar. En over dik een half uur is Jeroen Nieuwenhuizen hier met Alles Mag op Woensdag. Ja, en elke hap verdient een hit. Ik heb al even gekeken in zijn playlist, zijn draaiboek zometeen aan 12 uur. Maar het is nog helemaal leeg tussen 12 en 1. Dus de vraag aan jou is, wat wil jij zometeen horen bij Jeroen? Heb je leuke suggesties? Geef het door via de gratis app van Radio 10. Tractatie voor jezelf en natuurlijk ook voor iemand anders. Typ het in of spreek het in, zodat het hele land jouw mooie stem kan horen. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit om de lunch te beginnen op deze woensdag. En als je daar een leuke suggestie voor hebt, zet het er even bij. En als je in de uitzending komt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.

0: deze week. Op Radio 10.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
8: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Heerlijke zomerdag vandaag. Zonnig en maximaal 31 graden. Met zometeen Fool's Garden voor je. Maar eerst Love is a Battlefield. Dit is

enige echte knuffelbeer van de Nederlandse radio. Jeroen Nieuwenhuizen zometeen na 12 uur met Jeroen Afternoon. En het eerste uur tussen 12 en 1 is Alles Mag. Vandaag op woensdag. En de vraag aan jou is, wat wil je horen zometeen? Welke harde track, gezellige nummer, meezinger, dansnummer, het kan alles zijn, wil je zometeen horen na 12 uur? Dat kun je doorgeven via de gratis app van Radio 10. Dat kun je inspreken. Dat is alle leukste natuurlijk, dan hoor je je stem. Of even intoetsen. En ik zeg het altijd, het is een tractatie voor jezelf en ook voor een ander. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. Dat is een liedje met extra veel pit, sambal erin, huppakee. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Een eyecatcher met daarop het hoofd van Jeroen.

0: Eight in the Name of Love. Op Radio 10. Ik ga even zelf een boterham besmeren voor vanmiddag. Ik laat je achter met Mr. Lunch. Hij is binnen. De enige echte Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zometeen na 12 uur. Alles mag op woensdag. Er kan nog steeds muziek bij,
1: ja,
0: toch?
1: Ja. Oh, vraag lekker aan wat je wil horen natuurlijk. Ik mis toch een beetje een lekkere bammerammer, jongens. Eentje waarmee we de middag kunnen aftrappen. Voor mij is leuke muziek is al aangevraagd. Maar echt één waarvan je zegt, nou, daar gaan we eventjes de stoelen voor aan de kant schuiven, want er wordt een dansje gedaan in de lunchroom.
0: En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Dus pak de app van Radio 10 erbij, typ het in of spreek het in. De Bammerammer zometeen na 12 uur.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Totsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox-soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe...

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
13: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
16: Nog een paar seconden en dan gaat hij doormidden deze week. Zaak Mans, die komt er vanzelf aan. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruijs.
17: Goedemiddag. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten, met rode verven zonder meer het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit, dat is nog steeds een raadsel. We blijven even in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Dat gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen, heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. De olievoorraden in de wereld dalen deze zomer dubbel zo hard als verwacht. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt daarom nu voor het grootste olietekort in 5 jaar. De problemen hebben vanzelfsprekend veel te maken met de oorlog tussen Iran en Amerika, waardoor de straat van Hormuz zo goed als dicht is. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen die willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt namelijk een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. Ja, je moet snel zijn, want de zonsverduistering die is al rond 1 uurtje of 7 vanavond. Goed weer voor een zonsverduistering. Het wordt namelijk zonnig en in het noorden is het 24 graden. Lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan is het pas echt tropisch warm.
16: Dank je dan het verkeer. Top 3 op dit moment is als volgt. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. A58 Breda-Bergen-op-Zoom voor Heerlen een half uur. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Nee, Vlissingen-Breda voor de Bouwse Plantage daar. 26 minuten door een brandend voertuig.
18: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
19: De zomer van 10.

0: een keer Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.
1: Goedemiddag, Jan.
2: Goedemiddag, Jeroen.
1: Ja, je zit met je neus in de computers op een school.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ik ben een nieuwe locatie aan het inrichten.
1: Oh, wat voor goed werk is dat, hè? Dat is tegenwoordig natuurlijk allemaal met de computer, of niet meer?
2: Ja, allemaal.
1: Ja.
2: We kunnen niet meer zonder.
1: Nee. En moet je er ook een beetje voorkomen dat het allemaal ge-AI'd wordt?
2: Nee, zover gaat mijn werk niet. Gelukkig niet. Bijna, nee. Zou ik zeggen. Dat is niet meer te doen.
1: Jij bent van de hardware, niet van de software.
2: Precies, ik ben werkelijk beheerder. Ik mag zorgen dat het allemaal op zijn plek staat. En als ik dan de leek uit moet leggen, zeg ik altijd, doe vanaf een blaadje dat vast zit in de printer eruit halen tot mijn software installeren. Dat is mijn werk ongeveer.
1: Aha, oké. Okay. We gaan het even aan de kant schuiven. Jan het werk, want er moet wat

0: ligt er bij jou op je toetsenbordje?
1: Haha. Nou, mijn vrouw heeft iets nieuws voor me meegebracht. En ik weet nog niet wat het is, daar kom ik straks achter. Maar het is een soort boterhammenworst. Er zitten olijven in, er zitten paprika's in, Italiaanse kruiden. Dus het lijkt me wel lekker.
0: Mystery meat.
1: Kom ik straks achter.
0: Ja. Nou, laat het smaken. Stuur nog maar even een berichtje hoe het geweest is. Hè?
1: Is goed, dat zal ik doen.
0: Oké, okay, Jan. Nou, en dan gaan we iets draaien. Om de middag mee af te trappen. En dat wordt?
1: De Boskeks met Lido Shuffle.
2: Radio 10, Bam en Rrrr.

0: Avalima Balada, Jorge Melia en daarvoor hadden wij Bas Kex, Lido Shuffle, de bammerammer voor vandaag. Hele goedemiddag, woensdag de 12e van augustus. De week is nog midden, het is de dag van de eclipse. Ja, we hebben wel even op moeten wachten, hè. De vorige was 1999, ergens op de middag.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat was ook een gedeeltelijke toen. Maar ik weet nog, ik was aan het opnemen toen. Mijn programma was namelijk altijd op een woensdag met IMF.
1: Ja.
0: En dat we even de studio uitliepen om even te kijken. Het was toch raar, de vogels die stopten met fluiten.
1: Ter koeler ook.
0: Met koeler ook, ja. En toen keken we nog door een cd'tje, niet door het gat.
1: Maar
0: door het schijfje zelf.
1: Dan kan je net zo goed zonder cd.
0: Wordt nu afgeraden trouwens door oogartsen.
1: Ik heb geen cd's meer.
0: Nee, dat is ook al een ding, ja. Maar nee, je moet dan zo'n eclipsebrilletje hebben. Ik had nog gekeken in de werkplaats van mij thuis. Ik heb laskappen liggen.
1: Dat mag ook,
0: die zijn shade 10. Je moet echt 12 of 14 hebben.
1: Oh, maar als je er twee op elkaar legt?
0: Dan zit je op 20. Dan moet het wel lukken.
1: Dan moet het lukken.
0: We gaan het even bekijken allemaal. Ook als je met jonge kinderen gaat kijken. Want mijn dochter wil het wel ook wel even zien. Die oogjes zijn nog veel gevoeliger. Dus zorg echt dat je niet zomaar even... doe maar een zonnebrilletje. Nee. Oké. Vanavond, hè. 11:08 is volgens mij de volledige...
1: Dat is hoogte.
0: Voor zover die volledige zie je.
1: Ja.
0: De zonsverduistering. Fans van Rod Stewart zijn zich flink rot geschrokken.
1: Rod
0: moest plotseling zijn tournee cancelen. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij had hartklachten en hij moest een operatie ondergaan. Het is niet de eerste keer dat Rod optredens moet afzeggen. De inmiddels 81-jarige zanger heeft al langer gezondheidsproblemen. Hij heeft ook ooit keelkanker gehad.
1: Echt waar?
0: Is hij wel van genezen. Hij heeft toen ook een nieuw album opgenomen. Daar heb ik toen nog eens over gesproken. Ook
1: in
0: Londen, ja.
1: Dat wist ik helemaal niet.
0: Artsen zien steeds vaker patiënten met een blaasontsteking. En dat is niet zo gek. Deze zomer is het erg warm. Daardoor raak je sneller uitgedroogd. En dat zorgt ervoor dat bacteriën vrij spel hebben. Gelukkig is voorkomen vrij makkelijk. Je zorgt gewoon dat je genoeg drinkt.
1: Ja.
0: Nou, zou dat lukken, Nico? Bij...
1: Ik weet niet of er iemand naar het koffieapparaat gaat vandaag.
2: Oh ja, hoor. Oké. Okay.
0: Het zomerrad staat in de studio met erop allemaal mooie prijzen. Hoor je het alarm? Ja, dan zou ik toch nog even het woord zomer sturen via de gratis app van Radio 10. Wie weet kom je in de show en dan mag je een raddraaier worden. Even een wiepertje aan het rad geven. Ik zal eens kijken. Wat staat er allemaal op?
3: Nou, we hebben onder andere de keuze uit pretparken, wellness, Radio 10 zomerpakket, een dierentuin, kan een musical... Hotels? Nou, hey, hallo. Ja. Tegenwoordig ook goud waard.
1: Ik heb nog geen hotel, dus dat scheelt.
0: Nou goed. Je kunt zo meteen dus zomaar het alarm horen. En stuur dan even het woordje zomer via de gratis app van Radio 10. En sowieso, zet die app op je telefoon en zet hem open. Want je kan ook weer lekker meedoen. Het komend uur met ons fijne feuilleton, dat heet...
4: Hallo, met Corina. Paula Abdul met Two Step Forwards, Two Step Back. Dankjewel.
5: Hey, goedemiddag. Stefan hier. Richard Marx, Satisfied. Lekker plaatje. Tijd niet gehoord, maar hij is wel supergoed. Gooi hem er even in. Dankjewel.

0: leuk Corina, dat zijn ze, de plaatjes die we zoeken voor Alles Mag. En je bent van harte welkom om wat aan te vragen via de gratis app van Radio 10. Dat was Paula Abdul, Opposites Attract. Hier is...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op woensdag.
0: Ja, tik maar even lekker een titeltje in van een plaat die je leuk vindt om te horen op de radio. Moet een beetje bij Radio 10 passen ook, hè. Dat je denkt van, goh, daar doe ik een ander ook al plezier mee die zit te luisteren. Leon, heb jij iets voor ons?
2: Hey, hallo Jeroen, een hele goede middag.
0: Hey.
2: Voor Alles Mag vandaag, Ivanhoe, Sweet Louise.
0: Nou, dat is er wel eentje hoor, die doen we zo meteen even.
3: Hoi hoi, ik moest vanmorgen in één keer denken aan een nummer van Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Zou je hem voor mij willen draaien? Ik heb een hele goede herinnering aan. Dankjewel.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
13: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Jeroen Nieuwenhuizen.
3: Ja, goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Alles mag op woensdag. Laat maar weten wat ik moet draaien. Deze.

0: Een van de zonnigste zomers sinds tijden. En dat vier door Daphne met Playa Hitty. En The Summer Is Magic. En de vorige Iron Horse en Sweet Louie.
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Ja, dat Ras staat hier in de studio deze week. En Björn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo jongen, je bent internationaal chauffeur.
2: Ja, klopt.
0: De hele zomer aan het werk, dus dan rij je ook veel in de rest van Europa, of niet?
2: Ik zit voornamelijk in Frankrijk, momenteel ook in het zuiden van Frankrijk.
0: Zo, dat is pittig denk ik, de temperatuur daar.
2: Ja, 34 graden.
0: Ja, oh, nou, dat hebben we morgen ook hier, dus daar hebben we het over.
2: Dat is heel
0: veel. Nee, ja, goed, maar je komt overal, dat is mooi. En in september ga je nog wel even op vakantie, hè, zelf?
2: Ja, nog even lekker tussenuit naar Tenerife.
0: Ja, lekker man, heerlijk. Nou, wie weet pak je nog een mooie prijs mee van het rad. Er staat van alles op. Ik zal het nog even snel noemen hoor. Je kan een musical, naar een hotel, een radio zomerpakket, een radio 10 zomerpakket zit erbij, dierentuin. God, wat, je mag ook zelf kiezen. Als die daarop valt, is ook leuk. Je uit al die prijzen gaan kiezen, moet ik ze allemaal voor gaan lezen. we hebben ook een wellness. Nou, er zit van alles en nog wat bij. Dus we gaan aan het rad draaien. Daarvoor hebben wij Rick van het Rad. Goedemiddag, Rick.
3: Hallo, hi.
0: Björn, hoe snel moet die gedraaid worden?
2: Nou, geef hem maar een goede sweeper aan en doe maar lekker tegendraad.
0: Oké, tegendraad is een goede sweeper. Ja, daar gaan we. 1, 2. Ja, het is...
3: Die gaat hard, hè?
0: Ik heb vorig jaar zo hard aan gedraaid dat het ding van de as afliep. Dus die ging door de studio rijden.
3: Die hebben we moeten ophalen in Hillegom.
0: Ja, dat was niet handig. En wat gaan we doen? Gaan wij naar het Radio 10 Zomerpakket of gaan we... Oh nee, hij valt net op het Radio 10 Zomerpakket en niet op Kies zelf. Dat vind ik jammer. Kan je zo graag als voor willen leggen. Nou ja, maar Radio 10 Zomerpakket is ook leuk. Weet je wat er allemaal in zit?
2: Je krijgt erin een
0: strandlaken, er zit een DB-radio in en een barbecue schort. En dat is goed spul, kan ik je vertellen.
2: Dat is mooi, dat komt over vast.
0: Ja toch? Nou, gaan we naar je opsturen. Ja. Ik wens je alvast een fijne vakantie. Het is nog wel eventjes natuurlijk. En een goede rit daar in Frankrijk.
2: Super, dankjewel.
0: Dag Björn.
2: Doei. Hoi.
0: Hoi. Snel door met...
4: Met Monique Staal, hallo. Ik wilde graag Blame It On The Rain van Millie aanvragen. Ik vind dat zo'n goed nummer.

0: Op Radio 10 en Get Off. Milaine wilde hem graag horen. Nou, bij deze. Met alle liefde voor je opgezet. Want zo zijn wij natuurlijk, hè. Elke dag tussen 12 en 1 is het...
1: alles mag op woensdag.
0: In dit geval de woensdageditie.
2: Hey, goedemiddag Martijn. Wat dacht je van My Brown Eyed Girl van Morrison? Ja, laat ik toch bruine ogen hebben. Dus zou ik wel heel erg leuk vinden als je die draait.
0: Nou, doen we dat eventjes voor je, Corrie. Komt eraan.
3: Alles mag op woensdag. The Lion in the Morning Sun. Lijkt me een leuk liedje voor vandaag. Een zonnige groet uit Roosendaal. Oh.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak.

0: worden met Ziggo Zakelijk.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Ja, zometeen hier de top 4000. Dus speel lekker mee. We hebben ook Louis van Zin en Daddy Yankee voor je onderweg. En Tears for Fears, maar eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
19: Goedemiddag. Een staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen nu al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor de beveiligers, maar steeds zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, want anders komen er echt acties. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet er vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De Dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel gewoon open. Een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekt uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in de zee voor flink wat milieuschade zorgt, want in het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. En op heel veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog wel massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. En sommigen willen er ook geld aan verdienen. Kijk op Marktplaats, daar staan de brilletjes massaal te koop, alleen wel voor een paar tientjes. De zonsverduistering, die is vanavond, begint om 6:50, hoogtepunt rond 7:50, geloof ik.
18: Ja, zoiets, ja.
19: Ja, dus als je nog een brilletje wil, je moet in de buidel tasten. Het weer nog, zonnig, 24 graden in het noorden, 31 in het zuiden en morgen met 37 graden in het zuiden, echt heel warm.
18: Gaan we naar de weg kijken, zijn er vertragingen? Ja, wel degelijk 7 stuks en dan beginnen we maar eens met de top 3. A1 Hengelo, Ostenbroek voor de grens, 19 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 11. En de A58 Vlissingen-Breda is dat voor de Wouwse Plantage. Door het brandend voertuig nog steeds 33 minuten.
20: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Louis Fonsi en Despacito. Oh, toen die een paar jaar geleden een hit was, dan hebben we hem echt de hele zomer uit. Echt, nee, je kon gewoon een steen omdraaien. Ergens in het bos en dan hoor je hem ook. Ja. Maar nou is hij weer leuk. Nou kan je hem wel weer horen, toch?
1: De top 4000 quiz.
0: Ja, ja. Daar gaat hij weer. 4 vragen over platen uit de top 4000. Bij elke goede vraag beantwoord krijg jij van ons een mooie prijs. En wil je meespelen, dan heb ik even een antwoord op een selectievraag van je nodig. Die ga ik je zo stellen. Maar eerst even de app openen op je telefoon. De gratis app van Radio 10, daar kun je meespelen, hè. Vandaag draait de maan voor de zon. Eigenlijk is het zo, de zon blijft gewoon lekker staan. En de maan komt er even tussen te staan, hè. Als je die lijn trekt vandaar, dan, ja, dat is het. Een eclipse. En wie staat er in de lijst met Total Eclipse of the Heart?
2: Jeetje, goed gevonden.
0: Goed, heb het antwoord maar even via de app van Radio 10. Laat me zo snel mogelijk weten wat het is als je mee wil spelen. En dat gaat dan weer gebeuren over een dikke 6,5 minuut. Dus wees er snel bij met het antwoord. Kunnen we je even voorbereiden. Dan pak jij die prijzen straks.

0: met het groene podium is aangetreden. William. Goedemiddag, William.
1: Goeiedag, Jeroen.
0: Nou, jongen. Je vader was vroeger discjockey.
1: Ja, die was vroeger discjockey, dat klopt.
0: Ja, en is die in de buurt?
1: Ja, die is hier zeker in de buurt.
0: Oh, hoe heet je vader?
1: Leon Bisschops.
0: Leon Bisschops.
2: Leon.
0: Oh, die kennen wij volgens mij wel, hè?
2: Ja.
1: Leon, die kennen jullie zeker, ja.
0: Ja, Leon die vraagt regelmatig plaatjes aan. Die is ook een beetje de disjockey van dienst bij Alles Mag. Ja,
1: ja precies.
0: Nou, William, dan moet het wel lukken, denk ik.
1: Dat denk ik wel, hè.
0: Ja, hè, zeker. Dan kan hij een beetje meemummelen op de achtergrond. En wie weet heb jij zo meteen alle vier de prijzen te pakken. Die kunnen dan naar richting Nijmegen.
1: Precies.
0: Maar ja, is de oefenvraag. Vandaag draait de man. Natuurlijk zo dat hij tussen de zon en de aarde in komt te staan. Dan krijg je een eclipse, een zonsverduistering. Wie staat er in de lijst met Total Eclipse of the Heart?
1: Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler is helemaal goed. Daar gaan wij. Vier vragen.

0: tellen. Ik denk dat het wel gaat lukken. Mocht het nou niet helemaal lukken, dan krijg je de prijzen behorend bij het aantal goede antwoorden. Ik heb trouwens even naar die vragen zitten kijken die ik net uit de pot heb getrokken. Het is voor jullie als experts niet al te pittig.
1: Oh, niet al te pittig, hoor, dat valt mee.
0: Ik zal het bewijzen met... Vraag 1. Vandaag vieren we de 77e verjaardag van Mark Knopfler, ja.
2: Hi.
0: De gezelligerd. Ik denk dat hij de kaarsjes uitslaat met een baseballbat.
2: Vrolijke meneer.
0: Ik wel de jarig, pas! Gitarist en zanger van de bekende top 4000 band. Ze staan in de lijst met Brothers in Arms, Sultans of Swing en Money for Nothing. Welk bandje hebben we het over?
1: De Dire Straits, hè, natuurlijk.
0: De Duister, ja.
2: Ja!
0: Kijk. Zo moeilijk is het niet allemaal.
3: Vraag 2.
0: Ja, dan is het de dag van de olifant. En het geluid van de olifant vind je ook terug in de top 4000. Luister maar eens even mee naar dit. Ja. Nou, intro van Such a Shame. En welke band staat met die track in de lijst?
1: Tak-tak.
0: Tak-tak.
2: Ja!
0: Ja hoor.
3: Vraag 3.
0: Nou, alweer zo'n pittige opgave. Wat is dit voor plaat? Hoe heet dat ding?
1: ABBA.
0: Ja, maar hoe heet de plaat?
1: Mamma Mia.
0: Ja, half woord genoeg, hè?
3: Vraag 4.
0: En dan gaan we naar de laatste, en die komt van Nicola.
2: Ja, we hebben het al de hele dag over. Er gebeurt vanavond van alles aan de hemel. Natuurlijk die eclipse, waar we het al de hele tijd over hebben. Maar als die klaar is en het is donker, dan is er nog een verrassing. Het is natuurlijk de meteorenzwerm, de Perseïde. Die beleeft zijn hoogtepunt vanavond. 65 vallende sterren per uur, als je een beetje mazzel
0: hebt.
2: Ja, en er is ook nog eens meer goed nieuws als je dit wil zien. De weergoden en de maan werken heel goed mee. Het is namelijk onbewolkt en het is nieuwe maan, dus die is er niet. Dus je kan echt een extra donkere hemel zien om die dingen te zien. Het nadeel is wel dat je je wekkertje ervoor moet zetten, want het begint om 2:30 s'nachts en het eindigt om 4:30. Maar met een jong kind ben toch wakker.
0: Dan zit ik toch met de fles in mijn zoon. Dus,
2: nou, bel even, dan ga ik ook.
0: Als die klaar is met slobberen, dan ga ik eens even buiten kijken.
2: Ja, doen.
0: Goed idee. Hopen dat ze allemaal langs vliegen.
2: Dat ze niet op je hoofd komen.
0: Dat er niet eentje toch denkt, wacht, ik sta even af. Ja, ziet er eens leuk uit, ik ga hier eens even lekker liggen.
2: Heb je wel een mooi verhaal voor in de kroeg.
0: Ja, als we het halen allemaal. He? Goed, in de top 4000 staat het nummer A Sky Full of Stars. En welke band is verantwoordelijk voor die notering? Sky Full of Stars is van...
1: Sky Full of Stars.
0: Niet googlen, hè? Kom op.
2: Dat mag niet.
1: Nee, ik google niet. Sky Full of Stars.
0: Nu zeggen, kom.
1: Goalplay?
0: Wat, hè?
1: Goalplay?
2: Bijna. Ah, jawel, kom.
0: Ja, ik hoor Coldplay, hoor.
2: Ja, geen Coldplay, maar Coldplay is het.
0: Ja, Coldplay, ja hoor. Dat is goed. Nou, dan kan ik je feliciteren, William. Jij wint samen met Leon, je pa, 4 prijzen. De Radio 10 Zonnebril, de Radio 10 Pet, de Bammer aan mijn broodrommel en de DHB Plus Radio's. Ook voor jullie.
1: Nou, kijk, dank, dat is helemaal mooi.
0: Dat is leuk, hè? Ja, kijk, zo'n zonnebril kun je ook prima delen, hè? Allebei een glas, moet je eens kijken.
1: Precies.
0: Ja, heel veel plezier ervan.
1: Jojo, dankjewel.
0: Doei, doei. En een groet aan Leon. Dan gaan we eens even kijken wat we nog meer gaan doen. Oh ja, dikke tienen uitdelen zometeen. Maar eerst maar eens tijd voor Henrique.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu start.

0: maakte je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
8: De prijs.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een 10, een 10, een hele dikke 10. Wie krijgt er een vandaag? Van jou. Laat me dat eens weten via de app. Nu maar.

0: Ja hoor, daar gaan we weer. Het is weer jouw moment om even iemand in het zonnetje te zetten. Even te benoemen waarom die persoon een dikke 10 krijgt van ons. Heb je al iemand in gedacht? Nou, dan zou ik dat maar even pakken van Radio 10. Dan tik je het even in. De naam van de persoon natuurlijk. De reden waarom het waarom die een 10 zou moeten krijgen. Of even uitleggen. Hè. Dat is belangrijk ook voor ons. Hè, dat we weten waarom jij die persoon zo leuk vindt. En waarom je hem even waardeert. En zet je eigen naam er ook even bij. Want dat is wel zo netjes natuurlijk om de afzender even te noemen. Ja. Mocht je dat allemaal te veel gedoe vinden om te typen. Je kan het ook gewoon inspreken in dezelfde app van Radio 10. Je bent zo klaar. Dus stuur het zo snel mogelijk.
1: Simpel gezegd, joh.
0: Ja, maar ja, zo makkelijk. Simpel, hè.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Nico, wat heb jij gedacht?
1: Nou ja, er zijn eigenlijk maar twee mensen aan wie ik een 10 wil geven. Eén ben jij natuurlijk, Jeroen, gewoon vanwege je stralende persoonlijkheid. Maar die andere, die gaat naar Maarten van der Weijden.
0: Ah, Maarten ja, van der Weijden. Dat begrijp ik wel, ja.
1: Mensen die hem niet kennen. Nou, Maarten van der Weijden is die lange afstand, oud, hoe zeg je dat? Hij zwemt in
0: Olympisch, Olympisch zwemmer, toch?
1: Maar dan op zee, hè. Dus open water zwemmer. Die had kanker, heeft hij overwonnen, toen goud gewonnen. En toen is hij zich gaan inzetten tegen kanker. En heeft hij enorme tochten gemaakt. Hij heeft in 2017 100 kilometer gezwommen in 24 uur. 2018 heeft hij die 102 kilometer. Toen heeft hij twee keer de Elfstedentocht gedaan.
0: Zelfs onder het ijs door.
1: Dat net
0: knap,
1: niet.
0: Wel.
1: Ja, nee, lag op zijn buik.
0: Adem in, nou ook.
1: Hij lag op zijn buik op het ijs met twee van die pinnen. Dus, nee, dat was in de zomer. Oh. Maar nu gaat hij zijn laatste grote zwemtocht, zegt hij. 17 augustus begint hij. Dan gaat hij in 6 dagen 270 kilometer zwemmen. Langs 220 steden is wat veel. Langs 22 steden. En hij gaat van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Want alles wat hij ophaalt gaat daarheen. En daar vechten ze met alles wat ze hebben tegen kinderkanker.
0: Ja, daar kun je niet vaak genoeg aandacht aan besteden.
1: Maar hij heeft inmiddels bijna 18 miljoen euro opgehaald. Laten we kijken of het na dit 36 miljoen kan zijn. Dat we het gewoon verdubbelen met z'n allen.
0: Nou, zeker.
1: Maarten van der Weijden.
0: Absoluut. Maarten, je krijgt wel meteen applaus. Gewoon, hoppakee.

0: Stijn zegt, Mr. Laurens krijgt van mij een dikke 10. Hij is vandaag vader geworden. Gefeliciteerd, vriendelijke collega. Dat is mooi nieuws, jongen. Van harte. Henk, ik wil graag de mensen met COPD, astma, een 10 geven. Ze hebben deze tijden met al die warmte veel last. Sterkte voor al die mensen met beperkingen. Flip zegt, ik wil heel graag een dikke 10 geven aan mijn vriendin Sonja, dat ze het leven met mij wil delen.
1: Oh.
0: Maddie, dikke 10 voor mijn man en twee kinderen, Mitchell en Dominique. Samen zijn we sterk. En Hester zegt, hey Jeroen, ik wil mijn vriend Bert een dikke 10 geven, omdat hij fantastisch is en alles voor me doet. Hij is mijn grobbelbolletje.
2: Ah, groetjes van Hester.
0: Een grobbelbol van Tito Tovenaar, hè?
2: Nee, dat is lang geleden.
0: Henriette.
3: Goedemiddag, ik ben Henriette Bosman uit Kampen. Ik wou mijn moeder Jannie een dikke vette 10 geven. Want vanavond is het weer macaroni-tijd. Joehoe! Ja. Lekker man, tot vanavond. Doei!
0: Dat kan natuurlijk ook gewoon in.
4: Nou, dan zou ik zeggen, een dikke 10 voor mijn dochter Johanne. Die gisteren zomaar in één keer de rijbewijs haalt.
0: Zo, nou John, bij deze.
5: Hoi hoi, nou degene die van mij een hele, hele dikke 10 krijgt is toch wel mijn lieve mannetje Dennis. In de periode dat ik ziek ben geweest, heeft hij ontiegelijk veel voor me gedaan. Naar het ziekenhuis gereden, medicijnen halen, was opruimen, koken. Ja, ik kan het zo gek niet noemen. En nog steeds, na al die jaren, staat hij nog steeds altijd voor me klaar. Niks is te gek. Dankjewel schat, ik hou van je en lieve groetjes van Natasja.
0: Nou, kijk eens even. Hij shoot.
6: Ik wil graag mijn vrouw Rianne Donker-Barnard een hele dikke 10 geven. Want we zijn vandaag 11 jaar getrouwd. En ze is al bijna 20 jaar bij me. Dat is meer dan de helft van haar leven. Dat ze zo lang met mij volhoudt, vind ik heel knap. Want ik kan een beetje moeilijk zijn af en toe. Dus een hele dikke 11, geen 10. Ik hou van je, schatje. Dikke groetjes, shoot.
0: Nou, nog eentje dan, die komt van Brit.
7: Hoi hoi, nou de mensen die voor mij een dikke 10 verdienen zijn mijn opa en oma Kees en Dini. In de vakantie zorgen ze altijd voor mijn konijn. Ze doen altijd de post bijhouden, de planten water geven. En ja, kijk, het zijn mijn opa en oma en het zijn natuurlijk de leukste opa en oma. Dus ja. Die verdienen voor mij een hele dikke 10. Groetjes van Brit.
0: Yo Brit, dankjewel voor je bericht. Daar gaan we.
8: Jij krijgt van mij.
0: Ja. Dikkertine voor de woensdagmiddag. Ze zijn uitgedeeld, op betekent het einde van Jeroen Afternoon. Maar het begin van de rest van de middag, en om 4 uur,

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school

0: bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Je hebt

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: nachtnieuws. En dat krijg je van Nicola Ruis.
1: Goedemiddag. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden daar opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een speciaal ervoor gemaakte eclipsbril, maar die zijn op heel veel plekken al lang uitverkocht. In de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs in de Champions League. De KNVB is de beroerte niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. En er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. En achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar iemand die er gewend mee was met die snelheid, namelijk een straaljagerpiloot. Tijdens weer zonnig, 24 graden in het noorden, lokaal zelfs 31 in het zuiden. En morgen met 37 tot 38 graden, pas echt warm.
2: Dankjewel.
0: Joe. Files, 9 stuks in totaal. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep.

0: 21 minuten.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

bent. Tijdens een grote schoonmaak heeft een Britse vrouw van 35 jaar een oude marsreep gevonden. Nee, dat staat niet. Dat zeg ik niet heel goed. Niet een Britse vrouw van 35 jaar. De Britse vrouw heeft een 35 jaar oude marsreep gevonden. En wat blijkt, die chocoladereep van toen is 56% zwaarder dan de versie die tegenwoordig in de supermarkt ligt. En dat verschil zou aantonen dat producten steeds kleiner worden terwijl de prijzen stijgen. Ja, ik vond de laatste computer van 35 jaar geleden. Die was enorm groot, kostte een vermogen,

0: deze week. Op Radio 10.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Moelenmilk, the moo you can't resist.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

drie fantastische prijzen die op het rad te vinden zijn. Hotelovernachtingen. Ik zie tickets voor een pretpark. Tickets voor de dierentuin. Een wellnessresort. Of wat dacht je van een gloednieuwe barbecue? Zometeen hier bij Radio 10. En dit is

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
0: Ja. Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89.

0: prachtig. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Hens van Voordeel.
0: Aldi.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Alle verf super voordelig.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Het laatste deel van je werkdag is begonnen. Nog even knallen en dan... Zometeen hoor je Christopher Cross bij Radio 10. Maar eerst krijg je het nieuws van Laura Osinga.
15: Goedemiddag. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim €2 miljoen. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. Er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. En dat levert geen direct gevaar op. Maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. In Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. En wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten, omdat kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. In Amstelveen begint zaterdag het WK hockey, maar er zijn zorgen over het toernooi. Het kunstgrasveld mag namelijk niet nat worden gemaakt door een sproeiverbod, meldt AT5. Normaal gesproken wordt het veld in het Wagenerstadion wel nat gemaakt, maakt het spel namelijk sneller en voorkomt blessures bij hockeyers. En dan het weer. Het is warm met 25 tot lokaal 32 graden. Ook morgen veel zon. En met 30 tot 37 graden is het nog een stukje warmer. En ook vrijdag is het tropisch.
14: Dankjewel, Laura.

0: Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Kruisdonk en Meersen. 18 minuten vertraging. En de A73 als laatste Maasbracht-Nijmegen. Tussen Belfeld en Maasbree. 29 minuten daar.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
2: De zomer van 10. Edwin Diergaard.

25 minuten hoor je hier weer een biopic op je radio. Een mooi doorbraakverhaal dat zomaar zou kunnen gaan over Phil Collins van Genesis. Dat is niet zo, maar het vertoont wel veel gelijkenissen met betrekking tot zijn solo carrière.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Deze week in de bonus. Aha, Roland.

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Edwin Diergaarde.
5: Even een waarschuwing voor de allerkleinste. Er komt zo een allergrootste hit aan met het F-woord in de titel. Na de track.

0: vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal, van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Jarenlang heeft hij een plek in een van de grootste bands ter wereld. Zijn stem is overal te horen. Maar achter de schermen groeit de twijfel, want hij wil solo. Een makkelijke keuze is het niet. Hij heeft het al eens geprobeerd in 1981, terwijl hij nog bij de band zat. En dat werd geen succes. Toch probeert hij het 4 jaar later opnieuw. De breuk is niet bepaald gezellig, maar hij zegt: het is tijd om te gaan. En dan komt er een nieuw album en daarop staat een nummer dat hij samen maakt met David Foster. Het wordt gebruikt in een grote film. Hij heeft zoveel vertrouwen in het nummer dat hij tegen zijn manager zegt: bel me maar als het op nummer 1 staat. Niet als het in de top 10 komt, ook niet als het een hit wordt, nummer 1. En terwijl hij ergens aan het berg beklimmen is, gaat die telefoon. Het is gelukt. Peter Cetera heeft zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit als soloartiest. Met Glory of Love.
1: De Doorbraak.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Zo, genoeg gekkigheid voor vandaag. Tijd voor serieuze zaken, want zal meteen na vieren.
2: Ja, dan heb je wel de juiste personen te pakken natuurlijk, hè, voor die serieuze zaken.
1: Zeker weten, ja. Goedemiddag, Edwin. Mooi. Stukje journalistiek na vieren, of valt het mee?
2: Nou, laat ik jou eerst even persoonlijk feliciteren met je verjaardag. Lang zal die leven.
1: Ach,
2: Edwin die Garde, die is jarig.
1: Ja, bij deze wil ik ook even iedereen bedanken voor de appjes die zijn binnengekomen. Ja. Ik heb ze geprobeerd allemaal persoonlijk even te beantwoorden. Ik weet niet of het bij iedereen gelukt is.
2: Anders en heb je al verteld hoe oud de oude Dibbes is geworden, of nog niet?
1: Hij weet het zelf niet eigenlijk.
2: Nee, het is nu de vergeethachtigheid is al ingeslagen.
1: Ja, maar laat ik het zo zeggen, de mooiste jaren zijn inmiddels wel voorbij.
2: Oké, nou dan...
1: Tenminste, dat weet ik niet natuurlijk.
2: Het ziet er nog heel goed uit voor je leeftijd.
1: Dankjewel.
2: Edwin, ik hoop dat je straks een leuke verjaardag hebt en dat je het lekker uitbundig gaat vieren. Wij gaan straks het natuurlijk hebben over de zonsverduistering. Lucas Ellerbroek, hij is sterrenkundige. Hij gaat ons toch een paar tips geven of je nou, hoe je nou het beste kunt kijken zonder eclipsbrilletje. Ik weet niet of je de nieuwe tuin van Lange Frans hebt gezien.
1: Ik zag zoiets voorbij komen.
2: Heb je zoiets voorbij gezien komen? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk dat is niet echt een tuin meer. Dat is tegel, tegel en nog eens tegel. Uh-huh. Ivo Putman, hij is de grote tuinman van de grote tuinverbouwing op SBS. Die gaat ons even tips geven hoe je het wat groener kan maken in je tuin. Als je niet zoveel groene vingers hebt. Tenminste, niet zoals hij dat heeft natuurlijk. Dus ik ben benieuwd wat hij voor tips geeft. En het rad gaat zo draaien. Ik ga met zekerheid zeggen dat we het rad laten draaien. Alleen wanneer dat is,

0: je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.

0: lekker.
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels 1 minuut over 4. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Laura Osinga. En voor de laatste dag ook.
13: Ja.
12: Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedo-jager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Ouddorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil 2 mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Eén van hen heeft bekend, de ander zegt dat hij niets heeft gedaan. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys en dat maakt het extra erg, vindt justitie. En een logistiek debakel overschaduwt de eclipsbrillengekte bij een webshop en kledingwinkel Get Dressed in Almelo. Door een fout bij pakketbezorger DHL is een kar met honderden eclipsbrillen namelijk zoek geraakt.
12: Oh jee.
13: En de brillen komen daardoor niet meer op tijd aan bij de klanten. Ondernemer Dennis Olielink die baalt als een stekker van deze tegenvaller. Maar lost de situatie sportief op, want gedupeerde klanten die vandaag langskomen bij de winkel, die krijgen direct een gratis vervangend exemplaar mee naar huis.
12: Oh, er zijn er dus nog wel.
13: Hij had daarvoor een reservevoorraad.
12: Oh, hij had er al rekening mee gehouden.
13: Hij heeft een reservevoorraad, stond er dus. Het is eindgoed al goed.
12: En misschien bij DHL, dat je dan allemaal medewerkers van DHL allemaal met zo'n brilletje op ziet. Dan weet je in ieder geval waar die brillen zijn gebleven.
13: We houden het in de gaten.
12: Mm-hmm.
13: En het weer, het is warm met 25 tot lokaal 32 graden. Ook morgen veel zon en met 30 tot 37 graden is het nog een stuk warmer. En op vrijdag is het tropisch.
12: Voor de rest is DHL een heel leuk bedrijf. Dankjewel, Laura. We gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Qua files dan, en dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, er staan al zo'n 30 files op dit moment. Op de A2 tussen de Belgische grens en Eindhoven heb je 3 kwartier vertraging tussen Oost-Maarland en Meersen. Op de A8 richting Zaanstad 1 kwartier tussen Knoopend Koenplein en Zaanstad-Koog. En op de A27 Utrecht-Almere 1/2 uur door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Hilversum en Huizen.
12: Oké, nou heel veel sterkte daar. En zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval sowieso bij je.

0: Een plaat met een speciale gedachte. En nu, omdat Jos al een tijdje niet geweest is, kan Jos even uitleggen. Waar ging deze plaat nou precies over?
1: Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Maar het is iets met likken, geloof ik. Hè?
2: Ja, precies. Ja.
3: Reis op 10.
0: Zo subjectief ook gewoon. Ja, het gaat gewoon over dat je een klein beetje suiker op een watermeloen doet.
1: Oh, dat was het.
0: En dan smaakt het naar aardbei. Of een beetje zout was het. Ik weet niet precies. Wat moet je er nou opstrooien? Nou,

0: als je nog jaren door moet tot je pensioen. Toch zijn daar bijzondere ontwikkelingen gaande. Werkgevers proberen ervaren krachten tegenwoordig langer vast te houden. Ja, tegelijkertijd willen ook veel werknemers zelf nog actief blijven. Ondanks dat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. En daarom worden er steeds meer regels vastgelegd in cao-akkoorden. Zo krijgen gepensioneerden bijvoorbeeld een nieuw tijdelijk contract als ze dat willen. En wordt bij reorganisaties als eerst afscheid genomen van de gepensioneerden. Ja, ik snap het allemaal wel hoor. De 60er van nu is niet meer de 60er van 20 jaar geleden. 70ers daarentegen.
1: Mijn moeder is dit jaar 70 jaar oud geworden. Ze liet me gisteren trots zien dat ze een leren telefoonhoesje had gekocht. Wat ik zo leuk vind, zij is nu op een leeftijd gekomen dat ik kan doen alsof het niet helemaal goed meer gaat met haar. Ja, dat is nou mijn humor. Laat, we hadden op zondagmiddag afgesproken. En op zaterdag bel ik op van, hé, waar ben je nou? Maar ik dacht dat wij morgen hadden afgesproken. Nee, vandaag. Nou prima, dan zie ik je morgen wel. Lijk je nog een goede zoon ook? En de volgende dag belde ze mij op van, waar ben je nou? En toen zei ik, hé, maar we hebben elkaar gisteren al gezien. En wat ik nu eigenlijk wil doen, ik moet dit nog proberen. Ik heb de reservesleutel van een auto. Dat ik hem soms ergens anders parkeer.
2: Van disco tot diner. Gijs rijdt altijd met je mee.
3: Gijs.
2: Op 10.
3: Radio 10.

0: samen met de Miami Sound Machine heeft gedaan. Gloria Estefan en 1, 2, 3. En daarvoor You Got a Turnaround van Fats and Small. Het zat in Stavans Disco. En dat hoor je natuurlijk elke dag. Maandag tot wit vrijdag. En dat is precies het programma waar ook de top 4000 in 40 seconden straks voorbij komt. En dan maken we je file net even wat draaglijker. Dat doen we straks. En we hebben straks ook het nieuws. Laura, wat zit erin?
1: Er is een man opgepakt voor het bekladden van gebouwen in Rotterdam en Utrecht. En geen richting aangeven is niet langer de grootste ergernis in het verkeer. Wat wel, hoor je zo.
0: Oh, daar ga ik even over nadenken.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Kan tropisch worden. En vrijdag helemaal. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A1. Daar heb je een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden tussen Soest en Amersfoort-West. Op de A2 tussen de Belgische grens en Eindhoven zijn een half uur stil door een ongeluk tussen Oost-Maarland en Meersen. En op de A9 richting Alkmaar een kwartier vertraging tussen Beverwijk-Oost en Akersloot.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte daar. Ja.

0: met een sterrenkundige. Zijn naam is Lucas Ellerbroek. Want die kan ons precies vertellen wat er nou zo bijzonder is aan die eclips. Nou ja, dat hij niet zo heel vaak voorkomt. Dat weet ik inmiddels al. En hoe je er nou naar moet kijken zonder brilletje. Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar eerst het nieuws. Laura Ozinga, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft een man opgepakt voor het bekladden van rechtbanken in Utrecht en Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt en zouden over mensen gaan die op pedofielen jagen. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij het blussen van een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakkee is overleden. Hij werd overreden door een brandweerwagen. De man was vrijwilliger. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er zijn honderden speciale kijkplekken ingericht. En er worden wegen naar kwetsbare natuurgebieden afgesloten. De vrees is namelijk dat bezoekers per ongeluk brand kunnen veroorzaken.
0: Ja, die gooien dan zo'n peuk in de natuur of zo. Ja. Of die gaan dan even barbecuen gezellig. Precies, om even lekker de zon te verduisteren. Ja, nee, maar dat doen mensen.
1: Ja, dat moet je echt
0: niet
1: hebben.
0: Denk er daar niet over na dan.
1: Nee.
0: Wat is overigens de beste plek nou in Spanje? Is dat naar Noord-Spanje, boven Barcelona? Of is dat nou een beetje aan de zijkant? Aan de oostkant? Ik weet dat dus.
2: Maar die vraag stel je nu aan Laura, maar we gaan zo meteen met een sterrenkundige bellen.
0: Ja, maar omdat zij het nu over Spanje heeft.
1: Geval op een donkere plek, maar dat gaan we natuurlijk straks allemaal horen.
0: Het wordt vanzelf donker hoor, als die maan ervoor komt.
1: Ja, dat is ook weer waar.
0: Ja.
1: Maar met omgevingslicht, zeg maar, bedoel ik.
0: Nee, dat begrijp ik. En dat is, wij hebben 90%. Hè. Ja, we zijn een beetje aan het voren pretten.
1: 88 tot 90%.
0: Ja, dan is er nog wel wat licht. Nou ja, straks een sterrenkundige dus aan de telefoon.
1: Ja.
0: En die kan het ons allemaal haven uitleggen. Jij wil het over iets anders hebben.
1: Ja, ik wil het hebben over ergernissen. Heerlijk. We gaan er lekker tegenaan. Want Nederlanders die ergeren zich steeds weer aan dezelfde dingen op de weg.
0: Uh-huh.
1: Toch is de ranglijst dit jaar flink veranderd.
0: Ah.
1: Vorig jaar was het voor veel Nederlanders duidelijk. Automobilisten die geen richting aangeven, dat was de grootste bron van ergernis.
0: Ja, vind ik ook super irritant.
1: Ja, die is ook echt heel
0: heerlijk. Dat vind ik, want dan zit ik te wachten. Dan sta ik te wachten. Bij een rotonde vooral.
1: Ja.
0: En dan gaat diegene toch nog even de andere kant op. En dan denk je, waar zit ik nou voor?
1: Geef het dan even aan.
0: Duurt ook maar 3 seconden dat je wacht. Maar,
1: maar toch.
0: Het gaat om het principe.
1: Het voelt heel erg zonde van je tijd. Ja.
0: Zeker.
1: Uit nieuw onderzoek van Multiscope blijkt dat de ranglijst dus een nieuwe nummer 1 heeft. En dat is bumperklever.
0: Oh, dat is ook irritant.
2: Ja, maar mensen die niet doorrijden zijn ook irritant.
0: Ja, dat is waar. Maar mensen zoals jij, gewoon even een klein tikje op je rem.
1: Ik hoor hier een bumperklever volgens mij.
0: Nee. Hij heeft een relatie met de wet, hè? Die zit er bovenop. Nee, dat kan natuurlijk niet. Oké, dat is nummer 1. Wat is nummer 2?
1: Nummer 2, bellen of appen achter het stuur.
0: Dat vind ik ook. Ja, maar dat vind ik ook gevaarlijk.
1: Ja, maar dat vind ik precies. Dat gaat
0: ergernis voorbij. Je ziet af en toe een auto zo slingeren en dan rij je er langs. En dan ben ik ook geneigd om even te toeteren en dan zo te doen. Zo met mijn vinger. Nee, dat mag niet.
1: Wat denk je wel niet?
0: Ja, dat is heel belerend. Maar,
1: maar
0: dat is gewoon levensgevaarlijk voor andere weggebruikers.
1: Ja, precies. Dat gaat ergernis voorbij. Dat is echt gewoon stom.
0: Ja.
1: En op plek 3 staat nu dus richting aangeven.
0: En richting aangeven.
1: Ja.
0: Oh, die staat nu op nummer 3. Ja, en dat rechts inhalen, doet dat nog wat of niet?
1: Die staat ook 100% zeker in de lijst.
0: Ja.
1: Ik ga heel snel kijken of ik kan vinden waar ik het al heb. Dat
0: heb je de top 10 voor je?
1: Ja, ik heb echt 100.000 tabbladen. Oh ja, ik heb hem. Even kijken. Welke zijn je nou?
0: Rechts inhalen.
1: Rechts inhalen. Onnodig links rijden. 4, 5 fietsers die zich niet aan verkeersregels houden. 6 afsnijden. 7 te langzaam rijden. 8 files. 9 onoplettend rijgedrag. En 10 laat invoegen.
0: Dat zijn heel onvoorkomen.

0: Ja, daar zijn we ook in Spanje geweest. Bluff en Counting Crows en Duran Duran The Reflex. Hoor je daarvoor? Ja, het is 12 minuten over 4:30. Nog maar een paar uurtjes en dan begint het al waar we de hele week en misschien nog wel weken daarvoor ook naar uitkijken. De grootste zonsverduistering in Nederland van deze eeuw. 90% van de zon wordt vanavond bedekt door de maan. De laatste keer dat dat hier gebeurde in deze procentuele hoeveelheid was 1999. Grote kans dat het bij jou ook de hele dag al over gaat. De speciale eclipsbrillen zijn bijna overal uitverkocht. En op de plekken waar ze nog te krijgen zijn ontstaan lange rijen, files en zelfs slaan mensen elkaar de hersens ervoor in. Heel Nederland is in rep en roer, maar hoe bijzonder is dit nu allemaal echt? Dat ga ik vragen aan de man die er zijn werk van heeft gemaakt om daarboven te kijken. Vriend van de sterren, het is niet Albert Verlinde, maar wel sterrenkundige Lucas Ellobroek. Lucas, goedemiddag.
1: Hoi Gijs, hallo.
0: Goedemiddag. Staat het al lang met rood omcirkeld in jouw agenda, deze datum, 12 augustus 2026?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Het is gelukkig iets dat je kunt voorspellen wanneer gaat het plaatsvinden. Maar dit is wel een van de highlights van het jaar, ja.
0: Ja, waarom is dat?
1: Nou ja, wat je zelf net al zei. Het is eigenlijk de eerste keer in Europa deze eeuw dat er zo'n grote zonsverduistering is. En dat het zelfs in Nederland deels zichtbaar is. En ja, zonsverduisteringen komen op zich ongeveer elk jaar komt er wel eentje voor, maar ergens anders op aarde. En dat zijn natuurlijk vooral oceanen en andere continenten. En ik ben er een paar keer bij geweest dat het echt een totale zonsverduistering is. Dus dat is wat je nu in Spanje hebt.
0: Ja,
1: ja, nou, dat is wel het allerbijzonderste. Dus holiday in Spain, van wat je net hoorde, dat is precies wat je eigenlijk moet doen nu.
0: Ja.
1: Maar, want dan wordt het echt helemaal donker eventjes.
0: Mm-hmm.
1: En wat wij gaan zien is dat het wel wat donkerder wordt. En als je naar de zon kijkt, dat het dan een heel klein sikkeltje is.
0: Mm-hmm.
1: Alsnog bijzonder. Maar het is toch een moment om eventjes naar boven te kijken met z'n allen. En dat is sowieso leuk.
0: Want voor iedereen die natuurkunde een beetje gemist heeft, hoe werkt zo'n zonsverduistering nou precies? Wat gebeurt er nou precies?
1: Wat er gebeurt is dat wij leven op de aarde en die draait om de zon heen. En de maan die draait weer om de aarde heen, om ons heen. En die maan die schuift zo meteen precies voor de zon.
0: Ja.
1: Dus zodat eigenlijk de schaduw van de maan op ons valt.
0: Ja.
1: En als je er dan naar kijkt, dan zie je dus de zon, waar echt een hele grote ronde hap uitgenomen is. En dat is de maan die hem aan het fotobomen is, zeg maar.
0: Want hoe lang doet de maan erover om zijn hele baan te doen eigenlijk?
1: Elke maand maakt hij een rondje om de aarde.
0: Ja.
1: Maar niet elke maand zit hij precies voor de zon.
0: Nee, want dat vroeg me dus af. Want meestal dan denk je van zo bijzonder is het dus niet.
1: Ja, maar die maanbaan die staat een beetje schuin op de baan van de aarde rond de zon. Als je het nog volgt. Dus als je het is een beetje alsof je een hoedje scheef op je hoofd hebt.
0: Ja.
1: Dus die maan die draait niet elke keer precies voor de zon langs. Maar vaker zit hij erboven of eronder. Mm-hmm. En nu zit hij er precies op.
0: Oké. 1999 was de laatste keer dat het gebeurde. Nu 2026. Als je het nu niet meemaakt, dan maak je het nooit meer mee. Want het zal in 2081 zijn.
1: 2135 is er eentje, dus meer dan een eeuw. Dan is het echt precies in Nederland ook 100% donker.
0: Nou,
1: maar dat gaan jij en ik helaas niet meer meemaken.
0: Daar wens ik mijn klein kind heel veel plezier mee om dat mee te maken. Hoe donker wordt het vanavond?
1: Nou, het valt dus mee hoe donker het wordt. Want 10% zon, zou je zeggen, inderdaad, het is echt 10% van het zonlicht.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is wel ietsje kouder dan. Maar de lucht is nog steeds best wel warm, dus dat merk je ook niet echt. En je ogen, die wennen zo goed aan het donker, dat je zult zien dat het een beetje schemerig wordt. Maar je kunt elkaar gewoon nog zien.
0: Ja, maar toch is het verstandig om niet zo in de zon te kijken, hè? Ondanks dat het
1: exact,
0: maar... Want wat moet je dan doen? Want je zei net van, of tenminste, dat zei wij voor de uitzending, ik ga je ook even tips geven om te kijken zonder eclipsbrilletje.
1: Dus eclipsbril is het beste. Mm-hmm. Als je dat niet hebt, kun je het beste... ga met je rug naar de zon staan. En het klinkt een beetje raar, maar pak een vergiet waar gaatjes in zitten.
0: Ja.
1: En kijk naar de schaduw van die vergiet. En dan zie je dat elk gaatje is geen rond gaatje, maar dan zie je eigenlijk een sikkeltje. Dat is van de zon. Eigenlijk werkt elk van die gaatjes als een soort cameraatje, als een soort lensje.
0: Ja.
1: En die projecteert dan de zon op de grond.
0: Ja, maar Lucas, dan zit ik de hele week zit ik naar die zonsverduistering te kijken. En dan, of tenminste naar uit te kijken. En dan moet ik naar een vergiet kijken en met mijn rug naar de zon. Dat is toch stom?
1: Wat het beste is ga kijk eventjes op de site knvws.nl.
0: KNVWS, oké.
1: Ja, daar zie je alle sterrenwachten van Nederland. Kijk even welke er in jouw buurt is. En kijk welke een eclipse-event organiseren.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb je, zoals waar ik nu zit, in Bloemendaal aan Zee, daar is de lokale sterrenwacht, die heeft allemaal telescopen, die heeft ook echt nogal wat eclipsebrilletjes over. En dan kun je gewoon wel een eclipsebrilletje lenen.
0: Ja, ik vind het een hele leuke tip, Lucas. We proberen nu in te loggen, maar die site is overbelast. Dus
1: is dat zo?
0: Ja, het is heel vervelend.
1: Ja.
0: KNVWS, ja, okay. Dat zei je toch?
1: KNVWS.nl.
0: KNVWS, ja. Oké. Nou ja, voor mensen die het zo direct nog willen bekijken.
1: En wat je ook kunt doen tijdens de eclipse is, neem er een foto van en stuur hem in voor onze eclipsfotowedstrijd. En win een mooie prijs.
0: Oké. Okay. Ja, nou, wie de mooiste en dan hoeven jullie eens alleen maar te bekijken natuurlijk. En dat is natuurlijk ook leuk. Ja. Waar ga jij kijken? Zo direct?
1: Ja, hier in Bloemendaal aan Zee. En hier is de sterrenwacht Copernicus. Die heeft hier telescopen opgesteld. Mm-hmm. En zometeen kun je dus ook hier echt een close-up van de zon zien.
0: Ja.
1: Maar ik ben hier ook gewoon met vrienden en familie. En we maken er een leuke strandavond van.
0: Ja, kratje bier erbij en zo. Een beetje bitterballen. Dat is natuurlijk dat gaat het wel worden.
1: Okay. Zee in.
0: Ja. Is het een beetje een WK-finale voor jou? Jij als sterrenkundige?
1: Ja, maar ik weet al wie er gaat winnen.
0: Goed, nou dat is helemaal duidelijk. Ik wens je heel veel plezier vanavond. En pas op voor je ogen.
1: Dank je.
0: Dag Lucas.

0: optreden. Was bij het North Sea Jazz Festival. En was alsof mama aan het zingen was. Dat was geweldig. Ze was een moeder voor ons allemaal. Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. En daarvoor Ginger Ninja en Sunshine. Het is 6 minuten voor 5. We hebben straks het nieuws. En wat zit erin, Laura?
1: Er zijn 2 jongens opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. Ja. En het Eurovisie Songfestival komt met een nieuwe, toch wel strenge regel.
0: Moet je kunnen zingen, of niet?
1: Ik ga het je straks vertellen.
0: Oh, oké, dat is wel een hele strenge.

0: Radio 10.
1: Gijs op 10.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport.

0: voorwaarden op de website.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieklets. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe...

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Goedemiddag, inmiddels 1 minuut over 5. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er komt een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren, maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en het zou gaan over zogeheten pedo-jagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De twee probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken. Hij moest naar het ziekenhuis. Een van de twee verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. En misschien heb je er iets van meegekregen. Nederland maakt zich op voor de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999.
2: Is dat vandaag?
3: Ja, joh.
2: Oh.
3: Ja, je moet erbij blijven, hoor, want je mist
2: zeker.
3: Het.
2: Ja.
3: De belangstelling voor het spektakel is enorm. En vooral die speciale eclipsbrillen die nodig zijn om veilig naar de zon te kunnen kijken, zijn nauwelijks nog te krijgen. Mm. In Lelystad lag er nog wel een flinke voorraad en daar liep het dan ook behoorlijk storm.
4: Mijn brillen die ik online had besteld, die kwamen niet binnen. En toen dacht ik, word ik toch een beetje nerveus. We gaan met z'n drieën kijken.
5: Maar we hebben ze.
6: En wat heb je voor die brilletjes over? Ze zijn bijna overal uitverkocht.
7: Nou, misschien wel bijna €50 inmiddels, ja.
6: Wat was je kwijt?
7: Ja, 57 per stuk. Dus dat is echt geen geld eigenlijk, joh.
3: Ja, één ding is duidelijk. Wie vanavond veilig omhoog wil kijken, had misschien iets eerder naar de bril moeten zoeken.
2: Ja, en ik hoop dat het niet bewolkt is.
3: Nee, het is zon overgoten.
2: Het is zon overgoten.
3: Misschien okay. Wat sluierbewolking, maar daar schijnt de zon gewoon doorheen. Nou ja, ik zei het al, het is zon overgoten. En warm, met zo'n 24 tot lokaal 32 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en zinderend heet. Misschien wel 36 graden in het zuidoosten.
2: Hoe is mogelijk ook. Okay. Dankjewel, Laura. Waar ga jij kijken eigenlijk vanavond? Of ga je helemaal niet kijken?
3: Ja, ik ga ook ergens stoppen naast een tankstation of zo. Ja, ik heb een eclipsbrilletje in de auto liggen.
2: Je zit ook in de auto natuurlijk, hè, straks. Ja, okay. Ja. Oh, jij hebt een eclipsbril.
3: Ik heb hem meegenomen, okay. Ja.
2: Goed, haar kenteken is RK2. Voor als je er nog één zoekt. Dankjewel, Laura. We gaan even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A4 in beide richtingen. Richting Rotterdam sta je tussen Steenbergen en knooppunt Sabina een uur stil door een bermbrand. Twee rijstroken zijn dicht. Andere kant op, richting Den Haag, heb je tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging door een vrachtauto met pech. En op de A27 Utrecht-Almere is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog een half uur vertraging tussen Beeldhoven en Huizen.
2: Oké, okay. Nou heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. Top 4040 seconden. Ik ga het zo voor je draaien. En ik ga je werkdag afsluiten. Ja, het is wel mooi geweest deze woensdag. Wild Cherry, play that funky music. Daar gaan we het mee doen zo.
9: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maar kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Gisteren was het 3 minuten over 5. En omdat het zomer is, gaan we elke keer wat eerder naar huis. Het is nu 4 minuten over 5. Ja, als je dit hoort.

0: Nee. Iedereen heeft het over de tuin makeover van Lange Frans. Ja, hoezo vinden mensen zo'n tuin zonder één grassprietje mooi? En hoe maak je hem alsnog leuk? Dat gaat tuinman Ivo Putman jou zo uitleggen.
1: There

dacht ik van, Juan Luis Guerra, die past daar heel goed bij, 1991. Burbujas de Amor. En ik weet niet of je het zo wijst, maar de Amor, Burbujas. Adel.

0: Dacht Lange Frans ook. Hij heeft zijn tuin laten aanpakken. En daar is nu heel veel om te doen. Want denk je aan een tuin, dan denk je ook aan bloemetjes en planten en misschien ook een boompje. Maar Lange Frans die dacht voornamelijk aan
1: nieuwe tegels, nieuwe schuttingen, nieuwe overkapping, katerijn, barbecue tafel gerefurbished. En ik ben helemaal

0: tegels, tegels, tegels en nog een paar keer tegels. Er is geen groen te zien. Reacties op zijn video op social media, liggen er niet om. Lijkt wel een luchtplaats van een gevangenis. Ik ken begraafplaatsen die gezellig zijn. En hoeveel kost het parkeren per uur daar? Ja, dat zijn allemaal gewoon hele gezellige mensen die even hun mening delen. Maar ik snap Lange Frans wel, want hoe heerlijk is het om een onderhoudsarme tuin te hebben. Maar hoe maak je zo'n tuin nou net even gezelliger?
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, dus ik heb contact met de man met de groenste vingers die ik ken. Tuinman Ivo Putman van de grote tuinverbouwing. Ivo, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Gijs. Ja, ja, ja. Wat moeten we nou zeggen van die binnenplaats?
0: Nou ja, dat wil ik dus aan je vragen. Huilt jouw groene hart nu nog meer, nu je die tuin ziet van Lange Frans?
2: Ja, kijk, ik heb hem gezien en ja, mijn hart gaat zeker huilen. Ik wil wel een kleine kanttekening plaatsen. Kijk, mensen willen gewoon... Die vinden het allemaal een beetje spannend, hè, groen. Ze vinden het eng en daar moeten we ze een beetje bij gaan helpen. Ja.
0: Maar vinden ze het eng? Vinden mensen groen eng omdat ze niet weten hoe ze het moeten onderhouden?
2: Nou, eigenlijk zie je het bij ons in het programma heel duidelijk. Dat mensen eigenlijk als eerste wens hebben welke tegels ze mooi vinden en waar de barbecue moet staan en waar de overkapping moet staan. Ja. Maar ze hebben het nog niet over groen gehad.
0: Nee.
2: En ik ben tegenwoordig wel zo streng dat als mensen geen groen in de tuin willen, dan maak ik de tuin niet.
0: Oh.
2: Kijk, wat je tegenwoordig ziet, is het enige groen wat er in de tuin staat, is een kratje bier.
0: Ja.
2: Ja, dat is veel te weinig natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus
0: wel
2: dan
0: lekker.
2: Moeten we met z'n allen wel wat aan doen. Ja. Het is ook wel lekker, die hoort er ook wel bij.
0: Mm-hmm.
2: En je moet ook tijd hebben om het kratje bier leeg te kunnen drinken.
0: Ja.
2: Maar een beetje groen in je tuin, dat is helemaal niet zoveel werk. Het is eigenlijk heel simpel.
0: Ja, kun je een paar tips geven voor mensen die denken van ja, dat kan hij nou wel zeggen, maar hij is zelf tuinman, dat gaat natuurlijk heel makkelijk, maar ik heb geen groene vingers. Wat doe ik dan?
2: Ja, nou weet je waar je heel goed rekening mee kan houden, is als je toch durft om gewoon groen in je tuin te zetten, zorg ervoor dat je een vakman erbij haalt. He, er zijn genoeg hoveniers die veel verstand hebben van planten. Als het namelijk op de juiste manier is aangelegd en planten staan op de juiste plek, dan heb je al één voordeel, dat die planten het gewoon al goed doen van zichzelf.
0: Okay.
2: Dan hoef je zelf al verder niks meer aan te doen. Daarnaast kan je vragen aan je hovenier of die misschien wat minder soorten wil neerzetten. Als jij maar 3 verschillende soorten planten neerzet op verschillende plekken in je tuin, dan weet je op een gegeven moment hoe je die moet onderhouden.
0: Ja.
2: Kost je weinig tijd om dat te leren. En op die manier weet je precies wanneer het bloeit, wanneer je het moet snoeien en wanneer je water moet geven. Dus dan kan je ook kiezen om juist wat minder soorten neer te zetten, maar wel veel meer groen in je tuin te plaatsen.
0: Ja, dit zijn wel tips waar we iets aan hebben hoor, Ivo.
2: Je zou bijvoorbeeld ook kunnen kiezen om bijvoorbeeld met heel veel haagvormen te gaan werken. Dus je kiest ervoor om niet heel veel verschillende planten neer te zetten, maar juist met haagvormen. En dan weet je gewoon, ik moet hem 2 keer per jaar snoeien.
0: Mm-hmm.
2: Dat is mijn onderhoud en ik moet water geven. Nou, dat moet toch wel te doen zijn.
0: Ja, maar dan even, en dat zeg ik ook voor een goede vriend van mij, dat onkruid. Dat onkruid, dat blijft maar te pas en te onpas terugkomen. Hoe pak je dat dan aan? Want dat vinden mensen gewoon vervelend.
2: Kijk, je ziet tegenwoordig, als je tegels plaatst, dan kan je tegenwoordig een voeg erin doen, zodat je geen onkruid er meer tussen krijgt.
0: Oh ja.
2: Die laat wel water door.
0: Ja.
2: Bij je beplanting kan je natuurlijk niet met gif gaan spuiten, maar zie het als stofzuiger in je woonkamer. Iedereen doet dat. Nou, minimaal 2 tot 3 keer in de week. Het liefst wel vaker.
0: Ja.
2: En als jij gewoon 1 keer in de 2 weken een klein rondje door je tuin doet en een klein beetje onkruid wegplukt, ben je binnen 20 minuten klaar.
0: Ja, even je tuin stofzuigen. Ik vind het wel een mooie.
2: Ik vind
0: het een mooie beeldspraak. Als je Lange Frans en iedereen die een tuin met vooral tegels heeft 1 plant cadeau zou mogen doen, Ivo, welke plant zou dat zijn dan?
2: Zo, nou vraag je me wat.
0: Ja,
2: nou, als ik Lange Frans een eentje cadeau mag doen, kijk, je ziet het al, hij vindt het toch spannend, al dat groen, dan zouden we maar een palm cadeau moeten doen. Een palmboom in Nederland, die kan, hè, dat is een speciale die je daarin hebt.
0: Ja.
2: En die doet het hier heel goed.
0: Mm-hmm.
2: En als je die nou neerzet, die kan heel goed tegen droogte.
0: Okay.
2: Geef je hem af en toe te veel water, is het ook niet erg. En als je ziet dat de bladeren gaat hangen, dan knip je de onderste bladeren eraf. Meer werk heb je er niet aan. En met een beetje mazzel gaat hij nog bloeien ook.
0: Het is een beetje de makkelijkste plant die ik ken.
2: Daarom. Dus op die manier zet je toch groen in je tuin. En voor Lange Frans wil ik wel zeggen, en daar vergissen mensen zich echt in, groen is echt hetgeen wat het allerbelangrijkste is in je tuin. Je creëert veel meer diepte. Je creëert verschillende zitplekken. Het maakt je tuin optisch veel groter. En dat zie ik ook gewoon terug in het programma. Je ziet gewoon dat als mensen de tuin afzien, dat ze in één keer denken, jeetje, wat is die tuin groot geworden en wat is het mooi. En dan krijgen ze ook zin om zo'n tuin goed te houden.
0: Tuinman Ivo Putman van de Grote Tuinverbouwing, dank je wel.
2: Gijs, jij ook weer bedankt en heel veel succes met de uitzending.
0: Dank je.

0: Donna Summer, and this time I know it's for real. En dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. We gaan het zo lekker spelen, top 4040 seconden. Ik heb straks ook een kwalificatievraag voor je. Als je het leuk vindt om mee te spelen, dan zit aandurft. En straks hebben we ook het nieuws. Laura, wat zit erin?
1: De beknelde rechtbanken hebben aangifte gedaan. En speciaal voor koffieliefhebbers, ik vertel je straks hoeveel koffie per dag nog gezond is.
0: Ja, en dat verandert een beetje elke dag, hè?

0: Deze week. Op Radio 10.
1: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een driejarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon...

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Ja, goedemiddag, zonnig weer. Vanavond wordt het een beetje een stukje donkerder. Dat is heel gek. Morgen wordt het een tropische warme dag met 30 tot 36 graden. We wensen je heel veel plezier natuurlijk vanavond met de eclipse. Zorg dat je het wel veilig doet en dat je niet last van je ogen krijgt. Want dat is levensgevaarlijk. Zorg dat je een vergiet altijd bij je hebt. Ik vind het zo stom.

0: hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, op 34 plekken een heleboel mensen erop thuis zijn natuurlijk om met een vergiet te staan te kijken.
0: Zeker.
1: Op de A9 richting Amstelveen bijvoorbeeld een half uur in de file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht vanaf knooppunt Holendrecht. Op de A16 richting Rotterdam een half uur vertraging tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. En op de A28 Amersfoort-Utrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd.
0: We kunnen het ook zeggen dat het je vergeet je vergiet niet dag is.
1: Vergiet me nietje.
0: Oh, wat een goeie. Ja. Straks zetten we lijnen open voor het vergiet me nietje. Oh, wat verschrikkelijk. Ik zie wel allemaal mensen met allemaal vergieten staan op het strand. Wat grappig. Goed, nou, wij blijven zo lekker bij over deze hele file natuurlijk. Bij de top 4040 seconden. Dan maken we die file ook wat draaglijker voor je. En als je dan op weg bent naar het strand, ben je lekker uitgerust. Goed, dat allemaal straks. We gaan eerst even luisteren naar Laura voor het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van de bekladdingen van morgen. Onder meer pedo's stond er geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. Er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. Landen die het Eurovisie Songfestival winnen mogen het evenement altijd automatisch organiseren, maar die regel vervalt voor landen die oorlog voeren. De nieuwe regel zou nu alleen van toepassing zijn op Israël vanwege de oorlog in Gaza. Het spektakel houdt vandaag na de zonsverduistering niet op. Het is namelijk ook de piek van de meteorenzwerm Perseïde. En dat betekent een flinke sterrenregen met mogelijk wel 50 vallende sterren per uur. En alsof dat nog niet genoeg is, wacht in de vroege ochtend nog een spektakel.
0: Oh.
2: Een planetenparade.
0: Och, nou,
2: zes planeten,
0: ja,
2: staan dan tegelijk aan de hemel. Voor sommigen heb je wel een verrekijker of een telescoop nodig.
0: Ja, en geen vergiet. Dat wordt lastig.
2: Okay, ja.
0: Nou, dat is,
1: en
0: dat is
1: een vergiet en een eclipse en een
0: kijken. Voornamelijk mensen met zo'n backpack die komen. Alles hebben ze gewoon ingepakt. Ik vind het een heel gekke dag vandaag.
2: Ik wil even een rondje doen.
0: Oh, ja. Een rondje doen. In de studio bedoel je?
2: Nee, eventjes onder jullie een vragenrondje.
0: Ja, dat bedoel ik. In de studio.
2: Oh, dan in de studio.
0: Ja.
2: Hoeveel kopjes... Ik denk dat ik een rondje wil lopen. Maar goed,
0: ik snap wat je bedoelt.
2: Hoeveel kopjes koffie drink je ongeveer per dag?
0: Oh, dat is dat een gewetensvraag?
2: Zeker.
0: Ik denk wel een stuk of 8.
3: Zo!
0: 9. Ja.
3: Echt?
0: Ja, maar dat zijn hele kleintjes. Hè. Het zijn gewoon espressootjes. Dus die zijn niet zo... Dat is,
1: ja, maar
0: dat
1: is extra sterk dan?
2: Ja.
0: Ja, nee, dat zeggen ze altijd, maar dat proef ik niet. Ja, maar ik heb ja. Ik doe er 's ochtends 4, 's middags 1 of 2... en dan 's avonds vind ik het wel lekker na het eten, 1 of 2. Dus 8.
2: Maar dat is niet...
0: Is dat te veel? Laten we eerst even Robin vragen.
1: Ja. 3 of zo hooguit.
0: Oh.
1: Ja.
2: Oké. Okay. Oh.
1: Wel normale kopjes. Ja. Wel normaal.
0: Ja, zie je, dat zijn al 6 espresso.
4: Hey, ik drink geen koffie. Mag dat ook? Mag ik dat ook zeggen?
2: Ja, zeker.
0: Gezondheidsfreak Jos is weer...
4: Maar ik wil het jullie niet aan doen. Ik kan er gewoon niet zo goed tegen. Dus dan stuiter ik hier de hele studio door. Dan worden jullie ook alleen maar gek van.
0: Ja, maar jij hebt altijd van die periodes. Dan eet je weer geen vlees, dan eet je weer wel vlees. Dan drink je weer niet, dan drink je weer wel. Nu drink je weer geen koffie. En dan ga je binnenkort met een vergiet op je hoofd. Ga je wel.
1: Ja.
0: Och. Oké. Okay.
2: Nou ja.
0: Maar jij dan? Wat doe jij dan, Laura?
2: Nul, ik drink geen koffie.
0: Oh, je drinkt
2: ik krijg er hartkloppingen van.
0: Ook serieus?
2: Ja. Ja,
0: oh, dat dus, vind ik vervelend voor je.
2: Het is even een... Nou ja, ik vind het niet zo erg. Ik mis er niet heel veel aan.
0: Nee.
2: Maar even een kleine reality check voor iedereen die de koffiepot als een soort levensverzekering ziet. Mm-hmm. Gijs,
0: ja.
2: Te veel koffie is helemaal niet zo'n goed idee, blijkt uit
0: lekker.
2: Onderzoek.
0: Wel lekker.
2: Nou ja, zo'n 3 tot 5 koppen filterkoffie per dag kan prima. Mm-hmm. Maar vanaf 6 of 7 bakken kan je lichaam in proteststand gaan.
0: Oh.
2: Denk aan hartkloppingen, trillende handen, onrust en vooral 's nachts klaar wakker naar het plafond staren.
0: Oh.
2: En 8 tot 10 koppen,
0: ja.
2: Dan ben je volgens de deskundigen toch echt een beetje doorgeschoten.
0: Oh, serieus?
2: Ja. Dus geniet van je bakkie, maar de koffiepot hoeft niet leeg.
0: Ik heb de laatste 8 jaar al helemaal niet meer geslapen. Dus...

0: Sommige mensen die dat dan horen, die moeten nog steeds een beetje snikken, omdat ze dit zo prachtig heeft gezongen in 2019. Lady Gaga en Always Remember Us This Way. En je hoorde het bij Gijs op 10. En wij spelen elke dag
1: de top 4000 in 40 seconden.
0: En dat ga ik vandaag doen met Tyrone. Zeg ik dat goed?
2: Jazeker.
0: Hallo, Tyrone. Uit Sint-Willebroort, 25 jaar. Je mag meedoen. Je wist de antwoord op de volgende vraag. Wat betekent vamos a la playa?
2: Laten we naar het strand gaan.
0: Nou, dat is heel erg goed. Rigera, die zong dat net. Dat betekent dat je mee mag doen, Tyrone. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je bent 25. Heb je veel verstand van de muziek van een beetje vroeger?
2: Ja, ik luister regelmatig de 80's en de 90's en de 70's. Dus dat komt ook wel worden.
0: Ja, en vind je dat er dan betere muziek werd gemaakt toen de tijd? Of vind je dat er tegenwoordig net zoveel goede muziek uitkomt?
2: Ik vind vroeger wel beter. Dus ja? Tegenwoordig verpest het een beetje, maar dat is mijn mening.
0: Oké, okay. Ja, met al die AI en al dat getrut en zoiets. Dat,
2: dat was niks.
0: Vroeger deden ze het nog zelf. We klinken nu wel als twee oude lullen op de radio, vind je niet? Toch?
2: Ja, ik hoor het vaak in mijn omgeving.
0: Ja, oké. Okay. Goed, nou, het gaat om het spel. Bij elk fragment wat je hoort, moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het nou niet weet, moet je even passen, Tyrone. Dan zetten we de tijd stil. Dan gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen, dan weet je dat het ook fout is. En dan zou ik zo snel mogelijk passen. En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed. Dan kun je vanavond meteen besteden.
2: Oké, geweldig.
0: Best lekker, hè? Ja. Heb je hulp? Doe je het helemaal alleen? Hoe gaat het? Hoe werkt het?
2: Ik zit nu wel met mijn ouders aan tafel, maar ik ga het zo veel mogelijk zelf doen.
0: Ja, oké, nou natuurlijk. Dan mag je het ook helemaal zelf besteden als je het gewonnen hebt natuurlijk.

0: weet ik niet.
1: Nee, George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me.
0: Ah, shit.
1: Ja, oké. Okay. Nou, niks aan de hand. Hier is de volgende.
0: Billy Joel. Uptown Girl.
1: Ja! Dat is de goeie. Ja. Maar niet van Billy Joel, maar wel van Westlife. Die hebben het ooit uitgecoverd. Ja.
0: Nou, ik ken die van Billy Joel, die ken ik uit mijn hoofd. Dus
1: ja, precies. Nou, Westlife is niet anders, maar de tekst blijft hetzelfde. De melodie ook wel een beetje. Oké, ik heb er nog één.
0: Total Touch.
1: Total Touch, dat is helemaal goed. And Somebody Else's Lover. Nou, het komt me allemaal heel bekend voor, deze fragmenten. We hebben er nog één.
0: Emergency, Dr. Beep.
1: Ja, heel goed. Van de Miami Sound Machine. En Gloria Estefan. Hier is fragment nummer 5.
0: Frank Broeien.
1: Ik hoor het je moeder zeggen of schreeuwen.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja, nee, want dat is hartstikke goed. Is hij een beetje fan van Frank Boeien?
0: Ja, die is meer van de Nederlandstalige. Ja.
1: Die is meer van de Nederlandstalige. Nou, dan heb je een hoop kennis bij de hand.

0: Jump is helemaal goed. Herken je deze ook?
1: Abba.
0: Abba! Hoppakee. Nou, eens even kijken hoe de stand is inmiddels. Je hebt er 6 graden, of jullie hebben er 6 graden. Je moet er nog 4 en je hebt nog 10 seconden over.
1: Oeh, spannend.
0: Zeker spannend. Dit is de volgende.
1: Rick Astley.
0: Rick Astley is goed. Never gonna give you up. Dit is fragment nummer 9 alweer.
1: Genius. Rap-ups. Ik kon niet op
0: je komen. Ja, je zei G-Net, maar dat is niet... Nee, nee.
1: Nee, Venus.
0: Oh, Venus. Venus. Oh, pardon. Ik dacht dat je G-Net zei. Maar Venus. Pardon, ik verstond het niet helemaal. Dat doen we er nog een paar seconden bij. Bananarama, dat is goed. Even kijken. Je hebt er nu 8 graden. Je moet er nog 2. Nog 6 seconden heb je daarvoor. Dat moet te doen zijn, hoor. Dat moet te doen zijn, Tarwon.
1: Ik hoop het ook.
0: Let op. Hier is het volgende fragment.
1: Ja,
0: 16. Ik dacht, jullie gaan dit redden. Dit gaat gewoon lukken.
1: Oh,
0: 10cc en Dreadlock Holiday.
2: Ja!
0: Ja, dat nou. Ja, je moeder is er helemaal mee eens, maar...
1: Ja,
0: wat erg. Nou, we zaten ontzettend mee te leven. De hele middag, crew!
1: Hallo!
0: Het is alleen niet gelukt. Dat is heel vervelend. Ik heb wel de gijsblokjes voor jullie. Dan drijf ik lekker in jullie glas deze zomer.
1: Oh, top, dankjewel.
0: Ja, oké. Okay, nou, het komt zo snel mogelijk jullie kant op. En waar gaan jullie naartoe?
1: Ja, we zitten nog op de camping, dus dat moet mijn laatste week.
0: Dan ga je lekker nergens naartoe. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je meedeed. Fijne avond, hè?
1: Ja, dankjewel. Hey, werk je door.

0: aan de zomer. Dat je al die zomerhitjes weer voorbij hoort komen. Deze komt al met 2002. Ingrid. Ik weet niet of je het zo moet uitspreken, maar over Ingrid. Mag ook natuurlijk een 2F42 en Stevie Wonder Uptight. Everything is alright. Komt uit 1965. Dat was ik even vergeten dat het alweer zo lang geleden is. Inmiddels 5 minuten voor 6. Straks kun je weer je vergeetmijnietje bij mij kwijt. En we hebben straks ook het nieuws. Laura, wat zit erin?
1: Een nieuw dieptepunt in de Duitse Rijn. Oh. En de eclipse betekent ook iets voor je stroomrekening.
0: Oh.
1: Wat? Dat hoor je zo.
0: Ik ben heel benieuwd. En dit hoor je ook zo.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Vakantieveilingen. Alle verf super voordelig.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. En, hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hey, is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl

0: Autosport.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt. Let's
1: go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Goedenavond. Over 12 seconden is het exact 6 uur hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag. Laura Hosinga, goedenavond.
3: Goedenavond. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hadden met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam. Onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is in Den Haag een stille tocht. Burgemeester van Zanen is er ook bij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt. En ook andere rivieren daar hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden, maar sommige deelstaten hebben dat verbod inmiddels opgeheven. En vanavond krijgen we een bijzondere zonsverduistering. Dus ook ons stroomnet krijgt het even voor de kiezen. Doordat miljoenen zonnepanelen tegelijk minder stroom leveren, valt er voor 1,3 gigawatt aan capaciteit uit in Europa. 10% in Nederland. Toch hoeven we niet bang te zijn dat het licht uitgaat. De netbeheerders hebben dit allang aanzien komen en staan paraat met reserves. Op je energierekening zal je er bovendien ook niet zo heel veel van gaan merken. Het weer.
2: Valt allemaal reuze mee, toch?
3: Ja, daar hoef je niet van wakker te liggen.
2: Nee, dat is fijn.
3: Dat scheelt weer. Na een warme, zonnige dag is het ook morgen zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden.
2: Mm. Ja, ik ben er ook stil van. Ja. Net als jij. En dan vrijdag wordt het nog warmer, toch?
3: Ja, ja.
2: Kan vrijdag misschien wel 40 graden worden, hè? Hoor ik.
3: Is dat echt?
2: Ja, nou ja, dat...
3: Nee, toch?
2: Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. In ieder geval wordt het putter. Ja, bij mij is het altijd net even wat warmer. Tropisch warm wordt het in ieder geval. Dankjewel, Laura. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. En dat weet Robin van der Gier. Goedenavond.
4: Goedenavond, Gijs. Het is steeds minder druk aan het worden, gelukkig. Wel op de A6, daar sta je nog 3 kwartier stil door een ongeluk tussen Almere, Regenboogbuurt en Lelystad. Op de A9, 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart. En op de A44 richting Den Haag is de weg tussen Oude Wetering en Kaagdorp dicht door een ongeluk. Omrijden kan via de A4 en daardoor ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
2: Al die

ben nog in de jaren 80, dan waren ze hartstikke populair natuurlijk met de Police. En toen dacht ik niet dat deze Sting zo'n uit zou groeien tot een megaster. Maar dat is wel gelukt. 1993 bracht hij dit uit. If I Ever Lose My Faith.

0: draait. Maar wanneer je de trigger hoort, wanneer je het alarm hoort, nou, dan moet je je radio even goed in de gaten houden. Dan moet je zo snel mogelijk zomaar naar me toe sturen. En een verkeersboete krijgen is nooit fijn. Maar er zijn in Engeland mensen die juist graag een boete willen voor hun rijgedrag. In Londen namelijk begint het een traditie te worden dat de stad elke zomer overstroomt met supercars. Met hele grote dure wagens, blinkende McLarens en Lamborghinis en Rolls Royces en allerlei kleuren van de regenboog. Die toeren vervolgens met knallende uitlaten door de stad. Auto's worden voornamelijk bestuurd door jongeren uit het Midden-Oosten. De politie is er helemaal klaar mee en deelt alleen maar boetes uit. Maar dat maakt voor die gasten helemaal niets uit dat ze enorme parkeerboetes krijgen. Want ja, die zijn zo rijk. Of hun ouders zijn rijk. Die betalen dat gewoon. Volgens Britse media maken de jongeren er een soort wedstrijdje van. En wint de man of de jongen met de luidruchtigste motor, de ordinairste lak en het grootste aantal parkeerboetes. Ja, is toch ook niet te geloven ook, hè? Ook neemt de Britse politie regelmatig zulke supercars in beslag. Maar dan vraag ik me af, hoe gaat zoiets?
1: Dus u bent de bestuurder van deze auto?
2: Ik zeg, nou, wat denk je zelf? Het is dan misschien een automaat, maar ik moet nog wel steeds aanwezig zijn, hè?
1: Nou, op types als u staan wij nou de hele avond te wachten.
2: Ik zeg, nou, sorry, ik ben niet op zo hard mogelijk naartoe komen scheuren.
1: Nou, dat hebben we gezien, want even verderop hebben we u geklokt met 183 kilometer per uur.
2: Ik zeg, nou, dat kan nooit kloppen, want ik zit er net krap een half uur in. Ja, omdat ik
1: aan de verkeerde kant van de weg heb gereden.
2: Ik zeg, joh, jij weet toch helemaal niet waar ik naartoe wil?
1: Nou, waar wil u dan naartoe in uw toestand?
2: Ik zeg, ik moet naar een lezing.
1: Ah, meneer, schijt toch uit dat hij zei nu s'nachts, wie geeft er op dit tijdstip dan nog een lezing?
2: Ik zeg, mevrouw. Ja, of ik me dan eerst maar eens even aan een alcoholtest wilde onderwerpen. Ik zeg mijn best, maar ik weet hier niet zo snel een café in de buurt. Dus,

0: ik zal het even aan Robin vragen. Het zijn er meer dan ooit, hè, vandaag, toch?
1: Het zijn er inmiddels 1823.
0: Nee! Oké. Okay. Nou, ja, zeg maar, een nummer tussen 1800 en, tussen 1 en, tussen 0 en 1823.
2: 869.
0: 869, well, gaan we die even opzoeken. Gaan we gewoon random even iemand terugbellen. En het zou zomaar kunnen zijn dat, dat jij dat bent.
1: Ja? Volgens mij hangt die persoon al aan de lijn.
0: Hangt die persoon al aan de lijn? Hallo, wie is dit?
3: Ik ben Ronnie.
0: Hallo Ronnie!
3: Hoi!
0: Hey! Ja, je spreekt met Laura en Gijs en de hele middagploeg!
4: Hallo!
0: Hallo!
4: Hallo!
0: Gefeliciteerd, Ronnie!
3: Ja,
0: Ja, nou, fijn dat je, zo, dat je zo enthousiast bent en dat je zo... Ja, je bent helemaal... Je hebt er geen woorden voor. Zal ik het zo zeggen?
3: Nee, dat okay.
0: Ronnie, jij hebt zomaar naar ons toegestuurd. Dat betekent dat je zomaar in de uitzending kan komen. We bellen dan random gewoon iemand terug. Ik heb hier een rat achter mij staan. Jij mag zeggen van, begin maar Gijs. Dan geef ik een slinger aan het rat.
3: Oh Gijs, dan geef maar een slinger aan het rat.
0: Nou, geef maar een

0: op stopt, Ronnie?
1: Oh, ik vind ze veel goed, dus ik laat mij gewoon verrassen.
0: Je laat je gewoon lekker verrassen. Nou, hij stopt op... Even kijken, je mag zelf kiezen. Nou, je mag zelf kiezen. Dus wat gaat het gebeuren? Zeg het maar.
1: Een pretparktickets.
0: En wil je dan Movie Park Germany, Avonturenpark Hellendoorn of attractie- en vakantiepark Slagharen?
1: Movie Park.
0: Nou, je krijgt 4 personen. Pretpark tickets voor 4 personen. En van harte gefeliciteerd. Deze prijs wordt verzorgd door vakantieveilingen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en dan wens ik je heel veel plezier met wie je er ook naartoe gaat. Maak je wel even wat foto's, dan kunnen we na afloop nog even meegenieten.
1: Ja, dat zullen we zeker doen. Dat gaat zeker goed.

vast weer in de auto. En dan stuurt mij altijd een appje. Oh, Bon Jovi. Ja, die is nog steeds liefhebber van deze poedelrock. Bon Jovi en Living on a Prayer 1986.

0: lang niet meer op de radio te horen zijn geweest. En waarvan jij zegt van ja, maar dat is heel zonde, want als je hem niet hoort, dan vergeet je hem. En daarom is dat ook een definitie van een vergeten liedje. Aan welke plaat zit jij nu te denken? Welke plaat is al heel lang niet meer gedraaid en mag niet vergeten worden volgens jou? Laat het me weten via de Radio 10 app. Stuur mij gewoon een WhatsAppje en dan ga ik hem zo met heel veel liefde voor jou draaien. 7:04. We hebben straks ook de crypto-knijter Knoepert Kanjer of zoiets. En we hebben het nieuws. Laura, wat zit erin?
1: De vrouw die dit weekend in Den Haag is doodgeschoten was zwanger. En eclipse koorts. Nederland trekt massaal naar buiten. Waar je nu nog een bril kunt scoren, hoor je zo.
0: Nou, dan moet je heel snel zijn.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
8: laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Eindelijk, zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken,
7: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Ja, goedenavond. Blijf droog. Onbewolkt, aangenaam warm. De zonsverduistering is goed te zien. De morgen staat hier hoog weer aan de hemel. Het kan dan 36 graden worden. En dan vrijdag wordt het 63 graden. En dan na het weekend dan gaat het regenen. Of zoiets. Het gaat ooit weer een keer regenen, toch?
11: Heb jij je glazen bolletje niet mee?
10: Nee, nou, die ben ik helemaal vergeten. Ja, maar omdat Martijn er niet is. En Martijn die vraagt er altijd naar. Ik heb mijn glazen bol is zelf een beetje van slag. Omdat hij te weinig water heeft gekregen waarschijnlijk. Dus ik zal morgen wel even meenemen. Dat is wel goed. Martijn is morgen trouwens ook weer terug. Laura is vandaag voor het laatst. Vervelend.
12: Ja.
10: Maar goed gedaan hoor. En je komt nog wel een keer terug, toch?
12: Dat hoop ik wel.
10: Ja, we hopen dat Martijn heel snel weer ziek is. Nee, dat is een grapje. Waar staan de files? Robin van der Gier, die weet dat. Goedenavond.
13: Goedenavond. Nog op best wel wat plekken helaas. Op de A6 richting Lelystad sta je vanaf knooppunt Almere 3 kwartier stil door een ongeluk. En op de A9 richting Alkmaar is het op meerdere plekken druk. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En verderop tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid sta je ook nog eens 20 minuten stil door een ander ongeluk.
10: Nou, heel veel sterkte daar. Wil je jouw vergeetmijnietje op de radio krijgen, dan moet je mij even een WhatsAppje sturen. Een plaat die al lang niet meer gedraaid is op de radio. En waarvan jij zegt, die mag niet vergeten worden. Laat maar weten, dan draai ik hem zo met heel veel liefde voor je. Maar inmiddels, het is al 6:01. Het nieuws. Laura Ousinga, goedenavond.
12: Goedenavond. De vrouw die dit weekend in Den Haag is doodgeschoten, was zwanger, zegt haar familie. Die vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen er ook. Hun vader is opgepakt als verdachte. Verdrietige reacties op de brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee en nu is overleden. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. En het wordt steeds drukker op de stranden met mensen die zo naar de zonsverduistering gaan kijken. Andere plekken zijn ook in trek, zoals sterrenwachten. Ja, de dag van de zonsverduistering bereikt zo meteen rond 7:50 letterlijk zijn hoogtepunt. Mm. En al dagenlang zijn mensen op zoek naar eclipsbrillen, ja, waarmee je de zonsverduistering veilig kunt bekijken. Mm. Gisteren werden zulke brillen verkocht bij de sterrenwacht in het Limburgse Brunsum. En dat leverde chaotische taferelen op.
14: Dat heeft te maken met het gevoel van de mensen. Dat is ver te zoeken hier.
15: Want, kruipen ze voor?
14: Ja, wat dacht je?
12: Ja, een ondernemer in Amsterdam-Buitenveldert kreeg een bijzonder telefoontje.
16: Gisteren is een buitenlandse zakenman die heeft me benaderd. Die zakenman die zei, ik heb superveel brillen voor je. En dan heb ik het over een aantal honderdduizenden.
12: Nou ja, de beste man die dacht, ik spring hierop in. En die heeft last minute een winkelruimte gehuurd om de brillen te gaan verkopen. En met succes.
17: Ik heb gebeld voor laskapglazen. Ik heb gebeld voor clipsbrilletjes. Maar deze had er nog een overvloed.
12: Ja, de brillen in Amsterdam zijn ongetwijfeld binnen no time ook uitverkocht. En dat voor een wel bijzonder hoge prijs.
17: Help, nee. 15 euro per stuk.
14: Tjus.
18: Ja, zeg dat nou niet te hard, dan hoort mijn man het.
10: Maar 27 jaar geleden waren die brilletjes gewoon gratis.
11: Kon je
10: gewoon
11: opa, vertel.
10: Nee, maar dat is echt zo. Die dingen die kon je gewoon gratis halen. Ja, weet je, dat jij lekker 15 euro voor een brilletje gaat betalen en hem niet kan krijgen, dat is natuurlijk veel erger.
11: Nou,
10: toch?
11: Het is ergens een morgen 15 euro voor zijn brilletje. Betaald.
10: Ja, dat is helemaal, is dat gek natuurlijk. Maar in 1991, 2091, dan zijn ze weer

0: Sunshine, Reggae en Gala hoorde je daarvoor. Freed from Desire.
1: Het vergeet me niet,
0: je. Krijg je ook een beetje honger van natuurlijk. Norma, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Heb je geen eclipsebril?
2: Nee.
0: Oh, wat erg. Heb je wel een vergiet?
2: Ik heb een vergiet. Ja, maar ik heb hem 27 jaar geleden al gezien. Dus,
0: oh ja, nou, ik wil net zeggen, ja, dat heb ik ook. Dus ik heb het, en dat was beter, dat was, heb ik in Frankrijk gezien. Dat was iets beter dan wat je net hier ziet. Maar voor alle jongeren die het nu gaan bekijken, het is natuurlijk echt prachtig. Het is,
2: ja,
0: het is een heel groot fenomeen. Jij hebt, ik heb jou gebeld niet vanwege het feit dat je geen eclipsebril hebt, maar wel dat je een heel leuk vergepenietje naar me toe hebt gestuurd. Hoe kom je hierbij?
2: Ja, ik denk al een hele tijd, ik hoor dat liedje nooit meer op de radio. En het is gewoon een hartstikke leuk liedje, van begin jaren 80 ergens.
0: Absoluut.
2: Ik denk dat ik iets van 18, 19 jaar was, toen was dat een hit.
0: Mm-hmm.
2: Ik stond toen in Krim van de IJssel achter de bar. En precies toen wij dat liedje draaiden, werd er gebeld. En ik nam de telefoon op. En elke keer als die Captain Sensible wat zei, dan zei ik ook wat. Want ik verstond die persoon niet aan de telefoon. Nou, dat is me altijd bijgebleven. En ik vond het gewoon een ontzettend leuk liedje.
0: Ja.
2: Dus ik denk, ga het gewoon eens proberen.
0: Ja, nou, ik was hem ook volledig vergeten. Het is echt een hartstikke leuk nummer. Hij heet eigenlijk Raymond Ian Burns. Maar we kennen hem beter dus als Captain Sensible. En What, dat was een hit. Begin jaren 80, zoals je zei.
2: Ja.
0: En het klinkt heel erg vrolijk. En nou, hoe oud was je toen? Toen dit uitkwam?
2: 18, 19 jaar zo'n beetje.
0: 18, 19 jaar, ja precies. Ja. Nou, dan kunnen we elkaar een hand geven. Ik had het ongeveer hetzelfde leeftijd. Ik ga met liefde voor je draaien. Dankjewel, Norma.
2: Super. Hartstikke

0: zomer af natuurlijk. Zouden ze de eclipse ook goed kunnen bekijken in België? Ja, dat lijkt mij wel natuurlijk. Want ja, als de hele wereld mee kan genieten... Ja, ik weet niet voor hoeveel procent dat is.
1: Crypto knijter knaller knoeper.

0: Ontzettend leuke plaat. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is echt zo'n nummer wat we helemaal vergeten zijn. En dames en heren, hij is in de house. Wouter Kooijman! Wow.
1: Ja, ja.
0: Staat het inmiddels wel 2-0 voor ons?
1: Nee, het is 1-1.
0: Nee, het is 1-1. Ja, sorry, maar ik heb zelf even de stand ingevuld.
1: Oh.
0: En ik vond dat het... even kijken of je aan het opletten was. Maar het is 1-1. Een cryptische omschrijving maak jij elke dag van een plaat die je straks aan 7 uur gaat draaien.
1: Dat klopt.
0: Jij zit hier in de studio. Jij kan dus geen eclipse meemaken.
1: Nee.
0: Geen zonne.
1: Nee. Dus ik hoop dat er even iemand inbelt straks of zo. Dat zou wel leuk zijn. Om even...
0: Die gaat dan vertellen hoe het eruit ziet, of niet?
1: Of het gelukt is, misschien.
0: Ja, dat is ook een manier.
1: Ja, toch? Ja.
0: Dan heb je geen last van je ogen. Dat scheelt, dat scheelt enorm.
1: Dat is super safe.
0: Oké. Okay, nou, stel dat je geroepen voelt. Stel dat je sowieso let even op de cryptische omschrijving. Want als wij het niet weten, dan mag jij natuurlijk een gokje wagen. Dan, die plaat die hoor je sowieso.
1: Ja.
0: Is hij goed? Ben je er helemaal... is ChatGPT er ook blij mee?
1: Ja, die was er content mee.
0: Of je hebt het via ChatGPT gedaan, of niet?
1: Daar kan ik geen uitspraak over doen.
0: Nee. Je doet dat allemaal zelf natuurlijk.
1: Ja,
0: okay.
1: Nou, altijd.
0: Goed.
1: Komt-ie.
0: Nou, daar komt-ie.
1: Deze kostbare achternaam betaalt kameraadschap terug met woorden.
0: Deze kostbare achternaam betaalt... Friends, Paula Abdul. Nee, dat is geen kostbare achternaam.
1: Nee.
0: Met Diamond of zoiets. Of Diamond, Pearls. Diamonds and Pearls van Prince.
1: Nee, die is hem niet.
0: Oh,
1: nee.
0: Okay.
2: Kostbare achternaam.
3: Cash?
0: Kostbare achternaam. Cash. Dirty Cash?
1: Oh, nee.
0: Ook niet.
1: Ik ben blij dat Lisanne er niet is vandaag.
2: Ja, ik zit er altijd bovenop.
0: Ja, jij zit er bovenop.
2: Nee, maar Lisanne zit er altijd bovenop.
0: Oh, ik dacht dat jij er ook bovenop zat.
2: Ja, nee, maar, ik probeer het wel, maar...
0: Nou, dit is lastig. Deze
2: Nog één keer.
1: Deze kostbare achternaam betaalt kameraadschap terug met woorden.
0: Thank you for being a friend van...
1: Op
2: de valreep.
0: Nou, dat is echt op de valreep.
1: 2-1.
0: Ja. Au. Lisanne zat erop. Ik zet er nu op.
1: Ja,
0: ik zit op het raden. Ja, zeker. Nou, veel plezier straks met Wouter. Je hoort Thank You For Being A Friend. Straks na 7 uur hier op...

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.

0: gelezen door Laura Osinga.
1: Goedenavond. Over een kwartiertje begint de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland. Mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. Het hoogtepunt is even over achten. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schijnt de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. Die vraagt rust om dit dubbele verlies te kunnen verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden. En daar wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. En bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft en daarbij zijn 3 mensen lichtgewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Een van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. En dan nog het weer. Het is helder vanavond en dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Ook is het nog lang warm. Morgen en overmorgen is het zonnig met 30 tot misschien wel 37 graden.
0: Lekker warm, Laura. Dankjewel, hè. Radio 10 verkeer met nog 3 vertragingen. A6 Muiden-Lelystad voor Lelystad 16. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Raasdorp 7. En A44 Amsterdam-Wassenaar voor Kaagdorp. Daar is een oprit afgesloten. De vertraging 1 uur en 5 minuten.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Terwijl de eclipskoorts oploopt in Nederland, begint Leven na 7 met Prince zometeen en ook Anita Meijer. Eerst het nieuws van 7 uur.

Misschien weet je dat nog wel. En een werkgeheugen van 16 kb. Jeetje, daarmee kun je tegenwoordig niet eens meer een foto inladen, volgens mij. Vandaag in het nieuws dat er veel blije gezichten zijn onder strandtenthouders. Zo direct begint de grootste zonsverduistering sinds jaren in ons land. Met dat mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Veel zijn er volgeboekt. En ook hotels aan het strand. Daar is geen kamer meer te krijgen. Het is toch een van de weinige keren dat je een strandtenthouder ziet lachen als in de zomer de zon verdwijnt, hè? En vandaag ben je blij dat je niet de bestuurster bent van een Fiat Panda die op een duur privévliegtuig inreed in Milaan. Ze werd onwel achter het stuur, knalde bovenop de neus van een privévliegtuig met een waarde van 6 miljoen euro. Oh ja, flinke oho, want die raakte flink beschadigd. Kan voorlopig niet vliegen. De bestuurster van de Fiat Panda maakt het overigens na omstandigheden goed. Al heeft ze wel een record op haar naam voor de duurste botsing ooit. Dit is Leven na 7 op Radio 10. Waar je zometeen kans maakt op dat geweldige prijzenpakket. Als je meespeelt in Hoor je hem, dan scoor je hem. En

0: Andrew Gold, thank you for being a friend. Ja, gewoon geraden door Gijs zelf. Goed, hè. Met het leuke instrument erin. De sleighbells. Instrument wat we allemaal kunnen spelen natuurlijk.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, kom je meteen een beetje in de December vibes. Of niet? Hey, ik laat je zo meteen 3 korte fragmentjes horen van één en dezelfde top 4000 artiest of band. Aan jou de taak om te raden welke artiest dat is of band. En als je dat goed doet, scoor jij misschien vanavond wel dat heerlijke Radio 10 zomerpakket. Met erin de dopper, de cap, de zonnebril en een setje schone sokken. En wat je ook mag doen is zeggen tegen mij, dat hoef ik niet Wouter. Ik ruil dat in voor het Radio 10 strandlaken. En dat is niet zomaar een strandlaken, nee, dat is een luxe. Daar kun je gewoon lekker met z'n tweeën op liggen op het strand of in de tuin. Nou, let goed op, want de 3 fragmentjes komen razendsnel voorbij. En luister dus even goed, hè. Welke artiest of band denk je dat je hier hoort? Dat waren ze alweer, hé.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: 3 herkenbare hits van één en dezelfde top 4000 artiest of band. Nu is het aan jou. Laat me weten in de Radio 10 app welke artiest of band je denkt te hebben herkend. Maar je mag het ook doorbellen. 0909-310-10. Als je het juiste antwoord doorappt of doorbelt, maak je kans op dat fantastische prijzenpakket. Ik laat het nog even 1 keer horen, want dat ging wel heel snel, hè? Ja, naar wie ben ik op zoek? App het antwoord door via de Radio 10 app of bel me op 0909-310-10. Misschien scoor jij vanavond nog dat fantastische prijzenpakket. Het is woensdagavond, Radio 10. We maken ons op voor die eclipse. Die zo langzaamaan toch wel een beetje begonnen is, hè? Misschien kun je er al wat van zien. Ik ga zo eens even buiten kijken. Kaoma Lambada komt eraan naar Michael Jackson. Dit is Stranger in Moscow.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Wouter Kooijman.
15: Hey, goedenavond. Waar ben ik nou op zoek? In hoor je hem, dan scoor je hem. De uitslag krijg je zometeen. Eerst aan dit The Simple Minds. Radio.

0: zingt ze allemaal mee. De grootste hits aller tijden hier bij Radio 10. The Spice Girls, Who Do You Think You Are?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Dick, ben je al een beetje klaar voor de zonsverduistering vanavond?
2: Ja, we hebben cd'tjes gekocht. Of meegenomen vanaf naar Nederland.
0: Ja.
2: En dan gaan we zo weer kijken of we die hier ook kunnen zien.
0: Ja.
2: Als het goed is wel, geloof ik.
0: Ja, zou je dat wel doen? Dat wordt echt afgeraden, hè?
2: Ja, met een cd'tje?
0: Ja.
2: Nou, ik heb een zonnebril op en dan kijk ik door een cd'tje.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, je moet het zelf weten. Maar volgens mij is het niet een heel slim idee. Tenminste, als je ogen je lief zijn.
2: Ja, die zijn we wel lief. Dus,
0: nou, dan zou ik voorzichtig doen.
2: Ja, ook niet te lang en niet de hele zonsverduistering, maar gewoon af en toe even spieken, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, wat je ook nog kan doen, is dat je een blaadje op de grond legt en dan even een vergiet, hè, ondersteboven, erboven houdt. En
2: ja,
0: dan,
2: maar ik zit op een camping, dus ik heb geen vergiet bij me.
0: Oh, nee, dat heb je dan niet even frozen voor de hand. Waar zit je ergens trouwens?
2: In Peru, ja.
0: Waar is dat ergens?
2: En daar is een beetje de grens, zeg maar, Italië, Frankrijk, daar in die hoek, zeg maar.
0: Oh, lekker. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan meekrijgt. Laat mij even weten zo.
2: Ja, ik laat het wel weten.
0: Oh, hartstikke goed. Hey, en ondertussen hoorde je op de camping dit voorbij komen. Dan ben ik toch reuze benieuwd wat je ervan gemaakt hebt.
2: Ja, ik dacht Billy Joel.
0: Natuurlijk, hartstikke goed. In één keer. Nee. Gefeliciteerd.
2: Ja, ik dacht zelfs te horen nog We Start the Fire, Uptown Girl en Piano Man.
0: Nou, je hebt hem helemaal goed. 100 punten voor jou, hoor.
2: Nou, dankjewel.
0: Je wint daarmee dat fantastische prijzenpakket. De dopper, de cap, de zonnebril en een setje schone sokken.
2: Ja, ja, ja. Daar ga ik ook voor, denk ik.
0: Dat is wel lekker toch, op de camping, schone sokken.
2: Ja, dat zeker.
0: Ja, of je zegt...
2: Wordt er gestuurd hier naartoe naar dit adres?
0: Nou ja, het is het adres wat je zo meteen gaat opgeven. Wat je ook kunt zeggen is, dat mag je lekker houden, Wouter. Ik ga voor het heerlijke Radio 10 strandlaken.
2: Nee, ik ga voor dat andere pakket.
0: Ja, voor het pretpakket.
2: Voor het pretpakket.
0: Ga het naar je toe sturen.
2: Is goed.
0: En Billy Joel, nou die ga ik dan even voor je draaien. Goed ook?
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Dit is Just The Way You Are op Radio 10. Don't go.

Nog altijd niet gestreden tussen de Beatles en de Stones. Hadden de Beatles 15 albums op nummer 1 in de Engelse hitlijsten. Met hun laatste album, Foreign Tongues, scoren de Stones nu hun 15e nummer 1 album in Engeland. En staan de bands dus eigenlijk gelijk. Nou, die strijd is nog niet gestreden. Al maken de Beatles natuurlijk geen nieuwe albums meer. Maar je weet maar nooit of er nog een verzamelaar aankomt. En ja, de Stones, ja, die hebben nog wel zin, denk ik, in een nieuw album. Dus we gaan zien hoe dat afloopt. Goedenavond, Wouter hier. En zometeen naar achter wil ik met je testen of je echt een fake nieuws uit elkaar kunt halen. Je kunt daarmee winnen de unieke Radio 10 sokken. En verder is het hartstikke druk in de app, want ja, we gaan langzaam richting 7:15. Ruud, die kijkt bijvoorbeeld mee op het strand van Noordwijk naar de eclipse natuurlijk. Daar

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Alle verf super voordelig.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Langzaam nadert de eclipskoorts in Nederland zijn hoogtepunt. En bij Radio 10 maak je zometeen kans op nieuwe sokken. Dit is Leven na 7. Bij het nieuws van 8 uur, Robert-Jan Knook leest het.
14: Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het

0: zin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Het slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering, die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden, omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
2: De zomer van 10. Wouter Kooijman.

0: heldere avond. Een warme zomeravond. En zo rond zonsondergang, ja de echte dan, is het nog 19 tot 25 graden. Nou, we gaan lekker in de app. Ik zie allemaal foto's binnenkomen met happen uit de zon. Leuk om te zien dat jullie dat ook even doorsturen zo naar Radio 10. Kunnen we het toch ook een beetje in de gaten houden. Ik weet niet of je dit meegekregen hebt, maar een Britse schoonmaakster heeft deze week een chocoladereep gevonden van een bekend chocolademerk uit 1991. En het viel haar op dat de gevonden reep 62,5 gram weegt, terwijl de moderne reep 40 gram weegt. Nou, op sociale media leidt dat tot reacties over krimpflatie. Maar hey, wie had dat gedacht, hè? Waren de tv's dus niet alleen vroeger dikker, maar ook de chocoladerepen?
1: Ja!
0: Leven daar zeven, onderweg naar de zonsverduistering. Met muziek van Bonnie Tyler zometeen. Op verzoek van

0: Michael Telo hoorde je op Radio 10.
1: Uit de krant. Of uit Fabeltjesland.
0: Eens even checken of je echt een fake nieuws een beetje uit elkaar kunt houden. Elke dag komt er natuurlijk van alle kanten allemaal nieuws op je af. Maar ja, wat denk jij? Komt het bericht wat ik je zometeen ga vertellen uit de krant? Of is het verzonnen en komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Nou, ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken. Doe je het goed en kom je zo meteen bij mij in de uitzending. Dan win jij je eigen setje Radio 10 sokken. Ideaal om mee te nemen naar het strand of naar de camping. Hè, als extra setje. Stop je zo in je tas natuurlijk. Nou, dan komt het bericht van vandaag. Wetenschappers onderzoeken een opmerkelijk verschijnsel dat mogelijk met de zonsverduistering van vanavond te maken heeft. De tijd zou enkele seconden zijn stilgezet tijdens de eclips. Daarvoor wordt nu gezocht naar onafhankelijk bewijs. Onder meer door uiterst nauwkeurige atoomklokken en satellieten. De metingen zijn al weken aan de gang en worden gedurende de komende weken herhaald en met elkaar vergeleken. En alleen wanneer de verschillende methodes hetzelfde patroon laten zien, kan worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een verandering in het verloop van de tijd. Nou, laten we hopen dat die onderzoekers daar even de tijd voor nemen. Maar zeg het maar, stond dit bericht in de krant of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Als jij denkt te weten wat het juiste antwoord is...

0: deze week. Op Radio 10. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe...

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Wouter Kooijman.
15: Goedenavond.

0: Dat zijn de grootste hits aller tijden. De Coors hoorde je. En Old Town.
1: Uit de krant. Of uit Fabeltjesland.
0: Ik vertelde je net een verhaal dat tijdens de zonsverduistering van zojuist de tijd enkele momenten heeft stilgestaan tijdens die eclipse. Om erachter te komen of dat uit de krant is of uit Fabeltjesland, heb ik Jan aan de telefoon. Jan, heb je net nog wat meegekregen van de zonsverduistering?
2: Ja, toevallig. Nou, ik zou je vertellen, we zitten in de auto, dus we konden niet langs de snelweg stoppen.
0: Oh ja, oh nee, dat is jammer, ja. Maar kon je er wat van zien of moeilijk?
2: Ik heb gedaan wat je niet moest doen, hè.
0: Oh jee, je hebt erin gekeken.
2: Ik heb erin gekeken, ja.
0: Oh jee, en?
2: Gelukkig geen blijvende schade.
0: Ja, nou nee, maar het schijnt pas na een tijdje dat je er last van krijgt, hè?
2: Oh, nou, dan kan ik mijn lol nog op.
0: Ik wil je niks aanpraten, hoor. Dat is het ook niet. Maar goed, ik hoop dat het meevalt dan.
2: Ja, ik ook.
0: Hey, maar je hoorde net op de radio dat verhaal over die tijd die even stilgestaan heeft tijdens de eclipse. Dat is toch ook wat, hè?
2: Ja, dat zou zeker wat zijn, ja.
0: Ja.
2: Maar, dat zou zeker wat zijn. Maar hij is in de loop der jaren al vaker geweest, dus zouden we al een dag achterlopen.
0: Ja, we kunnen jou niet gek maken, hè?
2: Nou, die geleerde niet iedereen wel.
0: Nee, je gaat er niet in trappen. Je hebt het helemaal goed. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, super.
0: Dankjewel. Uit Fabeltjesland. Ja, natuurlijk.
2: Ja, mooi man.
0: Hartstikke goed. Je verdient daarmee een schoon setje Radio 10 sokken.
2: Nou, daar ben ik hartstikke blij om. En ik zou je vertellen, mijn vrouw zit naast me.
0: Ja?
2: En die zei, je moet vragen of ze morgen bezorgd kunnen worden.
0: Oh.
2: Want het wordt namelijk maar 35 in plaats van 37 graden.
0: Oh, ja, hartstikke koud. Nee, ik dacht even dat je gaten in je sokken had, joh.
2: Nee hoor, nee.
0: Nou, ik ga die sokken per courier naar je toesturen, hoor. Ze komen eraan.
2: Dankjewel.
3: 10.

0: You're the Imagine Dragons on top of the world.
1: De top 4000 Tombola.
0: Ja hoor, we gaan hem weer even rond laten draaien. De top 4000 Tombola. Want zometeen vanaf 9 uur de top 4000 Classics. Met Niels natuurlijk. Nou, je hoort ze alle 4000 rondgaan, hè, in die molen. Even kijken, er rolt er weer eentje naar beneden. Oh, dat is
2: 793.
0: Dit liedje stond op een van de best verkochte albums van Nederland. Het album De Waarheid. Meer dan 700.000 stuks gingen er in die tijd over de toonbank. En in tegenstelling tot veel nummers die Marco destijds uitbracht, is dit geen hertaling van een Italiaans liedje. En bijzonder, de zangeres die erop meezingt was zelf ook pas net doorgebroken met haar band Total Touch. Je hoort Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Dit is Wereld Zonder Jou. Ik heb een

0: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Wow deals!

0: bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Ja, we gaan zo beginnen aan de top 4000 classics voor je woensdagavond. Je hoort Paul Simon en Katrina and the Waves. Eerst de hoofdpunten van het nieuws van 9 uur.
2: Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. De medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regio-omroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 7:15 en daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm.
3: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Ja, en dat licht van de zon, dat werd natuurlijk net even ontnomen door de maan, hè? Nou, heb je ook nog even gekeken naar die zonsverduistering? Nou, ik hoop dat je dat wel gedaan hebt met zo'n speciaal brilletje. Of denk je door dat gaatje van de cd? Schijnt ook te werken. Nou, in dit geval wil ik heel graag die cd even weer terug, zodat we genoeg muziek hebben tot middernacht in de top 4000 classics. Een hele goede avond. Niels hier met wederom het beste en het fijnste uit die meest onvergetelijke, grootste hitlijst aller tijden. De top 4000. Zometeen nemen we plaats op het dakterras van El Giro. Je hoort ook Ilse de Lange en een band met een onzichtbare gitarist. Eerste man met net zoveel kinderen als notering in de hitlijst. En dat zijn er een flink aantal, kan ik je zeggen. Ik heb even geteld. 1, 2, 3, 4, 13 kinderen. En 13 hits in de afgelopen top 4000. Bob Marley en de Wailers, samen hoor je ze nu met Stir It Up in de top 4000 Classics.

0: de band met een onzichtbare gitarist.
1: Top 4000.
0: Classic. Dat was jarenlang opvallend dan Keen. Tom Chaplin die zong. Trim Rice Oxley die zat achter de piano. En Richard Jules die zat achter de drums. Maar het gitaargeluid, waar kwam dat dan vandaan? Nou, zij maakte er geen geheim van hoor. Het kwam uit de piano, elektronische geluiden. En zo maakten ze toch wel duidelijk dat je met z'n drieën gewoon een stevige popplaat kon maken. In tegenstelling tot die oldschool bandjes die altijd een gitarist hadden. Sterker nog, sommige bands hadden er twee. Zij deden het gewoon met z'n drietjes. Drie man sterk, This Is The Last Time. Hoorde je in de top 4000 classics op Radio 10. Dan een man die zijn stem als een van de instrumenten binnen de band gebruikte. Sketten, improviseren en zelfs instrumenten nadoen met zijn stem. Dat was geen enkel probleem voor El Giro. Je hoort hem nu met Roof Garden.

0: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Deze week in de bonus. Aha.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De grootste hitlijst aller tijden.
15: Niels Achtereekte.
16: Zometeen muziek van Barry White. Eerste man die ik met veel genoegen Joe Cover noem. Dit is Unchained.

0: White natuurlijk. Met een hit waarbij hij hulp kreeg van een jonge songwriter. Die later zelf ook nog een enorme hit scoorde in de hitlijsten. En in de top 4000 met...
1: Ghostbusters!
0: Ja, Ghostbusters. Ray Parker Jr. Hij schreef mee aan You See The Trouble With Me. Dat was Barry White dus. En daarvoor hoorde je Joe Cover. Hij was dol op liedjes van anderen. En zo ook deze van Unchain My Heart. Geschreven door Bobby Sharp. Die in 1961 het origineel op zijn naam schreef. Klonk zo.

Walker maakte er in 1987 zijn eigen versie van. En die vonden we in de afgelopen editie van de Top 4000 op 1514. En dan een hit zo sterk als een bak koffie. Sabrina Carpenter, ze zong over een relatie die net zo verslaat.

Bruce Springsteen en een hit van de plaat Tunnel of Love. En die kwam natuurlijk na het gigantische succes van Born in the USA. Een plaat vol stadionknallers. En met dit nieuwe album liet Bruce een hele andere kant van zichzelf zien. Hij ging terug naar zijn roots. Ja, zijn moeder deed namelijk administratief werk en zijn vader probeerde wanhopig de eindjes aan elkaar te knopen vroeger. Als buschauffeur, gevangenisbewaker en zelfs nog even als molenaar. En die keihard werkende ouders werkten voor hem als inspiratie voor zijn nummers. Veel voor weinig zou je kunnen zeggen, dat was Tougher Than the Rest. In de top 4000 classics op jouw woensdagavond. Ja, dan Big O. Roy Orbison, altijd herkenbaar aan die donkere zonnebril. Ja, het begon als een foutje. Tijdens zijn eerste tour was hij zijn bril vergeten en had alleen zijn zonnebril op sterkte bij zich. Besloot hem op te zetten en daarna besloot hem nooit meer af te zetten. Je hoort hem nu.

0: Beverly Craven en Promise Me in de top 4000 Classics weer woensdagavond. Nou, dat voelt een beetje als de vooravond van de tropische dagen die eraan gaan komen. Morgen en overmorgen heel erg warm. Er wordt flink uitpuffen met de grootste zomerhits aller tijden. Hier alvast een voorproefje van Pino Di Angelo.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel

0: op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Goedenavond, het vervolg van de top 4000 classics. Zometeen zorgt Alexis Jordan voor wat happiness. Door Melissa Etheridge naar het nieuws van 10 uur.
11: Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droom.

0: hoogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Sir Jordan. Ze was pas 14 jaar oud toen Amerika haar leerde kennen. Dankzij America's Got Talent. Ze haalde daar de halve finale, maar winnen dat deed ze niet. En toch viel die droom niet in duigen. Ze begon zichzelf muzikaal te filmen, op YouTube te zetten. En die filmpjes werden miljoenen keren bekeken over de hele wereld. Zo ook door de Noorse producers Stargate. Die waren bekend van hits met Rihanna bijvoorbeeld. Die kende ook een gast genaamd Jay-Z. Die had een eigen platenlabel. En zo was uiteindelijk het platencontract een feit. En de grote droom, een succes. Het was Happiness van Alexis Jordan op 10. Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar de top 4000 classics op deze woensdagavond. Zometeen muziek van de Bengals. Je hoort ook Gavin DeGraw en Whitney Houston. En eerst de man die zichzelf zag als een soort muzikale politicus. Don McLean. Ja, muziek komt voort uit de samenleving en de politiek zou daar iets mee moeten doen, heeft hij ooit gezegd. Nou, zo schreef hij ook dit liedje. Amerika was er volop in beweging, de Vietnamoorlog, politieke onrust en natuurlijk de muzikale grootheid Buddy Holly overleed. Don McLean legde het vast als een soort muzikale tijdscapsule in American.

weet niet hoe jij klinkt als je snot verkouden bent, maar Whitney Houston klonk zo. Ze was namelijk op de dag van de opnames voor deze track voor de Bodyguard snip verkouden. Dook toch achter de microfoon en dit was het prachtige resultaat. Run to You in de top 4000 classics op jouw woensdagavond. Ja, dan een muzikaal cadeautje van Prince aan de Bengals. Ja, Prince schreef namelijk dit liedje voor zijn eigen album. Maar dat nummer, dat haalde de plaat niet. Dus besloot Prince het door te sturen aan de Bengals. Zij kregen het nummer, luisterden naar de demo en maakten er vervolgens hun eigen versie van. Afgelopen editie van de Top 4000 te vinden op 1554. Dit is Manic Monday.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Laptop snel leeg? Voor notebook accu's en adapters ga je naar 123accu.nl. Je hebt het beter.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Goedenavond, zometeen Genesis. Eerst Soraya Tweeën, die probeert wat indruk te maken. The Dead

uit je comfortzone stappen. Om nieuwe dingen te proberen. Het is heel gezond voor je creativiteit natuurlijk. Zeker als muzikanten. Dat weten ook de mannen van Genesis. Zij deden dat met That's All. Een hit uit 1983. Waarmee ze lieten horen dat ze ook andere geluiden konden maken. En een band die dat ook voor ogen had was The Commodores. Lionel Richie, die schreef het al jaren eerder. Maar besloot het pas later uit te brengen. Deze Easy.

0: Radio 10 en Tiziano Ferro en Perdono.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, deze 21-jarige Italiaan was nog jong, maar wist wel goed wat hij wilde. Hij wilde gewoon de zomer van 2002 de hele wereld veroveren met zijn zomerhit. We zijn dan het zekere voor het onzekere. Na zijn Italiaanse versie nam hij ook een Spaanse, Engelse en Portugese versie op. Het enige dat hij nog vergat was de Nederlandstalige versie. Was toch benieuwd geweest hoe dat geklonken zou hebben. Dus deden wij het maar met die Italiaanse versie uit 2002 van Perdono. Goedenavond, je luistert naar de Top 4000 Classics. Ja, en sommige artiesten uit de lijst, ja, die herken je bij de eerste noot zang. En sommige artiesten herken je bij het eerste noot spelen op het instrument. Wat dacht je van Marking? Nou, als je dat geluid van die slepende bas hoort, dan weet je, hij is in de house. Nu de Top 4000 Classics, je hoort hem met Hot Water, Level 42.

niet echt een compliment als dat voor je gezongen wordt. Carly Simon in de Top 4000 Classics. Zometeen na 11 uur hoor je Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Je hoort ook Westlife. En ik beloof je, een klassieker van Boudewijn de Groot. Eerst nog Jesse Jeff en The Fresh Prince. Dit is...

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Radio. Nou, ik heb nog een uurtje met het beste en het lekkerste uit die grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics met zometeen Gloria Estefan en Westlife. Eerste nieuws van 11 uur.
8: Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een

0: groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoept hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Origineel natuurlijk van Billy Joel, maar in 2001 dunnetjes overgedaan door Westlife. En daarvoor hoorde je Gloria Estefan. Zij groeide op in Miami nadat haar familie Cuba was ontvlucht. En ze kon daar gaan studeren op de universiteit ook. De studie had niets te maken met muziek. Ze studeerde daar psychologie en Frans. En tijdens die studie kwam ze een groepje jongens tegen. De Miami Latin Boys. Een van die gasten was Emilio Estefan. Haar toekomstige man vroeg haar om mee te gaan. Om wat te gaan zingen op een paar bruiloften. En feestjes. Nou, en als bruiloft en partijen bent. Begon eigenlijk de Miami Sound Machine. En de rest is history. En de studie van Gloria die is gewoon netjes afgemaakt hoor. Dus we hebben een hoogopgeleide superster zo aan het begin van dit laatste uurtje. Van de top 4000 classics op jouw woensdagavond. Nou, zometeen Ed Sheeran, Sister Sledge en een smekende Bryan Adams. Eerste klassieker over een klein jongetje dat opgroeit in de wereld moet ontdekken. Dat jongetje is inmiddels 53 jaar oud, want het is de zoon van Boudewijn. Hij heet Jim, maar begon natuurlijk als klein jongetje als Jimmy. Dit is Boudewijn de Groot.

De muzikale smeekbede van Bryan Adams, Please Forgive Me. Hij maakte dit samen met een nogal bijzondere man, Robert John McLung. Ja, dat is de man ook achter die rockhits van AC/DC. Dus dat had je wellicht niet verwacht, maar dit was de zoetsappige kant van beide. Je hoorde dit in de Top 4000 Classics op je woensdagavond. En dan naar Philadelphia. Daar werden Debbie, Joni, Katie en Kim geboren. De Sister Sledge. Ja, ze begonnen samen te zingen en de jongste was nog maar 12 jaar oud toen ze voor het eerst op het podium stonden. Je hoort ze nu met All American Girls.

0: deze week. Op Radio 10.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
21: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Ik hoor de piloot al zeggen, over 4 minuten landen we op Ibiza. Ja, in je dromen misschien.

0: voor die tropische temperaturen hoef je de komende dagen in ieder geval niet naar Ibiza. In ons land dik 35 graden op de thermometer.
1: Goh.
0: Zoek er snel maar even verkoeling bij Curtis Tigers. Op een zondagavond in de jaren 90 stond hij samen met een jazz trio in een restaurant in New York te spelen. En dat optreden bleek een auditie te zijn zonder dat hij het zelf doorhad. Aan tafel zaten een aantal mensen uit de platenindustrie. En kort daarna kreeg hij zijn eerste platencontract. En dit is het resultaat. I Wonder Why.

Even terug naar het witte doek van 1977 met The Bee Gees en How Deep Is Your Love. En daarvoor een andere hit van het witte doek. Billy Ocean, When the Going Gets Tough. Bekend natuurlijk van The Jewel of the Nile. En de top 4000 classics op deze woensdagavond zitten er bijna op. Morgenavond, de tropische verrassing zou ik willen zeggen. Zijn we er weer om 9 uur. En hopelijk jij ook. Dit is nog Will.i.am samen met The Script, The Hall of Fame. Wens je een fijne nacht.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Het ANP nieuws van 12 uur.
4: In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het Zuidoosten. Ook vrijdag is het warm.
3: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn twee Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in

0: drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. Twee militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. En de BBC heeft in Engeland excuses gemaakt omdat een Schotse weervrouw niet goed was te verstaan in het nieuws. Extra pijnlijk was dat ze nog helemaal nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht te horen was en dat ze haar niet konden verstaan door haar accent. Volgens de BBC lag het niet aan haar, maar was er een technisch probleem. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.